0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultrarechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are Hamesha.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. En Angélique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen

Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seye. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. En Angélique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden.
2: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zur, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seye. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. En Angélique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

You are. Ujala Radio Headlines. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van Salmonella. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: बताए दिल।
1: You are Ujala Radio Headlines. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van Salmonella. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Hope you are. Ujala Radio.

1 minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. U bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Hartelijk welkom, swagatam, goeshamdeet, namaskar, satriakaal. Namens directie en crew heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Het is woensdag 19 augustus 2026. Tja, de tijd vliegt. Dat is inderdaad ook zo, hè. Gaat veel te snel allemaal voorbij. En het lijkt nu nog allemaal sneller te gaan, hè, naarmate we ouder worden. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten. En ook wel weer de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. Ik hoop uiteraard dat ze bij u in de smaak zullen vallen. En dat u afgestemd zult blijven op your favorite radio station. En de appjes zult sturen op 020-363-0808. Dank u.

Nou, met flink wat lawaai zijn we dus van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat u daar niet van hield, toch? Want dan dacht u van, nu ben ik echt wakker. Opstaan en beginnen met de dag. En dat doen we allemaal. Met wat rek- en strekoefeningen, toch? Een hele mooie dag aan u allen toegewenst.

Deze is ook wel een mooie song, maar nee, dat wil ik nu eventjes niet voor je, want het is al 7:15 geweest. Nee. Nog eventjes en dan is het ook alweer tijd voor de, even kijken, ja, dan is het tijd voor de 90's die ik weer voor je heb uitgekozen. Even zien waar we dat hebben zitten, maar dat moet ik natuurlijk ook weer voor je erbij halen. En ja hoor, ik heb ze hier waarmee we gaan beginnen. En dankjewel allemaal voor de appjes die ik tot nu toe heb gekregen. En laat ik met deze mooie song beginnen uit Dilhei Mantanehi. Ja toch, het is een mooie song. Dilhei Mantanehi uit 1991. En dan hebben we deze song van The Tiger of Bengal. Kumar Sanu samen met Anuradha Pardwal.

liedje is dat, hè. Toe op jaren, hè, kies jorka, bij Kumasanu en Anuradha Pardwal. En dan heb ik weer een andere geweldige song in de player staan. Ik zet hem maar gelijk voor je erin, want anders komen we in tijdnood, hè. Jedil, Alkaji, samen met ik Barvier, Kumarji, Sanuji.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgren he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kisie ka moende sanskaar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Glazenfest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. Dus Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazafest. Tokyo Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shop. Op een eten, dansen en genieten. Al haar toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hertog. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazafest. De band met Kieran Kedar. Misunge, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Anoupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umar en Squash met Umar, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza. Namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out. Uitverkocht, Tujan het toch? Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan. Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit zijn buurland Canada, zoals zuivelproducten en auto's. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naar de hand ziek zijn geworden. Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. Deze maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai toh Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, abituk toegaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, toejal die kar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vooral files in Noord-Holland, zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 15 tot 20 minuten langer over. En ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord sta je 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

12 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Wat de meteorologische dienst nu aangeeft is dat het 17 graden is. En bij hun huis voelt het wel warmer aan. Dan heb je wel zeker een 23 graden in huis of 24. Hoe het ook zij. Ik wens u allemaal een hele mooie dag toe. This is Good Day with RJ tot 9 uur hedenochtend. Hè? Goedemorgen Nederland. Leuk om u allemaal weer te begroeten. De appjes die ik allemaal weer heb binnengekregen. Van Asha uit Haarlem, dankjewel meis. Ook van Wimla heb ik een appje gehad. My matchmaker uit Amstelveen. Altijd weer in de weer met appjes te versturen. En ook Malti. Groetjes. Fijn dat je ook een appje hebt gestuurd. En bij Haji Abdul Wahab Dennis. Have a very, very nice day. En Lien uit Veldhoven, vandaag ben je er ook lekker vroeg bij, maar je zegt het is kantoordag, dus dan ga je vroeg uit huis. Vooral nu met het verkeer, dan is het weer wat drukker geworden. Want voor velen is de vakantie voorbij, voor anderen nog eventjes. Hebben ze nog een week vakantie? Ravien, dankjewel ook voor je appje, ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Imro G uit Groningen, hartelijk dank. En altijd weer zo complimenteus. Dat het fijn is om naar mijn stem te luisteren in de vroege ochtend. Nou, jouw dag kan dus niet meer stuk, hè? Margriet en Waldo, ook hartelijk dank voor jullie appje waar je ook bent. Enjoy life. Enjoy life. Geniet van elkaar. Dat is wat we allemaal moeten doen. En ook mijn broer Kees wens ik een hele fijne dag toe. En ook Lachmanji, u bent ook weer van de partij. Dank u wel voor uw mooie appje. En even kijken als ik niemand heb vergeten. Nee, ik zie het hier zo. Ik heb iedereen nu ook alweer erbij gehaald. Een hele goede morgen aan u.

Wow, is dat zeker, hè? Zo'n wauw-song uit Hai Giovanni to Ishkohona, hè? En deze heb ik ook al een tijdje niet voor je afgedraaid, dus laten we deze ook maar weer even lekker erbij halen. Adnan Samiji en lipstick. Ja, veel mensen zijn nu bezig met zich opmaken, klaarmaken voor het werk. Dus, die lipstick hoort erbij, anders gaan we de deur niet uit, hè, dames?

Ja, we zijn allemaal druk bezig om ons klaar te maken om naar het werk toe te gaan, nietwaar? En dan gaan we eentje erbij halen die wat een oudere trend in heeft, maar nog altijd even leuk is. Want als je dit hoort, dan ga je automatisch meezingen. Dammarodam kennen we allemaal. Jimmy kennen we ook. Anja. Ja, dit is dan.

was weer zo'n geweldige song. Een retro song hier bij Ojala Radio. En het is inmiddels geworden 7:45. Zometeen gaan we met de nieuwtjes beginnen. Dus blijf afgestemd. Uit de film Terra Yar Humé. Tumhi Sepjar.

0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: half 8 in de uitzending van Nujala Radio. Tony Isri, dank u wel voor uw appje. Ook aan u een hele mooie dag toegewenst. Mimi, ook hartelijk dank. Fijne dag ook toegewenst aan Gisla uit Groningen. Vandaag begin je wat later zo te zien, want je bent wat later. En ook Ria Kello wil ik een hele mooie dag toewensen. Wat je ook gaat doen vandaag. Enjoy the day. Sudesh, hartelijk dank ook voor jouw appje. Fijne werkdag ook aan jou toegewenst. En ook Prabha. Groet ook weer aan ons tweede huis. Een mooie dag ook voor jou. En dankjewel allemaal voor de appjes. En dan is het tijd geworden om met de nieuwtjes te gaan beginnen. Even kijken wat ik allemaal voor je heb, waarmee ik wil beginnen. Uiteraard gaan we straks ook wel het nieuws aan... Niet het nieuws, maar het weer aanhalen. Maar voor nu begin ik met wat binnenlands nieuws. Het kabinet heeft spijt en biedt excuses aan over de geheime datakluis met miljoenen documenten bij de Belastingdienst. De dienst stuurde de documenten niet aan de parlementaire enquête die onderzoek moest doen naar de toeslagenaffaire. De waarschuwingen van ambtenaren zijn dus gemist. Wel benadrukken ze, het was niet opzettelijk. De Kamer werd maanden na de ontdekking geïnformeerd. De excuses komen veel te laat, vinden meerdere Kamerleden. Het is april dit jaar als CDA-Kamerlid Inge van Dijk een bericht krijgt van het ministerie van Financiën. Er is een kluis ontdekt met minstens 64 miljoen documenten. En mogelijk bevat die kluis stukken die over de toeslagenaffaire gaan en die aan de parlementaire enquête fraude en dienstverlening hadden moeten worden overgedragen. Dit kan toch niet waar zijn, denkt Van Dijk. Iedere keer denk je, nu hebben we alles wel gezien en dan komt er weer iets anders naar boven, vertelt het Kamerlid. Zo kun je de affaire ook niet afronden. Iedere keer komt er weer wat naar boven, dus er zijn behoorlijk wat fouten gemaakt. De plotselinge vondst van de datakluis is opmerkelijk, want uit onderzoek blijkt dat in 2022 ambtenaren al waarschuwden dat documenten uit de datakluis moeten naar de parlementaire enquêtecommissie. In stukken die accountantsbureau BDO deze zomer analyseerde, staat dat het goed mogelijk was dat er relevante documenten in de datakluis zitten voor de parlementaire enquête. Ja, je kan het zelf ook nog hier zien. Ze hebben ook nog een videootje erbij gezet. Maar het was dus van tevoren al bekend dat er iets niet snor zat. Even kijken wat voor ander binnenlands nieuws er nog meer hebben. Huisartsen die zien dit gebeuren. Patiënten sjoemelen zich de spreekkamer in nu een snelle afspraak met de huisarts niet langer als vanzelfsprekend wordt gezien. Je moet nu zo lang wachten. Heb je vandaag wat pijn aan je arm of aan je been? En je denkt van, nou, ik wil vandaag nog even langs. Is dat niet mogelijk? Je moet pas 3 dagen later. Nou, dan is de pijn ook al lang weg. Dus wat doet men? Men gaat het allemaal verergeren. Huisartsen en doktersassistenten die zien dat informatie wordt verzwegen. Klachten worden er aangedikt en soms gewoon gelogen wordt. Het gaat vaak om dingen zoals zeggen dat er al paracetamol is gebruikt, terwijl dat niet zo is. Of zeggen dat er koorts is, terwijl die helemaal niet is gemeten. Ergens begrijpt men dat wel, de doktersassistenten. Je merkt dat toegang tot snelle huisartsenzorg steeds minder als vanzelfsprekend wordt gezien. Waar je 10 jaar geleden misschien altijd dezelfde dag nog terecht kon, zie je nu dat je zonder spoed gerust een week moet wachten. Niemand vindt wachten fijn, vooral niet als je naar de dokter wilt gaan. Zo zie je dat steeds meer mensen niet de waarheid spreken om toch een afspraak op korte termijn te krijgen. En wat ook tegenwoordig heel lastig is, Je mag maar met één klacht tegelijk bij de huisarts zitten. Ja, of je moet zeggen dat je twee klachten hebt. Maar vaak is het zo dat je die ene klacht al vergeet. Want op dit moment heb je zeg maar pijn aan je enkel of aan je elleboog. Noem maar wat. En dan vergeet je die andere spierpijn die je ook al een paar dagen geleden had. Of misschien een week of wat langer geleden. En als je bij de huisarts zit, dan denk je plotseling, oh ja, ik had nog dat. Maar dan zeggen ze je ijskoud. Dan moet u een andere afspraak maken. Ja, dus de leugentjes om bestwil, dat ligt er dus niet om. En dat brengt dus druk op de huisartsen. En dan krijgen die ook weer stress van ons. Nou, en dat moeten we dus niet hebben, hè. Maar goed, we zien wel wat er verder uit zal komen. Laten we eerst gaan naar een andere song. En dat is deze van Kishore Kumar.

Kijorda was dat uit de film Gielkeus Paard. Nou, er is een berichtje hier gekomen. Het is ook een luisterartikel, zegt men. Amsterdam UMC die heeft een positieve hepatitis C-uitslag van een patiënt jarenlang niet met deze patiënt gedeeld. De man hoorde pas 26 jaar later van de infectie toen het al te laat was. En wat krijg je nu? Het ziekenhuis moet hem dus nu een smartengeldvergoeding betalen van de zwaarste categorie. Nou ja, daarmee krijg je gezondheid niet terug, hè? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Waarom hebben ze hem niets daarover gezegd? Vraag je je af, toch? Dat is niet fijn, want als je deze berichten zo hoort, dan denk je soms moet je er echt wel op hameren om alles precies te weten. Maar goed, dit berichtje moet ik ook nog met u delen. Een jaar na de moord op Lisa is geweld tegen vrouwen hoger op de agenda komen te staan. Maar volgens deskundigen moet er nog veel gebeuren om die aandacht om te zetten in structurele maatregelen. Anders blijven we achter de feiten aanlopen. De 17-jarige Lisa die fietste in augustus 2025 van Amsterdam naar Apkoude toen ze in Duivendrecht werd aangevallen en doodgestoken. Geweld tegen vrouwen stond op dat moment al hoog op de agenda, maar de moord op Lisa had direct veel impact. Alles kwam daarna in stroomversnelling, zegt Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden. Zo is Judith Kuipers in juli benoemd tot Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld. Zij start half september en moet politie, gemeenten, onderwijs en hulpverlening beter laten samenwerken. Deskundigen hopen ook dat Kuipers ervoor zal kunnen zorgen dat er structureel wordt geïnvesteerd in de aanpak van geweld tegen vrouwen. Ook onderzoekt het kabinet een regeling waarmee mensen onder voorwaarden kunnen navragen of een partner, een ex-partner in dit geval, een geschiedenis van huiselijk geweld heeft. Zo kunnen zij beter inschatten of er sprake is van een veiligheidsrisico. De landelijke politie zegt dat ze de aanpak van geweld tegen vrouwen op verschillende onderdelen versterkt. Zo is een directeur aangesteld die specifiek verantwoordelijk is voor de aanpak van geweld tegen vrouwen. Nou, ook lokaal wordt er extra geïnvesteerd. Zo trok de gemeente Amsterdam in juli al 6 miljoen euro extra uit voor de aanpak van geweld tegen vrouwen. En dat geld werd bijvoorbeeld gebruikt voor het snoeien van de bosjes, het herstellen van de straatverlichting en de inzet van extra toezichthouders bij sportlocaties. En zo zijn er nog meerdere dingen, want deskundigen die zijn dus positief over de eerste stappen, maar zien tegelijkertijd nog wel een grote uitdaging. Ja, het is nog allemaal een grote uitdaging en wat het allemaal zal worden, dat moeten we allemaal nog even afwachten, nietwaar?

Ja. Auntie Jessie, dankjewel voor je belletje. En je ziet het, ik kan niet al te lang praten. Dat is inderdaad ook zo. Maar hartelijk dank voor je belletje en altijd je goede zorgen om mij. En ook Apara Segar Damouli wens ik een hele fijne dag toe. Maar goed, ik heb nog wat nieuwtjes hier zo voor je. Want de verkiezingsstrijd in Israël verhardt. Ben-Gvir roept, nou zo is de hele naam achternaam van deze man, Ben-Gvir, roept op tot dagelijks doodschieten van Palestijnen. Wat is dat nou weer voor gekheid? Het is dus verkiezingstijd in Israël en dus laat ook de ultra-rechtse minister Itamar Ben-Gvir zich op het scherpst van de snede horen. Hij roept in een podcast op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te vermoorden. En deze uitspraken tonen zijn weerstand tegen een bestand met Hamas. Is toch erg, dat kan toch niet? En verder zegt hij, ik vind dat er gerichte liquidaties in Gaza moeten worden uitgevoerd, waarbij er elke nacht 30 tot 40 mensen moeten worden uitgeschakeld, zei Ben-Gvir in de podcast van voormalig gijzelaar Rom Braslavski. Niet alleen degenen die een directe bedreiging vormen, er zijn daar mensen die het leven niet waard zijn. Ze zouden dus niet moeten leven, het zijn niet eens mensen, zo noemt hij ze. De ultra-rechtse minister zei in de podcast ook dat hij het oneens is met premier Benjamin Netanyahu, die de Israëlische aanvallen in Gaza onder druk heeft moeten verminderen. Nou, ik heb er geen woorden voor. Het is toch verschrikkelijk dat men zulke uitspraken doet. Maar ander nieuws ook hier van binnenland. Een vrouw uit Venlo is zich wild geschrokken dinsdagavond. Want toen ze een slang zag kruipen in haar kledingkast, dacht ze van, wat is dat daar zo? Wat zie ik? De buurvrouw bleek de jonge neppython kwijt te zijn en heeft hem dus nu weer gevonden. Nou, kan me niet schelen als het nou jong is of oud is. Ik wil geen slang in mijn huis tegenkomen. De vrouw vond de slang tussen haar kleding en zag het dier zich verstoppen in de kast. Netpythons zijn ongevaarlijk, maar een volwassen netpython kan wel 4 tot ruim 6 meter lang worden. Dierenpolitie die kwam ter plaatse. En omdat professor Dr. Freek Vonk een beetje uit de buurt woont en waarschijnlijk zelf ook op expeditie is, ergens in een ver land, hebben de collega's zelf maar een kijkje genomen. Zo schrijft de dierenpolitie met een knipoog op Facebook. Tja, de vrouw meldde zich later. De slang was bij haar uit het terrarium ontsnapt. Dus de buurvrouw. Ze gaat uitzoeken hoe de python heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat dat niet meer zal gebeuren. Ja, mensen hebben, anderen hebben vogels, anderen hebben een aquarium met een paar vissen erin, anderen hebben kat of hond, maar anderen hebben ook wel schildpadden of dit soort dieren in de als huisdier. Ik kan daar niet van meepraten, dat heb ik liever niet. Anyway, wat heb ik nu nog meer voor je? Wat gaan we nu weer zetten als een mooie song hier bij Ujala Radio? Ik zoek eentje die een beetje korter is, om dan maar toch maar deze weer erin zetten. Of zal ik deze voor je zetten? Voordat ik naar die andere toe ga.

Ja, en dan moet ik er wel even om lachen, want Anoop Mahamali die schrijft ook hier zo voor me. Je maakt me wel nieuwsgierig met de aankondiging van de nummers. En wat gaan we dan krijgen? Ja, we gaan natuurlijk naar onze 70s song. En welke heb ik dan weer voor je? Ook eentje die je niet elke dag hoort hier zo. Maar goed, die ene was inderdaad een nice song, nietwaar? Laat ik nu maar deze voor je erin zetten. Zijn niet zulke lange liedjes, dus vandaar. Jeejo Lerki, hè. Mohammed Rafi en Lata G uit de film Bikramorty.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk Tugaritseke het. Nog 3 dagen te gaan, Tujal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, Brazzavest. Get ready to Tayar Hoja. To Tayar Hoja. Tujan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzavest. Indoor Summer Edition GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzavest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest. Powered by Jutix.nl en Ujala Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk Tugaritseke het. Nog 3 dagen te gaan, Tujal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. Een soortgelijk conflict leidde in mei al tot lange wachtrijen en flinke vertragingen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog, de dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center meer. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Toejaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jala Radio, always shining.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Van een ochtendspits is niet echt sprake, maar er ontstaan wel enkele files. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp doe je er daarom 15 minuten langer over. En 5 tot 10 minuten extra op de A50 richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht vanwege overhangend groen. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. De A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kinnensheide en Nut, 15 minuten extra. En de N50, Emmeloord richting Zwolle. Ook een kwartier vertraging tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tu jane toch, haha, tu jane toch, Abujan Radio. Sabse barkawala.

minuten over 8 inmiddels geworden. En dan gaan we zo meteen naar onze 80's song. Nou, Anoop, ik had je al genoemd, hè. Fijne dag toegewenst. En ook Yvonne Doulet wens ik een mooie dag toe. En ik weet dat Olga ook altijd meeluistert. En af en toe eens een appje stuurt. En alle andere mensen die ook meeluisteren naar Ojala Radio, maar geen appje sturen. Een fijne dag toegewenst. Enjoy Ojala Radio. En dan gaan we naar onze 80's song. En dat is van KJ Yesudas. Met de muziek van Ilaya Raja.

veel mensen zijn al druk bezig op het werk. Anderen zijn nog thuis. We beginnen ietsjes later. Hangt er vanaf wat voor dienst u heeft. Ik wens u allen een hele mooie dag toe. En voor zover het kan, blijft u afgestemd op uw favoriete radiostation. Ik heb straks nog wel een nieuwtje of twee voor je. Dus ik ga eerst even kijken wat voor andere songs ik nog meer voor u erbij kan halen. Laten we deze maar ook doen uit Petit Petit Nieuw Or Vodou. Dil Valetjoor.

Dat hebben we ook wel vaker gehoord hier bij Ojala Radio, nietwaar? En van Dilly Valichor gaan we naar Awarapen 2, Terra Mirarista. The ballad continues.

Altijd dat het gezongen werd door Atif Aslam. Maar nee, dat was toch wel een ander die het gezongen had. Even kijken, de ballad. Die is dus door Zaj Bhatt gezongen. En ze behoort, die heeft ook meegeholpen daaraan. En wat die andere song betreft... Even kijken hoor, dat was van die en dat was dus van Mustafa Zaid. Die had die eerste gezongen uit Awarapen van 2007. En nu heeft hij waarschijnlijk ook een beetje erin gezongen, maar het is dus de originele is dus uit 2007 van Mustafa Zaid. En ik moet zeggen, Zaj Bhatt heeft het ook net zo mooi gezongen, hè. Ook... Weer zo'n prachtige song hier bij Ojala Radio. En even kijken. Mila, dankjewel ook voor jouw appje. Ook Andrew en Jitra in Maarsenbroek wens ik een mooie dag toe. En ook Leila, hartelijk welkom. Raadje, ik zie net jouw appje ook binnenkomen. Hartelijk dank, een fijne dag ook. En Jasmin, ja, mooie dag ook voor jou. Werk ze, zal ik zeggen. En de groeten aan mijn bhai Akbarji. Oké, uit de film Aryabhatta K0, Dil Nahi Yo Lagna.

Great Song heb je gehoord hier bij Ojala Radio, nietwaar? Ja, straks hebben we ook wel weer een up-tempo song. De rustige liedjes moeten ook wel de revue laten passeren, toch? En nu ben je ook Radio uit Wateringen, wil ik een hele mooie dag toe wensen. Dankjewel ook voor je appje. En u zei het ook al dat ik nog een nieuwtje voor je heb. En dat betreft de inbraken bij de brandweerkazernes. Want al maanden worden brandweerkazernes door het hele land geteisterd door inbraken. De politie vermoedt dat er een bende criminelen hierachter zit, die specifiek uit is op een zwaar gereedschap om andere inbraken mee te kunnen plegen. En gisteren was er dan ook alweer raak bij een brandweerkazerne in het Brabantse Sint-Michielsgestel. En vannacht in het Zuid-Hollandse Sassenheim. En dat waren zeker niet de eerste roven voor dit jaar. De politie telde tot nu toe al 62 inbraken. En dat zijn al meer dan 2024. Toen betrof het 17 inbraken. En daarbij zijn tientallen zware gereedschappen buitgemaakt, zogenoemd hydraulisch gereedschap. En het gaat vooral om scharen, spreiders en rammen. En ja, zo kun je dan ijzer en dat soort dingen doorknippen. De brandweer gebruikt dat soort gereedschap om onder andere mensen uit beknellingen te kunnen bevrijden. Of autodeuren of liften mee open te breken. Ja, materiaal dat dus snel voorhanden moet zijn voor de brandweermensen bij een noodsituatie. En nu worden die dingen dus gejat. Dat maakt het dan weer moeilijker voor de brandweer, want je moet dan weer reserves op reserves hebben om weer snel te kunnen handelen. Oké, en Nadil Nayo Langeda. Gaan we naar een andere snelle. Waar heb ik die ook weer? Want ja, dat heb ik hier voor je. En dat is uit Bhai Tirastar.

Het is kort, maar Nathalie Lelaria was ook weer zo'n leuke song hier bij Ojala Radio. En een van de oudere songs die ik ook nog met je wil delen, dat is deze uit de film Rowdy Rat Hoor.

Chamak Chalo is deze. En dat was even leuk ook weer om na zo lang weer te gehoord te hebben. Even zien, zal ik deze ook weer voor je draaien? Is ook een lekkere rustige. Van Arjit Singh en Sunidhi Chauhan. Tochko uit Cocktail 2.

En deze prachtige Tujiko van Arjit Singh en Sonidhi Chauhan brengt ons naar 9:15. Ik zit eraan tot 9:00. Daarna krijgen we de berichten van overlijden. En laat ik u ook dit doorgeven. Het is een berichtje over de Soedanese leerlingen die na jaren weer teruggaan naar school. Nou, dat is dus geweldig nieuws voor de Soedanese leerlingen. Want de oorlog die duurt al zo lang daar zo ook al. En er zijn nu wel minder leerlingen dan voorheen, wordt er ook nog gezegd. Men denkt ook dat velen zijn gevlucht en heel veel ook hun onderkomen ergens anders in een buurland hebben gezocht. Want door de oorlog konden in Sudan zo'n 8 miljoen kinderen niet naar school. En zijn er zo'n honderden scholen ook verwoest. En nu het ietsjes veiliger is, durven de mensen ook weer op straat te komen en zo ook de schooldeuren weer te openen. Voor zover het kan, moest weer eerst opgebouwd worden, ook door alle verwoestingen. Maar ze hebben hun best gedaan ervoor. Ze zeggen ook nog dat ze hun best doen om de negatieve gevolgen voor de kinderen zoveel mogelijk te verkleinen. Nou, dat is toch goed nieuws. Fijn om zo te horen. Oké, dan gaan we naar deze mooie song, een Chutney song.

ja pulauri bina chutney kaise bani. Ja, je vraagt je af van hoe kan dat ook? Zal het wel smaken? Natuurlijk smaakt het wel. Want je hebt ook mensen die niet zo dol zijn op peper, daar niet tegen kunnen. Dus dan doe je het wel met andere dingen, toch? Eet je het met andere dingen. Meestal is het dus dat je het met, sommigen doen het met ketchup of iets dat minder pittig is. Nou, op die manier dan moet je het dan ook weer doen, toch? En even kijken, want dan heb ik ook weer deze song voor je, wat ik graag met je wil delen. Uit Bhai Terastar.

Frank Barzee was dat uit de film bij Terra Star. Hè? Nou, en dan heb ik één nu opstaan. Die is een beetje langer, dus ga ik maar gelijk groeten hierop. Ik wens u nog een hele fijne luisterstemming toe hier bij Ujala Radio. Zo strakjes na de commercial break zijn er berichten van overlijden. Ik wil alle families heel veel sterkte toewensen. En kennissen en vrienden. En ik ben er morgenochtend weer om 6:30. Ik zou zeggen graag tot dan. Signing off voor Jala Radio. RJ is op dien, ik mubarak dien. Namaskar. Allah hafiz gate gungunate aur muskarate rehna. En hartelijk dank nogmaals voor de appjes die ik van u heb mogen ontvangen. Morgen krijg ik ze weer van u, toch?

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Crowd Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heen. Nog 3 dagen te gaan, toe Jaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: Yes, yes, party people.
0: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest, Indoor Summer Edition, Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food plans and lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar. Brazafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee.
2: Shining so bright.
0: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shion Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardina en Vinay Kalpu. Brazafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heen. Nog 3 dagen te gaan, toe Jaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
3: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad sta je in de file tussen Emmeloord West en afrit Urk. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. 10 tot 15 minuten vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dat komt omdat er takken boven de spitsstrook...

Wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Abrahekab hier op Oejalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

Brazenves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke was mee, hem sun nikujar hai sunyaar.

Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna Dheerhinga, Jessica, Kieren Kedar en Mies Ansch.

You are. Ujala Radio Headlines. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to Tenjaar Hoja. To Tenjaar Hoja. Tujan het ook. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by Jutix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
5: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
6: Hi, this is the
2: Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
13: You are.
14: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die vlakbij de grens met Duitsland en Nederland woedt is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
15: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
16: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai dete hain via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
17: Tujhe lage na najariya.
1: Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brasafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsekte. Or Ham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht omdat er groen overheen hangt. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Loenen loop je daarom 15 minuten vertraging op. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat voor het verkeer daar 15 minuten extra. Dan nog een wegafsluiting, de N455, Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht na een ernstig ongeluk tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessum en Sint-Joost is je vertragingstijd 5 minuten. De A9, Diemen richting Alkmaar, daar is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. Twee rijstroken zijn dicht en daarom doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A76 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. Een wegafsluiting door een ernstig ongeluk op de N455 Benthuizen-Waddinxveen. De weg is in beide richtingen gesloten tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. En dan hebben we nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra staat 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora, baja dijiye.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio is leuk, zet hem aan.
3: Je hebt Ojala Radio al op, bajne ja ra hai, ye geet aapke khatir. Ojala Radio per hum bajate hain, toor khatir.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Raad Odin, Subha Odisham, gezelligheid thuis in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk, doe Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Doe Jaldi Kar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10,000. The Hazard Party Peeps. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en Lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Our ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch? Super early bird stickers voor fase 2. Abituk, doe Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Doe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
4: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hoge Venen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De Belgische autoriteiten melden aan Omroep VRT dat de brand inmiddels is ingedampt. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. De Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten van de Harvard Medical School werd gebruikt voor medisch onderzoek, bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse zwarte markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Hi, this is
5: Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
0: Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

Wat een geweldig nummer, hè? Kitna mooi gana hega. Kitna sundar. Kitna mooi se boli se. Kitu mere swami aur mein teri dasi. Aur tor saath hum zindagi bhar hawe. Film ka naam Kamchor. Tu mere swami. सभी प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए हमने ये गाना पेश किए हैं एंड नतुलक सबेरे सबेरे या रात और दिन कोई बोलेगा कि तू हमारे स्वामी बांटे थे कितना मोह लगे ना यू आर उजाला रेडियो ये हैं सुनने वालों और उजाला रेडियो के जरिए आप प्रोग्राम तो शुरू हो गया है और भी खासकर आपके वास्ते जो हम पेश कर रहे हैं कॉफ़ी चाय मिदक शो आपके लिए और ये है निजाम वागी दुजाए ook aanwezig op Brazzaville 29 en 30 augustus Gia Event Center mee bitter mee binnen dus dan heb je helemaal geen last van regen jacaragaam nee lekker gezellig binnen de headlines voor vandaag Ujana's Coffee Chai middagshow 19 augustus clear. Genetisch gemodificeerde gewassen komen waarschijnlijk makkelijker op de Europese markt. Nieuwe EU-regels maken voor een deel van de zogenoemde NGT-gewassen de toelatingsprocedure veel eenvoudiger. Daardoor kunnen ze straks vaker in Nederlandse winkels terechtkomen. Ik heb mijn clip Hegaki. Ter Kariame. Ema kush na kush saban dareba. Ki mooi rehiga. Wagera. Maar misschien dat Anand zometeen daar iets meer over kan vertellen. Duidelijk zo hoe uitlekkers gingen. Opvallend sterke cijfers voor de Nederlandse industrie. Ondanks internationale handelsspanningen en geopolitieke onrust... is de omzet van de Nederlandse industriële bedrijven fors gegroeid. Dat is goed nieuws. Al dagen onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Toure Arnhem, daarom zei Paraba, daar kijk ik hoog helemaal bij. To Arnhem ke bazindo, agar aap sun rahe is het Coffee Chai Middag Show. Stuur een bericht via de WhatsApp 020-363-0808. Groepen jongeren steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en zoeken de confrontatie met de politie. Een conflict tussen buurtbewoners zou de aanleiding zijn. Nou ja, kaabhelhe. Kijk eens even op buurtbewoners op nu meer Hagra kregen. Wat dan hè? Vandaag wisselvallig en vrij cool. Aris hoor hem. Uit KNMI verwacht periode met regen en enkele buien. Sabiristo, Baris hoor hem. Aan de kust kan de zuidwestenwind krachtig worden. Er zijn geen weerwaarschuwingen van kracht. En ja. Olieprijs stijgt voor de vierde dag op rij. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan de top van het internationaal strafhof. De president van het hof en een hoge aanklager worden getroffen. Washington verzet zich tegen onderzoeken naar vermeende misdrijven door Amerikaanse en Israëlische militairen. Zeker 9 doden bij een hotelbrand in Kolkata in India. Chinese buitenlandminister Wang Yi begint vandaag een tweedaagse bezoek aan Zuid-Korea. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Ham in de zaak krijgen aan een Sjandri Kazinka. Het is vandaag woensdag 19 augustus. Raaf Sunre. Nizam Wagi Duzen Kewaas mee. Jirhega. Brazen Vesper. Met de Legends. Het aftellen is begonnen, zo'n wel ook. Kaltuk fase 2 keer super early birds aap. Geriestuk tegen Okrabaat mee. Toekartuakinië. Maar dan online. Dan ben je goedkoper uit. Or wachtie naar carrière. Draai naar carrière.

0: Sununa. Arha, sun, Nizam, Wagi. Te zijn is op 19 september. Ujala Keekor, event Higa, Meervaart Amsterdam. Op een zaterdagavond. Nizam Hirega, Nizam, Wagi. Te zijn Greatest Voices of Bollywood. Dan is Nizam er ook. Hij is er op Brazafest, maar ook op The Greatest Voices of Bollywood. Meervaart 19 september. En intussen is ook Anandchandrika Singh hier in de studio aangekomen.
1: Ik heb het niet gezien. Zeker. Toen bolai leta hem
0: aan. Avi kepari. Nou ja, goed.
1: Toen ne pukara, hum chale aaye.
0: Haa, aur tu snel se aigle. Toke sabre bhi bole hai kono ki tu meri swami hai. Aur hum to dasi baati.
1: Pati parmeshwar.
0: Maar aajkal admin, aajkal auratin bolat ki hamar pati parmeshwar hai ki na.
1: Sun na, ta aizen pati bhi chahi rahe ke?
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, heel goed gezegd.
1: Die alleen maar babaal doet en dan ga je zeggen, sun na, tu parmeswar baat.
0: Tu parmeswar baat.
1: Libatori. Dan moeten die pati zich ook zo leren gedragen.
0: Ja, ja, helemaal wel. Dikle tu oratien ki kable, zeker tu voortrekken krijgen.
1: Altijd.
0: Tu altijd opnemen krijgen voor ze. Heel goed.
1: Dikleto.
0: Ja.
1: Trouwens, Aachem, ik ben op de hoogte naar wat hier loopt. Ik kan bhal, konchi bhal.
0: Aachem, koi baat nahi.
1: Samai hame na milal dus.
0: Ik praat hier wel doorheen. Ik heb headlines in Boli, ki Arnhem, tani wapen kabele hangama hoe. Daar zijn jongeren die dan vuurwerk aansteken. Of kan hier per aaglega weer. Er is een buurt. Buurt waar we kunnen. Samen jagra, de buurten hebben. Buurtbewoners hebben ruzie met elkaar of wat dan ook. Dus ja, ik vraag me af wat daar in Arnhem gebeurt. Maar dan gaan ze de politie lasten vallen. Of de confrontatie aan met de politie. Die jongeren hebben niks te doen, zeker, hè?
1: Ik heb al gezegd aan het.
0: Met mask, ik hersen.
1: Dus Nederland is goed, John. Proces is slap hier, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: Of soms goed op een kamer, maar dan is justitie aan bod. Om te vervolgen, hè, Oesap Chijuan. Toen Oesap bij bolle van zo'n namelijk een cellen tekort, hè, namelijk kan haar kabij, jainde, go, chota vergrijpba.
0: Ja.
1: Maar dan krijg je dit soort dingen.
0: Ja.
1: Chota chijana aanpakken, je te later wordt het een groot probleem.
0: Dus je
1: vindt. Dan kan hoe jij probleem
0: dus hoor. Toen vind ik er een namelijk niet aan Nederland met een islamatie. De politie althans dan, hè?
1: Bahoed jada. Omdat dus, heer Chich, heel veel dingen worden door de vinger gekeken. Behalve als je 10 kilometer te hard rijdt, hè?
0: Ja.
1: Dan krijg je een boete. Maar toen ik Aguila ga, denk ik links-rechts. Hé, hey, er gebeurt bijna niks, joh.
0: Of je doet een bolje, die radio via krant, dan lees je dan. Die Bian, ego is een organisatie, XR, hè? XR toch? Bolje, Bian heeft daarbij A12 per staker.
1: Extinction Rebellion.
0: Ja, en dan gaan ze gewoon daar staken. Rastaban, Skoto kan niet eigenlijk maar taken, kus naar krijgen.
1: En die boeren dan?
0: Ja. Dus het is wel brutaal, hè, van ze. Hoe van tevoren wilde ik je zoen? Hamlo Java iets jokeren? Ze gaan gewoon keren, ja. Hey.
1: Dus Nederland mee go recht, hij gaat demonstratierecht.
0: Ja.
1: Op zich een hoog goed, hoor.
0: Jawel.
1: Ik wil mooi tje tjaiga.
0: Ja.
1: Maar je moet niet doorschieten in demonstreren.
0: Dat je
1: andere mensen in problemen brengt en gevaar brengt.
0: Ja.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Bij demonstreren is vaak het doel, Lloyd, dat mensen, het grote publiek, het merkt.
0: Ja.
1: Die wordt ermee geconfronteerd.
0: Ja.
1: Daarom ga je staken. Daarom ga je misschien een trein toe, ga je stoppen.
0: Ja.
1: Weet ik veel wat. Zodat er hinder ontstaat bij het grote publiek.
0: Ja.
1: Dat is het
0: slecht.
1: Spel een beetje.
0: Ja, maar
1: zo wordt het wel gespeeld. Zodat iedereen het merkt.
0: Ja,
1: want als jij hier in Almere driehoek achter, hè, met 5 mensen gaat staan en je doet verder niks, dan kom je niet in het nieuws, hè?
0: Ja.
1: Maar hoe hier paantje dan je een jaiga, maar kon op gerechtsgebouw liggen, voor agile gaiga, bij gerechtsgebouw, dan kom je wel in beeld, dan krijg je aandacht. Dus het is ook om te provoceren, aandacht krijgen, mensen.
0: Ja, oké. Maar het is toch een verkeerde manier van aandacht vragen. Hè? Ik bedoel, je protesteren mag wel, maar hey, doe perker, doe zo'n kweekje toch?
1: Ja, maar het probleem is dus, en daar zijn we mee begonnen. Politie, ja. John Heiga, justitie, John in Nederland, mee, behoedslap.
0: Behoedslap.
1: Behoedslap. Die jongeren, die kleine kinderen, hè, even laatste voorbeeld. Chota chota lunduan, ah. Toen ik kijk, bedoel karila.
0: Ja.
1: Ben maasie karega, saman jaiga, gari, garoja, sadiwe mensen van hun fiets, stelen, chota chota vergrijpen, suru mee. Maar diezelfde jongens, als je ze niet aanpakt en ze worden wat ouder,
0: ja.
1: Dan gaan ze roofoverval plegen, dan gaan ze mensen doodschieten. Dus je moet ze wel aanpakken. Hè?
0: Je moet ze opvoeden.
1: Vanaf het begin kordaat optreden.
0: Ja.
1: Hè? En natuurlijk moet je ze ook helpen. Natuurlijk moet je niet alleen maar repressie gebruiken. Want alleen repressie helpt soms niet.
0: Nee.
1: Je moet ook helpen. Je moet ook kijken van waarom doen die jongeren zo. In bepaalde wijken, bepaalde groepen, jongeren. John behoed aan het krijgen.
0: Ah.
1: En dan vraag je af, kan je het naar Tatai Dewezen? Pak ze aan, joh, doe wat. Maar help ze ook tegelijkertijd. Help ze aan een stageplek. Help ze aan een baan. Help ze bij hun studie. Help ze ook. Nakali repressie. Nakali jahal mee banker. Als je geen van beide doet, dan gaat het fout.
0: Dan gaat het fout. Han Bouzlerikje, als je in Arnhem woont, Bertade via de WhatsApp en Sjaarde heeft gereageerd. Geitenkamp is in Arnhem een beroemde en beruchte buurt. En er is altijd, bijna altijd wat daar, zegt Sjaarda. Sjaarda, dankjewel.
1: Marcus. Meneer Marcus.
0: Hallo Marcus, ik bel kan jij.
1: Marcus heeft wel een barcoa. Maar hij kan wel met veel problemen, hoor. Ik heb wel met hem te doen.
0: Is Arnhem een probleemstad? Een probleembuurt? Ja. Een probleem? Ja. Nou, buurt is het niet een stad.
1: Jazeker, stad.
0: Er gebeuren
1: wel veel nare dingen.
0: Maar doe het nou stel, maar ik is boos. Ik Arnhem.
1: Omdat ik weet, omdat hem Janila hoewega jaar, Arnhem mee, voor een oververtegenwoordiging van bepaalde groepen.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dat is best wel lastig.
0: Oké.
1: Okay. Ja, het gaat ook niet goed met Vitesse trouwens.
0: Het gaat
1: niet goed met Almere.
0: Ik dacht dat het wel goed ging.
1: Arnhem, sorry.
0: Hans, zou je wel een mooi jaar te gaan met Vitesse?
1: Nee. Jaar. Het gaat ook niet goed met Den Haag. Ado.
0: Den Haag, nou,
1: gaat ook
0: ja.
1: niet goed mee.
0: Gaat ook niet goed, nee. Dus nou ja, hopelijk wel met de Ajax. Morgen spelen ze weer een wedstrijd. En dan zijn we weer een ronde verder. En vandaag
1: de tweede wedstrijd van Ajax trouwens. Alleen maar zien als je rond de €5 betaalt. Hè?
0: Volgens mij is de eerste wedstrijd.
1: Is dat de eerste
0: wedstrijd. Die tweede wedstrijd.
1: Achter slot en grendel?
0: Ja. Oh, okay. De tweede wedstrijd wordt wel uitgezonden, maar de eerste wedstrijd is niet te zien.
1: Oké, daar ben ik net verkeerd geïnformeerd.
0: Ja, maar Maarten is toch een heel piekere letter.
1: Acham Tora slecht voorbereid, dat hij eerlijk gezegd.
0: Zo'n ham kabelik,
1: gebruik
0: jullie. Ik kan het, ham dan niet. Or kaamke de bouw heer.
1: Dankjewel voor je koffie.
0: Lekker, heel lekker.
1: Maar
0: je bissaal koffie, je wordt just merk wel. Zo nou. Ja.
1: Lekker. Luid, heerlijk.
0: Ja, lekker hè.
1: Dankjewel.
0: Lekker gram. Koffie met dit weer. Heerlijk toch? Of chai. Tanda chai, bij het pizza kee. Maar ja.
1: Kop, hula, palo, luid.
0: Or barka hoja. Ham gabarai jullie ego bericht parken. Ik denk dat vele mensen vandaag ook op Ujala hebben gehoord. Ja. Of je hebt het zelf gelezen, je hebt het niet gehoord op Ujala, maar ik kan me niet voorstellen. Ik hou het op een klerenkast, mijn kledingkast, mijn para. Ik net Python, want slangwa, kun je het slangwa, kun je het staan in Saap. Ugo buurvrouw keer had de buurvrouw ke sapwa. Dusser koi ke ghar me chal gera. Dusser koi ke aurat ke kasi me chal gera. Hey, ik zeg van. Een slang als huisdier moet verboden worden. Wat vind jij?
1: Ja, zeker. Is toch een net, joh. Kali Anet, hem moet Kali Anet vanwege dit zwaar mee. Maar in Arnhem met erop heel
0: erg. Nee, Arnhem met in Venlo met heel erg.
1: Oh, Venlo. Eén potnat. Uit Oedremelide.
0: Kan je Oedre? Venlo, ja, dan ben ik even moeilijk. Ik heb dat niet gehad.
1: Venlo met Janik, het dan drugsproblemen.
0: Ja, ook een probleem staat. Maar hoe kan dat eigenlijk in die regio, zeg maar?
1: Pier Kabibat, jouw Atsamai kam he vandaag.
0: Maar Isapwa eigenlijk 4 tot 6 meter hoor ze het.
1: Dat kai gorwar he gai go sap.
0: Kai gor?
1: Kai gorwar he gai go sap. 2 gorwa, 4 gorwa, 8 gorwa. Tu jane to aisa rahega, verschillende dia.
0: Ja.
1: Ik hou niet van slangen.
0: Ik hou ook niet van slangen.
1: Ik vind ze
0: vies.
1: Ik vind dat geen mooie dieren.
0: Nee.
1: Dus waarom zou je een slang dan als huisdier hebben? Waarom?
0: Maar die heeft het niet pakken, toch?
1: Ja, en ze zijn eng en vervelend en... Ze praten niet tegen, ze blaffen niet, ze tonen... Weet je? Ja,
0: ze praten.
1: Een kat. Dat kennen we van Suriname,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat kennen we van Suriname. Is nu okay,
1: dat is verboden.
0: Het is nu verboden in Nederland, hè? Anders ja. Is het dus, verboden. Ik niet
1: maar die churi dan, die churi van Suriname.
0: Ai.
1: Hé, die is misselijk, hoor.
0: Ja.
1: Dus die is misschien vervelend voor vrouwen. Misschien ook niet, hoor.
0: Ja.
1: Vrouwen krijgen geen aandacht meer.
0: Nee.
1: Nu geen aandacht meer.
0: Helemaal
1: dus dat
0: niet.
1: Wel,
0: ja, dat is wel erg, hè? Ja.
1: Oké,
0: maar niet iedereen is daarvan gediend, natuurlijk. Hè? Niet elke vrouw is daarvan gediend. Maar sommige... Kon ook een moeilijke, hè, wel. Maar
1: ja, toch ego-streling.
0: Ja, maar het heeft toch een bepaalde charme. Dus daarna met Tuchelie, je hebt ook... Fruitikarikoni, Kushboliga. Kushboliga, wat dan ook. Ja, maar je moet ook op een gegeven moment ophouden, natuurlijk. Je moet niet doorgaan, niet doorslaan, hè, met dat soort dingen.
1: Nee. Dat moet een beetje onschuldig blijven en een beetje flirten.
0: Onschuldig, inderdaad.
1: Maar niet meer dan dat. Je moet niet mee gaan lopen en achtervolgen en aanraken.
0: Dat gaat
1: allemaal te ver.
0: Dat gaat veel te ver.
1: Maar Sanam en Boli ook een schijnkerega.
0: Schijnkere.
1: Oké, hoe Chauriak is schijnkerega.
0: Ab schijnen kan die hoort, hoe je zei.
1: Die zei het kan gaan schijnen.
0: Ab kan gaan schijnen.
1: Abadjaban.
0: Ja.
1: Nu moet je elkaar allerlei berichten sturen via social media, ne?
0: Ja, social media. Maar dat is daar. Nou, is een mooi bruggetje ook, hè? Hierbij.
1: Hoe is dat brug? Wat ook een deel aan.
0: Brokje aan met de deur, hè?
1: Oppo brotje.
0: Pijle datings app, toch?
1: Dan kon je
0: bij radha.nl, weet ik veel, en Hindustanische dating apps, kon je dan inschrijven en dan kon je kijken of je een partner kunt vinden. Maar is het, hoe heb je zo'n natje liggen?
1: Nee, dus ik word tendens raap. Vroeger, je ontmoette elkaar ergens op straat, of je werd geïntroduceerd aan elkaar door bekenden. Hè?
0: Ja.
1: Kidek, iba i, toch? Kijk, praat even met elkaar.
0: Nou,
1: dat was normaal.
0: Ja.
1: Toen tapir aige heiga online chijwa, dat sap koi suru kar des online. Na sap koi dheer jane. Ook oudere mensen, die begonnen. Maar later is het ook een trend geworden naar jongeren toe.
0: Ja.
1: Jongeren, feestjes na jatra, ze gingen elkaar, abetalike chat trouwens, hoe weet je.
0: Via Tinder
1: online benaderen. Ja. Niet per se Tinder.
0: Nee.
1: Maar gewoon online. Je kunt elkaar toch ook berichten sturen.
0: Ja, via Facebook, via Messenger en dat soort dingen. Of via WhatsApp of wat dan ook. Als je telefoonnummer hebt. Ja.
1: Dus niet dat ze per se actief zijn op een of andere site.
0: Nee.
1: Maar ze benaderen elkaar online.
0: Ja, is wel...
1: Soms via LinkedIn, soms andere methodes, toch?
0: Misschien was dat wel een beetje safe, toch?
1: Dus dat gebeurt volop. Maar die dating sites...
0: Ja.
1: Die lopen terug nu.
0: Ja.
1: Want heer Admifeni Karega van Sunna, dat ding is niet meer leuk.
0: Nee.
1: We willen elkaar toch even ontmoeten.
0: Ja, dus daarom worden heel veel van die date-evenementen gehouden in Nederland.
1: Ja, mensen willen elkaar meteen ontmoeten.
0: Links, rechts, maar
1: je hebt wel een platform nodig, toch? Of dat een online platform is, of dat je elkaar fysiek ontmoet. Dus mensen willen elkaar ontmoeten gewoon, Lloyd. Heel simpel.
0: Ja.
1: Doe je brasa fest met...
0: Dus wie wil je gewoon matibolen, toch?
1: Binnen inschrijf kan je Kohuna. Toen Kohuna inschrijf kan je. Je hoeft je ook niet aan te bellen. Je kunt gewoon komen trouwens. Aaj Orbian, Lloyd. Aaj Orbian trouwens bij...
0: Super early bird tickets.
1: Early bird
0: tickets, ja.
1: Fase 2, toch?
0: Fase 2, ja.
1: Early bird. Early bird, dus ook een matlabataar karta bij Koop Sasta Haiga, Aaj Orbian.
0: Ja.
1: Doe je dat, Chauro. En dan is het donderdag, dus Bian hoe jij donderdag, dan is het finito. Is super. Dus je mag je op een slag maken, maar le Aaj Bian mee. Ik dam Sasta mee. Want prijs wat dire dire chagri gaat toch?
0: Ja,
1: slag.
0: Dus vandaag
1: letterlijk vertaald.
0: Appelslagmalen. Al bihan wie weet ik een mauka hega. Dus om je tickets goedkoop te kopen.
1: Maar waarom zou je uitstellen?
0: Ik zou niet weten waarom je zou moeten uitstellen, want bij boodschap de hega kan toch niet gaat in.
1: Ah, en toch het dan na hega weer heb je. Chahe barsi, chahe na barsi, inespang, want je bent binnen.
0: En
1: kom bahire jaiye dan heb je risico ki kuch ho sakega
0: aur to ke jeevan saathi na hai to hum to ke bol sake la to ke jeevan saathi mil jayega brasa mein.
1: Nou ja, we garanderen niks, maar als je je best doet.
0: Je moet wel je best doen natuurlijk, hè?
1: Als je zelf helemaal bhayanak bent, Lloyd.
0: Maar bhayanak kan je het op twee manieren vertalen, hè? Bhayanak ki bhayanak mooi lage je toe. Of
1: uiterlijk bhayanak kan bolila.
0: Bada bhayanak dikha tu, hè?
1: Dus tu bhayanak. Dus zo na meeste admi uiterlijk se aage suru karega. Dus zorg ervoor dat je dressed gewoon komt, hoor. Mooi pahine
0: dus,
1: ke.
0: Dus hame chahiye baar baar katwaai uthaye ke mooi kapda pahin ke,
1: bulya casual. Je moet wel een beetje je best doen.
0: Sana me kunchi lagata pehle sana brill cream of so karam muriam kunchi
1: lagata. Brill cream.
0: Brill cream lagaye ke, tel wel lagaye ke tu ye, hè?
1: Nou ja, dus Sunna, je moet toonbaar zijn. Je moet er netjes uitzien. Je moet er mooi uitzien, aantrekkelijk uitzien. Je moet jezelf in de etalage zetten.
0: In de etalage zetten.
1: Toen op een etalage met plaats creëert, dan moet je er toch aantrekkelijk uitzien, Lloyd. Natuurlijk, ja, zo werkt het systeem. Je staat niet buiten het systeem, je werkt in het systeem. En het systeem vraagt van jou dat je er netjes uitziet, uitnodigend uitziet.
0: Ja. Ja.
1: Open, je moet je openstellen. Nee, hamse poch loy.
0: Ham sunila to tu itna aindodhan bat ya hai ga tam to sunila sab koi bhi sunega ki tu kaun chi bolega ki kaise chahe aake als je nog geen date hebt dan kun je misschien daar een
1: als je ongeïnteresseerd bent, hè Lloyd.
0: Ja.
1: Dan kom je daar te appen chai jon kapra pahin ke, je maakt niet uit. Je spankt niet, want je staat er niet voor open.
0: Ja.
1: Maar wat denk je dat die tegenpartij denkt? Die denkt ook van, ja, dat mij of jou dat ja. Die inamangen, ja.
0: Inast mooi, kusina mooi stralenker, hè. Uitstralenker, hè.
1: Ja, toe, je komt stijlvol, hè.
0: Bhayanak, hè.
1: Netjes, na bhayanak. Tegenovergestelde van bhayanak. Goed netjes, goed uitnodigend. Appetijtelijk heet dat, Lloyd.
0: Appetijtelijk, hè?
1: Dus zo moet je eruit zien. En dan gaan mensen. Machi gaat jaise aayega to upar.
0: Machi ka. Hè? Toke timu na milige machiya likha rakhe.
1: Een voor een to chuniye apne se. Nee, maar je moet jezelf natuurlijk wel verzorgen. En goed verzorgen.
0: Altijd, toch?
1: Altijd.
0: Je moet altijd verzorgd eruit zien, toch?
1: En trouwens, ik las van de week een artikeltje. Eigenlijk essentiële. Nederland met Admilogan heer kaam karega. We werken dag en nacht. Jarenlang achter elkaar.
0: Ja.
1: En we vergeten soms te genieten. Dus wat gebeurt er? Dan ben je soms 65, 60, 70.
0: Tot
1: en dan denk je van, jeevan bhar kaam kar li.
0: Maar tot laat
1: je. Maar kan die genieten kan li.
0: Dan is het te laat.
1: Laat dat jou niet overkomen.
0: Maar
1: dat is mijn oproep.
0: Kon leeftijd
1: karega, maar we staan er niet bij stil.
0: Achja, maar dit stukje verhaal heb je al eerder verteld. Kap kon kutim beetje hij kaam kerken. Of kap je hij stop kerken met kaam kerken.
1: Nee. Wat ja, hem ook herhaal na karila, Lloyd. Koffie en chai bij herhaal hem ook na karila. Hem bole mangila, sunne walo. Kaske kaam kar. Par leek kaam kar, sab kuch kar. Maak carrière, verdien veel geld. Maar vergeet niet te genieten intussen. Yeah. Om een leeftijd na hega, 30 hoe je hebt te genieten karab, 40 hoe je hebt te genieten karab, 50. Nee, uitstel is afstel, bhaiya. John sab bitge. Dus probeer al die dingen te doen, maar combineer het ook met vreugde, met leuke dingen doen in het leven. Er te zijn voor elkaar. Ga naar leuke evenementen. Ga elkaar ontmoeten. Ga gezellig meedoen. Na zo je kabhija bij later. Na, hoe bied jij samai te doen?
0: Ja. Nou, ja. सुन हम
1: ज्ञान के बाद ज्ञान के बाद के ज्ञान के बाद
0: हम सुन ली ज्ञान कर हम सुन हम सुन जब तू बतिया है दन मुझे एवं एवं स्टिल सेंट तो वन अब जब हम हर हर उमा बतियावे तो आदमी ना समझ पाएगा कि कौन सी तू बाएं कौन सी मोई बात तू बोलेगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैव एन मिलियन स्किकिंग getroffen in een rechtszaak rond de verkoop van menselijke lichaamsdelen op de zwarte markt हम सोचिला कि कभी कभी आदमीनों के मुड़ी कहां है व्हाट व्हाट व्हाट डूइंग वी ऑलमाल है
1: लॉयड आज के वर्ड है अनेत
0: अनेत
1: खाली अनेत है मुड़िया में समझ के एक्ट वार आदमिया जोन बेचेगा आदमिया जोन कीनेगा इंस्टीट्यूट जो जोन हार्वर्ड इंस्टीट्यूट एगो है या
0: इस तो खन
1: एगो नामी एगो बड़का इंस्टीट्यूट है या
0: कम ऑन यो दैट कांट ऑन इट
1: यू मस्ट दिस सो डिंग वेल गुड इन द गाते होल्डन
0: Ja, we slaan...
1: Ego, haa. Chota, chota fout, chota, chota admi karega. Ja. Maar barka admi kere, of barka instantie ke, instituut ke, namag is op chit karega.
0: Nee, absoluut niet, absoluut niet.
1: Fout.
0: Ik denk ze fout, hega. Nou ja, we kunnen nog lang en breed nog even doorgaan met het programma, met ook het jij kega, dus ja.
1: We kunnen nog 5 minuten ongeveer, 5 minuten, John, toch heb jij ik maar...
0: Nou ja,
1: 5 minuten met Janneke, dat is hoe je zegt.
0: 5 minuten met Janneke, dat is hoe je zegt.
1: Je kunt elkaar ontmoeten voor het eerst.
0: Ja.
1: En binnen 5 minuten beslissen dat je voor elkaar bestemd bent. Weet je dat het kan?
0: Het kan, het kan, het kan.
1: Toch heb je het ook?
0: Hé, Hamar Muhaka baat zo'n kaart direct, hè? Dat is goed.
1: Leute, das Erfahrungsdeskundige zu Nevalo. Binnen 5 minuten.
0: Ja.
1: Kun je het al weten?
0: Ja, ja zodra je merkt dat je klik hega, dan. Ja, het kan zo gebeuren. Het kan zo
1: je
0: gebeuren.
1: Hebt niet 50 jaar nodig.
0: Nee.
1: En trouwens, over 50 jaar gesproken, Leute.
0: Ha.
1: Van de hak op de tak.
0: Ja.
1: Ujala Radio, koffie en chai.
0: Koffie, chai.
1: Hak op de tak.
0: Ja.
1: Hak op de tak.
0: Hak op de tak.
1: 50 jaar. Ja. Die zanger uit Utrecht. Ik ben even zijn naam kwijt.
0: Zanger
1: die,
0: uit Utrecht?
1: Volkszanger. Die oudere man. Die ook radio maakte.
0: Ja, ja, ja. Omar je toch?
1: Nee. Die man, joh. Ik kan niet op zijn naam komen. Ja.
0: Nee, maar ik weet wie je bedoelt.
1: Maar die man is 50 jaar samen met zijn vrouw.
0: Ha.
1: En nu gaan ze trouwen.
0: Hè?
1: Pachas Baris zijn ze al samen. Niet getrouwd. En nu, nadat ze 50 jaar met elkaar samen zijn, gaan ze trouwen. Hoe vind je die?
0: Ik vind het bijzonder laat. Te nakker, toch?
1: Of heb je een fout gemaakt?
0: Hey boy, kijk, het
1: door niet 50 jaar terug met haar te
0: maar
1: trouwen.
0: Maar waarom zou je gaan trouwen na 50 jaar? Als je 50 jaar samen hebt gewoon, lief en leed hebt gedeeld, zat je natuurlijk een lessing.
1: Ze zijn er nu achter gekomen dat trouwen toch iets leuks is.
0: Nou ja, zeg. Ja. Oké, maar de trouw is waarschijnlijk is het meer het feesten, het samen zijn met de familie.
1: Nu ben je een bourgeois.
0: Ja, dus dat.
1: Bourgeois, Pachas, Baris, Bichari.
0: Kinderen, kleinkinderen. Pachas, Baris.
1: Henk Westbroek. Henk Westbroek. Hebben we niet Henk Westbroek een leeftijd kon je hegen, maar daar kunnen we achter komen natuurlijk.
0: Ja.
1: Henk Westbroek.
0: Ja.
1: Dus Henk Westbroek, bichara, 50 baris, Boudiwa ke agorwais he.
0: Ja.
1: Is toch niet leuk?
0: Boudiwa ke heet natuurlijk agorwais eigenlijk.
1: Allo ben toch?
0: Allo ben, no?
1: 74 jaar hoor je bij Henk.
0: Ja.
1: Ook al Boudiwa bij ooit leeftijd. Nu gaan ze trouwen. Is het toch?
0: Ja, nou ja, na 50 jaar.
1: Bijo bijno, larkan.
0: Het is nooit te laat.
1: Het na deer na karie.
0: Maar je doet mij bij elkaar, toen mag je shadi karie, toen mag je nikah karie. Kerle, suruwe me kerle. Niet na 50 jaar. Is, ja, nou ja.
1: Pans, hou dat ik al les zeg, Lloyd. Maakt niet uit, maar liever één keer te veel dan... Eén keer te weinig, hè, Lloyd?
0: Trouwens,
1: dat is jouw ding, denk
0: ik. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je mag toch een aantal keren trouwen, toch? Oké, ha.
1: Toen zo tjega, hè? Toen kwam ik ona, Lloyd.
0: Het kabinet heeft spijt dat het de Tweede Kamer niet eerder heeft geïnformeerd over de teruggevonden datakluis met tientallen miljoen documenten over het toeslagenschandaal. Is toch ook raar?
1: Dus dat ding wordt niet zomaar datakluis genoemd. Ook er met lapaiga. Na ego bericht he oman. Miljoenen ke baatjeet he loit.
0: Maar Kavale, tu jane ke oma heiga. Maar toch heb je dat niet openbaar gemaakt.
1: Ja, maar zo zijn er heel veel dingen. Amsterdamse wethouder, D66-wethouder, die wist ook dat die kosten veel te hoog waren voor de bouw.
0: Ja.
1: En die heeft dat ook onder het petje gehouden.
0: Ja.
1: Dus er gebeuren rare dingen, hè?
0: Ja,
1: ook in Nederland. Ook in de Nakalisan naam mee geweest, heb je gewoon.
0: Ja.
1: Nederland met bij
0: hoeveel
1: en het komt wel buiten.
0: Ja, maar op persis een bolletje van hamlok bewust naar Chijwaka Liberty. Het is gewoon jammer dat het niet openbaar is gemaakt. Maar bewust
1: naar Kerbaan. Die minister is door NSC toen de tijd van Pieter Omtzigt aangesteld als minister, maar partijlozer houden.
0: Ha.
1: Omdat ze, volgens mij was ze klokkenluider geweest of zoiets in die affairezaak. Dus ze werd minister, maar zij heeft ongeveer hetzelfde gedaan.
0: Ja, ja.
1: Door die kluis niet meteen aan te melden. Kom op.
0: Is toch erg?
1: Dus Hamboli Lato, als je eenmaal in die positie zit, Lloyd, dan raak je op een of andere manier besmet
0: kan je met het toebolle, systeem. Hè? Systeem was er. Dus suru, maar uiteindelijk het systeem met je doet, dan ga je daarin mee en dan je belofte niet waar.
1: Je stapt er heel integer en met de beste bedoelingen in en uiteindelijk crash je gewoon door het systeem. Dus ook met het systeem wat het nou verrot heeft.
0: Maar ja.
1: Dat het jou ook rot maakt.
0: Ja. Ja.
1: Is toch zorgelijk, hè?
0: Het is wel zorgelijk. Maar het is wel, dat verandering niet. En het
1: lopende
0: systeem.
1: Bankenweg,
0: en het systeem zijn die mensen eromheen, instanties, bedrijven, wat recept. Dus ja, dan. Nou, heel
1: leuk. Lloyd, ham namangila batjai, ham namangila jai, brasa fest.
0: Brasa fest, toen mij jij
1: toen jaldi. Ham namangila batjai, ham namangila brasa fest.
0: Toen brasa fest, mij jij toen jaldi ze kaarten kille. En vandaag, morgen kan je nog goedkoop je early bird stickers kopen. En na morgen, dan kun je online kopen. Dan ben je nog steeds goedkoop rijdt, maar het na goedkoop door aard bijna naar Riga. Dus doe je al die keer. En er zijn zoveel.
1: Prijs wat je Riga. Toen ik een ticket kan je wat.
0: Ja.
1: KLM-ticket of SLM. Ik heb een ticket. Ik heb een ticket. Surume. Sasta Riga.
0: Ja.
1: Dus toen kan je Riga Sasta met kien leven. Kien leven. Toen je lang bent.
0: Ja.
1: Als je zoekt van hoe we niet gaan leren, dat is wat anders. Dat is wat anders. Dat mag je later beslissen.
0: Ja.
1: Maar dan betaal je iets meer. Maar voor de mensen die het al weten, ham toch een tip delen. Tip, gratis tip. Doe het, sla je slag. Ordeer het mee. Gelukkig, tjalaak, baat, tjalaak.
0: Ja.
1: Het is echt een stormloop nu.
0: Ja. Toch? Ja.
1: Omdat de heer het mee, bole van sunna. Etana sasta me, amena miliga. Dus laat hem liever, op een 10-go-kaarta, 20-go-kaarta, 10-go-kaarta hebben nodig. Maar laat ik het direct regelen. Kijk, als je alleen bent, ja, dan is het verschil misschien niet te groot. Maar als je met 5 man bent, 10 man bent, 20 man bent, dan kun je al behoorlijk wat winnen, hè, Lloyd?
0: Ja, zeker.
1: Dus je hebt niet aan toe baten, ook niet aantrekkelijker.
0: Ambolina ki ham barka onderzoek Liberty. I he enige festival, ja haper toe sasta me ander jaisike hier.
1: De gelet, Lloyd onderzoek kan zijn, Lloyd promoveer, bij bijtje nu op. Nee, maar het is waar, het is waar.
0: Wel, het is echt waar, mensen. Je hoeft er niet voor geleerd te
1: niveau,
0: hebben.
1: Hij is een niveau van die evenement. Ja, het naar de heer.
0: Het naar de heer muziekformaties, het naar de heer artiesten, het naar de heer DJ, het naar de heer Natjanian, Heigabia, dansgroepen.
1: Maar de hele setup, Lloyd.
0: Ja.
1: Het naar mooi, het naar atja. Voor deze prijzen kan eigenlijk niet.
0: Nee, en Canapina hebben we natuurlijk helemaal volop in een aparte hal. En aparte hal met hier toe kabelen. Geniet kerstje. En kom met je gezin. Kinderen tot 1 meter gratis. En als je een ooievaarspas hebt, toeren Hegega Den Haagke Hermé. Of Aaspaas meer Hegega, denk ik ook. Als je een ooievaarspas hebt, dan krijg je 50% korting aan de kassa. Dus kan die kassa leggen, ja?
1: Hij dekt het ook, dat mooi ba.
0: Ja.
1: Dus aangezien zijn aan kinpijeten, maar waarop ter plekke wel kinpijen ooievaars passen. Dus na ulta samenzien, chijwa sunne walo, hamlok phor ke samjaile baati. Kalia of ekwa kalia koi bel kari samlok keer bolle sunna. Ham kohun parle baati, 4 go karta ham me milega, ham nai ni 10 euro me ki kai ketna. Dus die persoon was totaal verkeerd geïnformeerd.
0: Ja. Yeah.
1: Maar kahan se informatie apai samna janila, dus sunne walo. Toen kan je officiële website pe jaiye brassafest.nl ja to ujala ke website pe na maar wel social media toch Lloyd?
0: Ja.
1: Facebook, TikTok, Instagram.
0: Instagram.
1: Us sab chijwan pe tu jaiye officieel जहां पे बा वहां पे जाइए और अगर तू किनिए कार्ता brassafest.nl से किनिए और कहूं ना जाइए किने ने तो के नेप कर दे कोई जुटे के brassafest.nl वहां पे तू जाइए और फिर उजाला तू वहां पे जा सकेगा मकलक से सुनने वालों
0: और तू वहां पे आइए तो तू के गरम गरम ब्रासा मिलेगा आनंद एंड एक सेंडर रोक नतीलुक है
1: गर्मे गरम
0: गर्मे गरम
1: आई आई वर्थ फन लॉग लॉग
0: ट्रॉमस
1: पार्केर मकलक हैगा आगे के मकलक हैगा हम लोग सजाबे को बंददा हम लोग दिखाबे कि कौन कौन चीज हम लोग करीला कैसे करीला वहां पे साल में बरका पौधियों बरका लेख बरका खलोइत बरका सब कुछ बरका
0: बरका है
1: बहुत सुंदर अति सुंदर लॉयत है और तू आप भी अति सुंदर आइए वहां पे वो अफसोस प्रो तो बेदेजा
0: या Zeker weten.
1: Sajdat ken je.
0: Toen nog eens sajdat ken je. Mooi ze.
1: Appetijtelijk.
0: uitnodigend.
1: Uitnodigend.
0: Met een mooie lach. En een mooie uitstraling. En zeker
1: ja, of je nou op zoek bent naar een partner of niet. Dus na Kali Sochek, ik ga je met partner. JK Kojek.
0: Soms hoef je niet te zoeken. Misschien word je gezocht. Hè?
1: Nee, maar, nee, dus wat ik bedoel.
0: Oh.
1: Het is niet voor alleenstaanden alleen.
0: Waar
1: अबे आदमी सोच यार फेसबुक खाली अलीन स्थान
0: ना ना ना ना ना ना
1: नहीं उल्टा समझ सकेगा आई
0: मी गाडो
1: खसिन भर खाती है आई
0: मी गाडो एह यूंस
1: तो अपन आदमी के साथ ये औरत के साथ ये लड़कन के साथ ये माय बाप के लेती है ये सब के लिए
0: सब के लिए
1: हैव अ गुड टाइम हैव फन
0: नेम
1: खाली काम में ना भीड़ रही है
0: पूरा परिवार के साथ आइए कम में तो ग्रोथ ग्रुप या कम में तो ग्रोथ मैं नहीं मैं तो लेती है Nee, voordat mensen verkeerd gaan begrijpen. Maar ik heb een heleboel mensen om in kennissenkring en familie, wat dan ook. Die komen met een grote groep, hè? Ik wil groepjes aan
1: Ja, nee, eigen. Absoluut. Absoluut, Lloyd. En dat is mooi, dat is leuk. Want dan, zo'n, als je eigen groep ook een beetje goed, leuk is en gezellig is, dan heb je het dubbel gezellig, hè?
0: Ja.
1: Dan heb je het gezellig met je eigen groep en je hebt het ook gezellig met alle andere mensen die daar zijn.
0: Ja.
1: Dus dan heb je dubbele gezelligheid. Dus
0: aan
1: de groep wat toe zit ik er.
0: Toen zit ik er. Nou, een en al gezelligheid op 29 en 30 augustus. Bijna een week nog te gaan. Bra spanning.
1: Hoe moet je het doen?
0: Toe kabele deernakker. Oh, Jackie, karto kinle.
1: Dus na op die weekend. Oeweekend.
0: Oeweekend.
1: Einde laatste weekend augustus. Lloyd, mooi is het.
0: Ja, ja.
1: Net als mij, boy, na admie het, kooi aan mij.
0: Ja.
1: Na met jij, bol ik admie.
0: Ja.
1: Maar ja, 90% wel, ik daai me samen, jij gaat sapkoets.
0: Ja.
1: Maar 10% site hoor je, Lloyd, John verdwaal hoor jij. Omdat wij misschien.
0: Hoe zeg Adha Kaan seizoen het hoor je
1: Oh, omdat we ook heel informatie delen site of ons op na geconcentreerd zijn, inderdaad.
0: Ja.
1: Ooit zijn we ook voor ke betalen, jij zegt kan niet, कोई लॉजरा पठाई सरा तो फन आनंद बहुत मोहित औटलेख
0: करेगा
1: फिर फोर फोर के आज औटलेख कर ली हम लोग
0: तो बहुत मोहित बतियाएगा ना थैंक यू वेल फॉर फंडा या Oké, okay, nou ja.
1: Vijf minuten, dat is een minuut hoor.
0: Ja, maar dat wist ik van jou. Dus ja, we hebben het toch een beetje wat langer gedaan. Mooi is er
1: hier. We hebben een breed toet, maar kon breed ga je toe? Wat ga je lunchen? Wat ga je lunchen?
0: Ham jala pier ghoghri khai.
1: Toe ghoghri khai aaj?
0: Ha, ghoghri.
1: Die chana ghoghri of die andere, die blakapesi?
0: Nee, chana toch.
1: Chana wali. Weet je wat, blakapesi ghoghri is ook lekker hè?
0: Maar is die ook gezond?
1: Super gezond.
0: Super, beide zijn gezond dus.
1: Doe nog mee. Koop maar, Tja, daar. Die jongen gezond.
0: Maar blakkapezen is in mijn oude jijgen. Koop maar, Tja. Ooit niet.
1: Ooit niet.
0: Maar blakkapezen, kan je dat in een fles kopen?
1: Tante Sima zei, wil je ook bijna dit. Hoe panasi kan me bouwen, hoe je wel
0: jaren. Panasi is meer zorgzoen, wel. Je toen nog naar
1: Janus of je moet Vijay even contacten en zeggen dat hij het maakt. Die man weet alles, hè.
0: Hoe boerder was hem de kuchpuchi laten, dat ik zei, ik kwam er eens mee liggen.
1: Hij heeft weinig tijd. Laten we het daarop houden.
0: Laten we daarop houden.
1: Of hij houdt niet van je, of hij houdt niet van
0: nee,
1: je.
0: Nee, ik denk niet dat hij van me houdt.
1: Sona, hamja bolila, dan heb ik het de volgende dag al. Dus
0: ham janila.
1: Tor muhe na mooi balad.
0: Nee. Oei batie he, toch? Oei batie he.
1: Ah, toch? Regel. Hij zei rega. Mooi zei rega. Dankjewel.
0: Oei, dankjewel.
1: Fijne middag. Dag.
0: Doei. Yeah. Ramdi Badri van Exclusive. En hij is er ook.

Nou, de Kamer Zoenen, Oejalan Koffie Chai Middag Show. En jij bent helemaal bijgepraat op deze woensdag 19 augustus. Na een weken van zon en hitte klinkt de regen misschien ineens iets minder vervelend. Ja, toch? Ja, vind ik ook. Heerlijk, die afkoeling. Dus maak er een mooie woensdag van. Met een paraplu binnen handbereik en een goede kop koffie of chai. En natuurlijk fijne muziek op de achtergrond van Oejala. Mijn hoeloid mag weer samen met mij aan een Jendrika Singesri. Programma Abne Zoenen. Geniet van je middag en blijf luisteren naar Oejala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to tayar hoja. To tayar hoja. Tujan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, Ujala Radio पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. In zijn urinemonster werd een afbraakproduct van cocaïne gevonden. De Australiër zegt een grote fout te hebben gemaakt en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Kyrgios mag tijdens zijn schorsing niet deelnemen aan tennistoernooien. Hij kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. Nabu spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen, zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke heen. Fase 2 early bird stickers tot en met 20 augustus. To Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of

0: 7 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke wat.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Meer dan 5 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Daar ben je 5 tot 10 minuten langer bezig tussen knooppunt De Baars en Tilburg Centrum West. 1 rijstrook is er dicht. Op de N57 richting Brouwersdam is het file rijden tussen Burgaamsteden en Seroskerken 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er nog gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A12 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf Zevenaar 10 minuten extra. En ook op de A76 richting Duitsland is het druk. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 5 tot 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren als protest tegen de te hoge werkdruk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve test op cocaïne. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. En de lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staat er 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Meer dan 5 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Daar ben je 5 tot 10 minuten langer bezig tussen knooppunt De Baars en Tilburg Centrum West. 1 rijstrook is er dicht. Op de N57 richting Brouwersdam is het file rijden tussen Burgaamsteden en Serooskerken 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er nog gecontroleerd aan de Duitse grens op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf Zevenaar 10 minuten extra. En ook op de A76 richting Duitsland is het druk. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 5 tot 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jawoge. U luistert naar Ujala Radio.
1: Ja.
0: Voor informatie kijk je op www.ujala.nl. En nu, Zahab Hassan met Jana. Zindagi se nahi Jana.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
4: Kan

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujaldikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
2: Yes, yes, party people.
1: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazzafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter, gratis zo mee.
2: Shining so bright.
1: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Siegel met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardina en Vinay Kalpu. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen, Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujaldikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaar gewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk, nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling in Tirol 20 tot 30 meter naar beneden stortte. Hij liep over steil en rotsachtig terrein toen hij viel. Zijn 46-jarige vader liep vlak voor hem en zag de val gebeuren. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Toe Jaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzavest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Jeremdine, door Zalgrehe. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kizika moendesanskaar he. Ujala Radio voor vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment verspreidt door het land wat vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught sta je 5 tot 10 minuten in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. En ook een ongeluk op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Net na de Koentunnel is dat ongeluk gebeurd. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. 10 minuten oponthoud. Dan de A12 richting de Duitse grens, want er wordt gecontroleerd. Vanaf Zevenaar betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting, want een ongeluk is gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Die is in beide richtingen dicht, tussen Haarlem en Nijverdal-West. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Rani Dattai is ook aanwezig op Brasa. Aye, our dikke, the performance of Rani Dattai op Brasa Fest.

De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Nolo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Chalien, kevaas, we gaan maar kussen naar de heer.

En natuurlijk hebben wij ook op Brazzafest Anupa van Diamonds 2000. Our Anupa, ik heb aans mee. Zij dat zo niet je nog maar. Op Brazzafest is Anupa ook aanwezig. Toe je begin.

Flora Carta, Nicky Liberté. Koop je kaarten via brazafest.nl. En natuurlijk hebben wij op Brazafest 29, 30 augustus Lady Sanjana.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het is nog niet bekend of er ook in Nederland banen verdwijnen. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaargewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling naar beneden stortte. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren als protest tegen de te hoge werkdruk. En de Oekraïnse anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Boksel en Vught. 10 minuten vertraging na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, voor afrit Dordrecht Centrum, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Natjeto. Hatunatje toch? Yes, yes. Brazzafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition GI.

Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl and Ujala Radio. Brassafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brassafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brassafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
3: Ujjala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujjala Radio, always shining. Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1 sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitsakeheim. Fase 2, Early Bird tickets tot en met 20 augustus. Tujaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujjala.nl.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat in totaal 80 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught een kwartier vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermals en afrit Kerkdriel. Een half uur extra reistijd. Er is 1 rijstrook dicht. Er staat een ambulance. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen, 10 minuten oponthoud, er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ujjala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujjala Radio.
6: Ujjala Radio ko jahan par bhi aap chahein, aap hamesha sun sakte hain raat aur din.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. Ze behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten vanuit Marokko. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. En beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren als protest tegen de te hoge werkdruk.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20.

Ujala, Lara Hay, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Maus Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40

En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan Hetog. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke Heem. Fase 2, Early Bird stickers tot en met 20 augustus. To Jaldi Kar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en show. 10,000. De Cesar Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Full Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, show. En eten, dansen en genieten. Or, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite

www.radio.nl en uw Jala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Habituk, doe Gerietseke heen. Fase 2, early bird tickets tot en met 20 augustus. Doe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, habituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. To Jaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arie, Akiwaste. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To decor. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by UTX.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, habituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. To Jaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Afgelopen weekende bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden, gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNMI wijt dit aan klimaatverandering en een hoge drukgebied. Het instituut verwacht dat dit record vaker gebroken zal gaan worden. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kef.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, Mehu Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Mai Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Toe Jaldikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat al bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht, er ligt modder op de weg. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen, een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

ये है उजाला रेडियो, उजाला रेडियो के जरिए कॉफी चाय मिदक शो आपके वास्ते। मैं हूँ लॉर्ड महावीर, een hele goedemiddag allemaal. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. Aaj Budvar. Budvar orvi onis tarik August 19 augustus ka program Coffee Chai Middag Show. Aapke waaste jo hum pesh karne wale hain. Abhi thodi der mein aane wale hain. Anand Chandrika Singh hamare saath baat karne wale hain. Aaj ke samachar ke bare mein, aane wale dinon ke bare ke samachar ke bare mein. En natuurlijk andere luchtige onderwerpen op Ujala Radio Tujaneh. Voor alle informatie, check onze website ujala.nl. Koi kamokash dilana hai? Advertentie, ja, kijk, commercial. Vermaish is die haar. Dus, meritus met jaar, stuur je e-mail naar info@ujala.nl. Arbaki kam hier op karsikte hai, via onze website. Je hoeft niet te mailen. Maar vul je gegevens op onze website ujala.nl.

Wauw. Wat een geweldig nummer, hè? Kitna mooi gana hai ga. Kitna sundar. Kitna mooi. Kitna mooi se boli se. Kitu mere swami. Aur mein teri dasi. Aur tor saath hum zindagi bhar hawe. Film ka naam Kamchor. Tu mere swami. सभी प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए हमने ये गाना पेश किए हैं एंड नतुलक सबेरे सबेरे या रात और दिन कोई बोलेगा कि तू हमारे स्वामी बांटे थे कितना मोड़ लेगी ना यू आर उजाला रेडियो ये हैं सुनवाला और उजाला रेडियो के जरिए आप प्रोग्राम तो शुरू हो गया है और अभी खासकर आपके वास्ते जो हम पेश कर रहे हैं कॉफ़ी चाय मीदक शो आपके लिए और ये है निजाम वागी दुजाए ook aanwezig op Brazzaville 29 en 30 augustus Gia Event Center mee bitter mee binnen dus dan heb je helemaal geen last van regen jacaragaam nee lekker gezellig binnen de headlines voor vandaag Ujana's Coffee Chai middagshow 19 augustus clear. Genetisch gemodificeerde gewassen komen waarschijnlijk makkelijker op de Europese markt. Nieuwe EU-regels maken voor een deel van de zogenoemde NGT-gewassen de toelatingsprocedure veel eenvoudiger. Daardoor kunnen ze straks vaker in Nederlandse winkels terechtkomen. Ik heb mijn club Hegaki. Ter Kariame. Maar kus na kus van Dareba. Ki mooi Rehiga. Wagera. Maar misschien dat Anand zometeen daar iets meer over kan vertellen. Duidelijk zo hoe uitlekkers gingen. Opvallend sterke cijfers voor de Nederlandse industrie. Ondanks internationale handelsspanningen en geopolitieke onrust... is de omzet van de Nederlandse industriële bedrijven fors gegroeid. Dat is goed nieuws. Al dagen onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Toure Arnhemme, daarom zei Paraba, daar kijk ik hoog helemaal bij. To Arnhem ke bazindo, agraap zo'n reisig het koffietje middagshow. Stuur een bericht via de WhatsApp 020-363-0808. Groepen jongeren steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en zoeken de confrontatie met de politie. Een conflict tussen buurtbewoners zou de aanleiding zijn. Nou ja, kaaphelhe. Kijk eens even op buurtbewoners op nummer meer Hagra kregen. Wat dan, hè? Vandaag wisselvallig en vrij cool. Ha, Tandala kregen. Baris hoor hem. Uit KNMI verwacht periode met regen en enkele buien. Sabiristo, Baris hoor hem. Aan de kust kan de zuidwestenwind krachtig worden. Er zijn geen weerwaarschuwingen van kracht. En ja. Olieprijs stijgt voor de vierde dag op rij. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan de top van het internationaal strafhof. De president van het hof en een hoge aanklager worden getroffen. Washington verzet zich tegen onderzoeken naar vermeende misdrijven door Amerikaanse en Israëlische militairen. Zeker 9 doden bij een hotelbrand in Kolkata in India. Chinese buitenlandminister Wang Yi begint vandaag een tweedaagse bezoek aan Zuid-Korea. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Ham in de zaal krijgen Anna Sjandri Kazinka. Het is vandaag woensdag 19 augustus. Raaf Sundre. Nizam Wagi Duzen Kewaas mee. Jirhega. Brazen Vesper. Met de Legends. Het aftellen is begonnen, zo'n wel op. Kaltuk fase 2 keer super early birds aap. Geriestek tegen Okrabaat mee. Toekartuakinië. Maar dan online. Dan ben je goedkoper uit. Oh, wacht die naar carrière. Draai naar carrière.

0: Sununa, or Sun, Nizam Wagi te zijn, is op 19 september, Ujala Keekor, Event Hega, Meervaart Amsterdam, op een zaterdagavond, Nizam Hirega, Nizam Wagi te zijn, Greatest Voices of Bollywood, dan is Nizam er ook. Hij is er op Brazafest, maar ook op The Greatest Voices of Bollywood, Meervaart 19 september. En intussen is ook Anand Kasing hier in de studio aangekomen.
1: Ik heb het niet gezien.
2: Zeker, toen bolai lete hamare.
0: Abi ke pari. Nou ja, goed.
2: Tumne pukara, ham chale aaye.
0: Haan, aur tu snel se aagile. Toke sabre bhi bole hai kono ki tu mere swami hai, aur ham to dasi baati.
2: Pati parmeshwar.
0: Maar aajkal to min, aajkal auratein bolat ki hamar pati parmeshwar hai ki na?
2: Sun na, ta aisan pati bhi chahi rahe ke?
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, heel goed gezegd.
2: Niet eentje die alleen maar babaal doet en dan ga je zeggen, sun na, tu parmeswar baat.
0: Tu parmeswar baat.
2: Liba tori. Dan moeten die pati zich ook zo leren gedragen.
0: Ja, ja, helemaal wel. Dekle, tu oratien ki kable, zeker tu voortrekken krijgen.
2: Altijd, altijd.
0: Tu altijd opnemen krijgen voor ze. Heel goed.
2: Dekle to.
0: Ja.
2: Trouwens, aanjam, ik ben op de hoogte naar wat je chaloit. Kijk, kan bhal, konchi bhal.
0: Aanjam, koi baat nahi.
2: Samai hamena milal dus.
0: Ik praat je wel doorheen. Ik heb headlines in boli ki Arnhem met tani maape kable hangama hoe. Daar zijn jongeren die dan vuurwerk aansteken of kan hier per aaglega weer. Er is een buurt. Buurt waar we kunnen samen jagera krijgen. De buurten hebben, buurtbewoners hebben ruzie met elkaar of wat dan ook. Dus ja, ik vraag me af wat daar in Arnhem gebeurt. Maar dan gaan ze de politie lasten vallen of de confrontatie aan met de politie. Nou, John, die jongeren hebben niks te doen, zeker, hè?
2: Ik heb al gezegd aan het.
0: Met Maas, ik her ze.
2: Dus Nederland is goed, John, hè? Vooral ze slap hier, eerlijk gezegd.
0: Ja.
2: Of soms koot u op een kamer, maar dan is justitie aan bod om te vervolgen, hè? Oesap Chijuan. Toen was het bijvoorbeeld van zo'n naam, we hebben een tekort, we hebben een kahar, we zijn een chota verkrijgba. Maar dan krijg je dit soort dingen.
0: Ja.
2: Chota chijana aanpakken, later wordt het een groot probleem.
0: Dus je
2: vindt het een probleem.
0: Dus toen vind ik dat we niet naar Nederland met een slabart. De politie althans dan, hè?
2: Heel veel dingen worden door de vinger gekeken. Behalve als je 10 kilometer te hard rijdt. Hè?
0: Ja.
2: Dan krijg je een boete. maar toen ik Aguila ga, ik gewoon links-rechts. Hé, hey, er gebeurt bijna niks, joh.
0: Of je doet een bolje, die radio via krant, dan lees je dan. Die Bian, ego is een organisatie. XR, hè? XR toch? Bolje, Bian, hem daarbij A12 per staker.
2: Extinction Rebellion.
0: Ja, en dan gaan ze gewoon daar staken. Rasta ban. Skoto kan niet eigenlijk maar taken. Kusna krijgen.
2: En die boeren dan?
0: ja. Dus het is wel brutaal, hè, van ze. Hoe van tevoren bolde ik je zoon. Hamlo jabe iets zo keren. Ze gewoon keren, ja. Hey.
2: Dus Nederland mee go recht, hij gaat demonstratierecht.
0: Ja.
2: Op zich een hoog goed, hoor.
0: Jawel.
2: Ik go mooi tje tja.
0: Ja.
2: Maar je moet niet doorschieten in demonstreren.
0: Dat je
2: andere mensen in problemen brengt en gevaar brengt.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Ja.
2: Bij demonstreren is vaak het doel, Lloyd, dat mensen, het grote publiek, het merkt.
0: Ja.
2: Die wordt ermee geconfronteerd.
0: Ja.
2: Daarom ga je staken. Daarom ga je misschien een trein toe, ga je stoppen.
0: Ja.
2: Weet ik veel wat. Zodat er hinder ontstaat bij het grote publiek.
0: Ja.
2: Dat is het spel een beetje.
0: Ja, maar
2: zo wordt het wel gespeeld, zodat iedereen het merkt.
0: Ja,
2: want als jij hier in Almere driehoek achter, hè, met 5 mensen gaat staan en je doet verder niks, dan kom je niet in het nieuws, hè?
0: Ja.
2: Maar hoe hier paantje dat je een jijga maakt kon op gerechtsgebouw liggen, voor agile jijga, bij gerechtsgebouw, dan kom je wel in beeld, dan krijg je aandacht. Dus het is ook om te provoceren, aandacht krijgen. Mensen.
0: Ja, oké. Okay. Maar het is toch een verkeerde manier van aandacht vragen. Ik bedoel, je protesteert mag wel, maar doe perker, doe zo'n kweekje toch?
2: Ja, maar het probleem is dus, en daar zijn we mee begonnen. Politie, ja. John Heiga, justitie, John in Nederland, mee, behoedslap.
0: Behoedslap.
2: Behoedslap. Die jongeren, die kleine kinderen, hè, even laatste voorbeeld. Chota chota lunduan, toen jane kijk je hem bedoel karila.
0: Ja.
2: Ban maasie karega, saman jaiga, gari, garoja, sadiwe mensen van hun fiets, stelen. Chota chota vergrijpen, suru mee. Maar diezelfde jongens, als je ze niet aanpakt en ze worden wat ouder...
0: Ja.
2: Dan gaan ze roofoverval plegen. Dan gaan ze mensen doodschieten. Dus je moet ze wel aanpakken. Hè?
0: Je moet ze opvoeden.
2: Vanaf het begin kordaat optreden.
0: Ja.
2: Hè? En natuurlijk moet je ze ook helpen. Natuurlijk moet je niet alleen maar repressie gebruiken. Want alleen repressie helpt soms niet.
0: Nee.
2: Je moet ook helpen. Je moet ook kijken van waarom doen die jongeren zo. In bepaalde wijken, bepaalde groepen. Mm-hmm. Jongeren. John behoed aan het krijgen.
0: Ah.
2: En dan vraag je af, kan je het naar Tatai Dewezen? Pak ze aan, joh, doe wat. Maar help ze ook tegelijkertijd. Help ze aan een stageplek. Help ze aan een baan. Help ze bij hun studie. Help ze ook. Nakali repressie. Nakali jahal mee, banker. Als je geen van beide doet, dan gaat het fout.
0: Dan gaat het fout. Als je in Arnhem woont, Bertade via de WhatsApp en Sjaarde heeft gereageerd. Geitenkamp is in Arnhem een beroemde en beruchte buurt. En er is altijd, bijna altijd wat daar, zegt Sjaarda. Sjaarda, dankjewel.
2: Marcus. Meneer Marcus.
0: Hallo Marcus, ik heb belken, wil jij?
2: Marcus heeft wel bij Barcoa. Maar hij kan wel met veel problemen, hoor. Ik heb wel met hem te doen.
0: Is Arnhem een probleemstad? Een probleembuurt? Ja. Nou, buurt is het niet een stad.
2: Jazeker, stad.
0: Er
2: gebeuren wel veel nare dingen.
0: Maar doe het nou stelgebaar. Ik is boos, ik kijk Arnhem.
2: Omdat ik weet, omdat hem Janila hoewega jaar, Arnhem, voor over vertegenwoordiging van bepaalde groepen. Dat is best wel lastig.
0: Oké.
2: Okay. Ja, gaat ook niet goed met Vitesse trouwens.
0: Niet
2: goed met Almere.
0: Ik dacht dat het wel goed ging.
2: Arnhem, sorry.
0: Hans, zou je wel een mooi jaar gaan met Vitesse?
2: Nee. Gaat ook niet goed met Den Haag. ADO.
0: Den Haag.
2: Gaat ook niet goed.
0: Dus hopelijk wel met de Ajax. Morgen spelen ze weer een wedstrijd. En dan zijn we weer een ronde verder. En vandaag
2: de tweede wedstrijd van Ajax trouwens. Alleen maar zien als je rond de 5 euro betaalt. Hè?
0: Volgens mij is de eerste wedstrijd.
2: Is dat de eerste
0: wedstrijd. Die tweede wedstrijd.
2: Achter slot en grendel?
0: Ja. Oh, okay. De tweede wedstrijd wordt wel uitgezonden, maar de eerste wedstrijd is niet te zien.
2: Oké, daar ben ik net verkeerd geïnformeerd.
0: Ja, maar maakt het ook een heel piekere letter.
2: Acham Tora slecht voorbereid, dat hij eerlijk gezegd.
0: Zo'n ham kabelik,
2: toch
0: is er een kam het, ham dan niet, al kamkie de bouw hier.
2: Dankjewel voor je koffie.
0: Lekker, heel lekker.

0: ले यार,
1: बड़ा विशाल कॉफी जबरदस्त मेरक वाला है।
0: सुनिए
1: हाँ, सुन सुन सुनाओ सुनाओ सुनाओ सुनाओ सुनाओ या
0: लेकर Leut, heerlijk.
1: Ja, lekker hè. Dank je wel. Lekker gram. Koffie met dit weer. Heerlijk toch? Of chai. Thanda chai bhi pi sakte hain. Maar ja.
0: Koop phoola phalo, Leut.
1: Aur badka ho ja. Hum ghabraye ke liye ek bericht padke. Ik denk dat te veel mensen vandaag ook op Ujala hebben gehoord. Ja, of je hebt het zelf gelezen. Je hebt het niet gehoord op Ujala, maar ik kan me niet voorstellen. Ik hou het op een klerenkast, mijn kledingkast, mijn para. Ik net Python... want slangwa, kijk eens wat slangwa kreeg in de stad mee. Saap. Ugo buurvrouw keer had de buurvrouw ke sapwa. Dusser koi ke ghar mee chal gera. Dusser koi ke aurat ke kasi mee chal gera. Hey, ik zeg van een slang als huisdier moet verboden worden. Wat vind jij?
0: Ja, zeker. Is toch een net, joh. Kali een net. Hem wilde niet een net hoe ik aan dit zwaar ben. Maar je arnhem hem met erop heilig.
1: Nee, je arnhem met je Venlo met me heilig.
0: Oh, Venlo. Eén potnat. Aan het oedribbelen.
1: Kan je oedribbelen. Venlo, ik heb een moeder, ik heb niet gehad.
0: Venlo, met jou niet dan drugsproblemen heilig.
1: Ja, ook een probleem staat. Maar hoe kan dat eigenlijk in die regio, zeg maar?
0: Pier kan je wat jou kunnen. Dat kwam hier vandaag.
1: Maar Isapwa eigenlijk 4 tot 6 meter hoor ze het.
0: Dat kijk goor waar hij gaat gaan saap.
1: Kijk goor?
0: Kijk goor waar hij gaat gaan saap. 2 goor waar, 4 goor waar, 8 goor waar. Toen jaan het al, hij zei hij gaat verschillen dat hier.
1: Ja.
0: Ik hou niet van slangen.
1: Ik hou ook niet van slangen.
0: Ik vind ze
1: vies.
0: Ik vind dat geen mooie dieren.
1: Nee.
0: Dus waarom zou je een slang dan als huisdier hebben? Waarom?
1: Maar die hebben het niet pakken, toch?
0: Ja, en ze zijn eng en vervelend. En ze praten niet tegen, ze blaffen niet, ze tonen... weet je? Ja,
1: ze praten.
0: Ik heb een kat. Hey, die is misselijk hoor.
1: Ja.
0: Dus die pss is misschien vervelend voor vrouwen. Misschien ook niet hoor.
1: Ja.
0: Vrouwen krijgen geen aandacht meer.
1: Nee.
0: Nu geen aandacht meer.
1: Helemaal
0: dus dat
1: niet.
0: Wel,
1: ja, dat is wel erg. Ja.
0: Kooi vrouwtje uit die lekkere
1: koetsen. Maar niet iedereen is daarvan gediend natuurlijk. Hè? Niet elke vrouw is daarvan gediend. Maar sommige... Kon ook een keer moeilijk. Hè? Wel. Maar
0: ja, toch ego-streling.
1: Ja, maar het heeft toch een bepaalde charme. Dus dan namen toe je hebt ook vrouwtje karikone, kusboliga.
0: Kusboliga,
1: wat dan ook. Ja, maar je moet ook op een gegeven moment ophouden natuurlijk. Je moet niet doorgaan, niet doorslaan hè, met dat soort dingen.
0: Nee. Het moet een beetje onschuldig blijven en een beetje flirten.
1: Onschuldig, inderdaad.
0: Maar niet meer dan dat. Je moet niet mee gaan lopen en achtervolgen en aanraken.
1: Dat gaat
0: allemaal te ver.
1: Dat gaat veel te ver.
0: Maar Saname en Boli ook een schijnkerega.
1: Schijnkere.
0: Ook een goed Chauriak is schijnkerega.
1: Schijnkere. Ab schijnen, kan die hoort hoe je zei.
0: Die zei het kan gaan schijnen.
1: Ab kan gaan schijnen.
0: Abadjaban.
1: Ja.
0: Nu moet je elkaar allerlei berichten sturen via social media. Ne?
1: Ja, social media. En, maar dat is daar. Nou, is een mooi bruggetje ook hè, hierbij.
0: Hoe is dat brug wat ook een deel aan?
1: Een brokje aan met de deur.
0: Oppo brotje.
1: Pijle datings app gaat toch? Dan kon je bij radha.nl, weet ik veel, en Hindustanische dating apps, kon je dan inschrijven en dan kon je kijken of je een partner kunt vinden. Maar is het, hoe zit je zo natje liggen?
0: Nee, dus ik heb tendens erop. Vroeger, je ontmoette elkaar ergens op straat, of je werd geïntroduceerd aan elkaar door bekenden. Hè?
1: Ja.
0: Kijk, iba i, toch? Kijk, praat even met elkaar.
1: Nou,
0: dat was normaal.
1: Ja.
0: Toen tapir aige heiga online chijwa, तो सब कोई शुरू कर दे ऑनलाइन ना सब कोई ढेर जने ook oudere mensen die begonnen maar later is het ook een trend geworden naar jongeren toe
1: ja
0: jongeren feestjes na jatra ze gingen elkaar abetalke chat trouwens hoe weet je
1: via Tinder
0: online benaderen nee niet per se Tinder maar gewoon

0: online. Je kunt elkaar toch ook berichten sturen.
1: Via Facebook, via Messenger en dat soort dingen. Of via WhatsApp of wat dan ook, als je telefoonnummer hebt.
0: Ja. Dus niet dat ze per se actief zijn op een of andere site.
1: Nee.
0: Maar ze benaderen elkaar online.
1: Ja, is wel...
0: Soms via LinkedIn, soms andere methodes, toch?
1: Misschien was dat wel een beetje safe, toch?
0: Dus dat gebeurt volop. Maar die dating sites...
1: Ja.
0: Hamdani kon Konrad Dera, toch? Haiga betalik Dera Marjan. Die lopen terug nu.
1: Ja.
0: Want her en mifeni karega van Sunna, dat ding is niet meer leuk.
1: Nee,
0: in plaats... We willen elkaar toch even ontmoeten.
1: Ja, dus daarom worden heel veel van die date-evenementen gehouden in Nederland.
0: Ja, mensen willen elkaar meteen ontmoeten.
1: Maar
0: je hebt wel een platform nodig, toch? Of dat een online platform is, of dat je elkaar fysiek ontmoet. Dus mensen willen elkaar ontmoeten gewoon, Lloyd. Heel simpel.
1: Ja.
0: Toen je brasa fest met...
1: Ja, sorry, wat je gewoon die bolet, toch?
0: Binnen inschrijf kreeg ik Kahuna. Toen Kahuna inschrijf kreeg je. Je hoeft je ook niet aan te melden. Je kunt gewoon komen trouwens. Aaj Orbian, Lloyd. Aaj Orbian trouwens bij...
1: Super early bird tickets.
0: Early bird
1: tickets, ja.
0: Fase 2, toch?
1: Fase 2, ja.
0: Early bird. Early bird, dus ook een matlab dat karta bij koop sasta hega, aaj or bian.
1: Ja.
0: Doe je dat jouw en dan is het donderdag, dus bian hoe jij donderdag, dan is het finito. Is super. Dus je mag ik op een slag mare, male aaj bian me. Ik dam sasta me. Want prijs wat dire chagriga toch?
1: Ja,
0: slag maar in slag. Slag is slag. Slag.
1: Dus vandaag.
0: Letterlijk vertaald. Appelslag maar leuk.
1: Orbian, wie weet ook een mauka hega. Dus om je tickets goedkoop te kopen.
0: Maar waarom zou je uitstellen?
1: Ik zou niet weten waarom je zou moeten uitstellen. Want bij boodschap de hega kartoa kinek had in.
0: Ah, toch het dan hega werk heb je. Chahe barsi, chahe naam barsi, inespang. Want je bent binnen.
1: En
0: kom bahire jaiye, dan heb je risico.
1: Als je jeevan saathi na hai, dan hum toke bol sake lag toke jeevan saathi mil jayega brasa mein.
0: Nou ja, we garanderen niks, maar als je je best doet.
1: Je moet wel je best doen natuurlijk, hè?
0: Als je zelf helemaal bhayanak bent, Lloyd.
1: Maar bhayanak kan je het op twee manieren vertalen, hè? Bhayanak ki bhayanak mooi lage je toe. Of
0: uiterlijk bhayanak hamolila.
1: Bara bhayanak dikha tu, hè?
0: Dus tu bhayanak. Dus zo na meeste admi uiterlijk se aage suru karega. Dus zorg ervoor dat je dressed gewoon komt, hoor. Mooi pahine
1: in kaiye. Dus hame chahiye baar baar katwaar uthaye ke mooi kapda pahin ke, bulya casual.
0: Je moet wel een beetje je best doen.
1: Sana me kunchi lagata ra pehle sana brill cream of so kana mujhe mudiyam kunchi
0: lagata. Brill cream
1: lagaye ke, tel mein lagaye ke tu ye, hè?
0: Nou ja, dus Sunna, je moet toonbaar zijn. Je moet er netjes uitzien. Je moet er mooi uitzien, aantrekkelijk uitzien. Je moet jezelf in de etalage zetten.
1: In de etalage zetten,
0: Baapre. Toen op een keer etalage met plaats creëren, dan moet je er toch aantrekkelijk uitzien, Lloyd. Natuurlijk, zo werkt het systeem. Je staat niet buiten het systeem, je werkt in het systeem. En het systeem vraagt van jou dat je er netjes uitziet, uitnodigend uitziet.
1: Ja. Ja.
0: Open, je moet je openstellen. Nee, ham se poch lo.
1: Ham sunila, tu itna uitnodigend batia hega, tam to sunila, sab koi bhi sunega, ki tu konchi bolega, ki kaise chahein aake. Als je nog geen date hebt, dan kun je misschien daar een...
0: Als je ongeïnteresseerd bent, Lloyd, dan kom je daar te appen. Chai John, kapra pahinke, je maakt niet uit. Je spankt niet, want je staat er niet voor open.
1: Ja.
0: Maar wat denk je dat die tegenpartij denkt? Die denkt ook van, ja, dat mij of jou dat ja. Die inamangen.
1: Inast moest kusina moest stralen hè, uitstralen hè.
0: Ja, toch, je komt stijlvol.
1: Bhayanak hier.
0: Netjes, na bhayanak. Tegenovergestelde van bhayanak. Kom netjes, kom uitnodigend. Appetijtelijk heet dat, Lloyd.
1: Appetijtelijk, hè.
0: Dus zo moet je eruit zien. En dan gaan mensen... Maatje gaat jijze eigen te roepen.
1: Maatje gaat. Toke timuna me liggen, maatje.
0: Eén voor één toe apne se. Maar je moet jezelf natuurlijk wel verzorgen.
1: Ja.
0: En goed verzorgen.
1: Altijd, toen toch? Altijd.
0: Toen na kariga.
1: Je moet altijd verzorgd eruit zien, toch?
0: En trouwens, ik las van de week een artikeltje. Eigenlijk essentiële. Nederland met Admilogend Heerkaam kariga. We werken dag en nacht.
1: Ha.
0: Jarenlang achter elkaar.
1: Ja.
0: En we vergeten soms te genieten.
1: Ha.
0: Nee. Dus wat gebeurt er? Dan ben je soms 65, 60, 70.
1: Tot laat
0: en dan denk je van, hey, Jiwan Bharkam Kali.
1: Maar tot laat
0: maar behoed kan tegen niet Kali.
1: Dan is het te laat.
0: Laat dat jou niet overkomen.
1: Nee. Maar
0: dat is mijn oproep.
1: Kon leeftijd
0: zeggen, maar we staan er niet bij stil.
1: Ach, ja, maar dit stukje verhaal heb je al eerder verteld. Kap kon een beetje hij kamkerken, of kap je hij stopkerken met kamkeren.
0: Nee, nee, nee. Wat je hem ook herhaal na Karila, Lloyd. Koffie en chai bij herhaal hem ook na Karila. Hem bole mangila, sunne walo. Kaske kamker, par li kamker, sab kuch kar, maak carrière, verdien veel geld. Maar vergeet niet te genieten intussen. Yeah. Om een leeftijd na hij gaat 30 hoe je hebt te genieten, 40 hoe je hebt te genieten, 50. Nee, uitstel is afstel. Ja, Johnson, biedt je. Dus probeer al die dingen te doen, maar combineer het ook met vreugde, met leuke dingen doen in het leven. Er te zijn voor elkaar. Ga naar leuke evenementen. Ga elkaar ontmoeten. Ga gezellig meedoen. Na zo'n je kabhidja bij later. Hoe bied jij ze mij te doen?
1: Ja. Yeah. Nou, ja. Zo'n ham... Dan moet ik even stil zijn, toch? Want als je hebben om aan batja bent, dan ben je naast van spijker. Je kon je toe maar. Kon je mooi baat toe beleggen. Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak rond de verkoop van menselijke lichaamsdelen op de zwarte markt. Ham, zo je laat je kabi adminoke morika haaien. Wat doen we allemaal?
0: Luid, aardje woord her Anet. Khali Anet hai murgiya mein saman ke ekhtwa. Adamiya John Bechega, Adamiya John Kinega Institute John Harvard Institute ego hai ga.
1: Is toch een
0: ego nami ego Barca Institute hai ga.
1: Kom op. Dat kan toch niet.
0: Je moet dit soort dingen wel goed in de gaten houden.
1: Ja, we slaan.
0: Ego ha. Chota fout chota aadmi karega. Maar Barca aadmi ke of Barca instantie ke institute ke nama hai sab cheez karega.
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
0: Fout.
1: Ik dam zijn fout, Hega. Nou ja, we kunnen nog lang en breed nog even doorgaan met het programma. Met ook het Jijk, Hega. Dus ja,
0: we kunnen nog 5 minuten ongeveer. 5 minuten, John, toch heb je Jijk, maar...
1: Nou ja,
0: 5 minuten met Janneke, dat is iets hoe je ze kreeg.
1: 5 minuten met heet iets hoe je ze kreeg. Nou ja,
0: we kunnen elkaar ontmoeten voor het eerst.
1: Ja.
0: En binnen 5 minuten beslissen dat je voor elkaar bestemd bent.
1: Weet je
0: dat het kan?
1: Het kan.
0: Toch heb je
1: Hey, Hamar Muhaka Batsu Likardi direct, hè? Ja, ik weet
0: het. Leuk, het is ervaringsdeskundige Sunnevalo. Binnen 5 minuten.
1: Ja.
0: Kun je het al weten?
1: Ja, zodra je merk je ook klik, Hega, dan. Ja, het kan zo gebeuren, hoor.
0: Je hebt niet 50 jaar nodig.
1: Nee.
0: Okay. En trouwens, over 50 jaar gesproken, Lloyd.
1: Ha.
0: Van de hak op de tak.
1: Yeah.
0: Ujala Radio, koffie en chai.
1: Coffee, chai.
0: Hak op de tak.
1: Yeah.
0: Hak op de tak. 50 jaar.
1: Ja.
0: Die zanger uit Utrecht. Ik ben even zijn naam kwijt.
1: Zanger
0: die,
1: uit Utrecht.
0: Volkszanger, die oudere man die ook radio maakte.
1: Ja. Hoe maak je toch?
0: Nee. Die man, joh. Ik kan niet op zijn naam komen.
1: Nee, maar ik weet wie je bedoelt.
0: Maar die man is 50 jaar samen met zijn vrouw.
1: Ha.
0: En nu gaan ze trouwen. Pacha's Baris zijn ze al samen, niet getrouwd. En nu, nadat ze 50 jaar met elkaar samen zijn, gaan ze trouwen. Hoe vind je die?
1: Ik vind het bijzonder laat. Te nakker, toch?
0: Of heb je een fout gemaakt?
1: Hey boy, kijk, het
0: door die 50 jaar terug met haar te
1: maar
0: trouwen.
1: Maar waarom zou je gaan trouwen na 50 jaar? Als je 50 jaar samen hebt gewoon, lief en leed hebt gedeeld.
0: Ze zijn er nu achter gekomen dat trouwen toch iets leuks is.
1: Nou ja, zeg. Ja. Oké, maar de trouw is waarschijnlijk is het meer het feesten, het samen zijn met de familie.
0: Nu ben je een boeroua.
1: Ja, dus dat.
0: Pachas, Baris, Bichari.
1: Kinderen, kleinkinderen. Pachas, Baris.
0: Henk Westbroek. Henk Westbroek. Hebben wij niet Henk Westbroek een leeftijd kontje gehad, maar daar kunnen we achter komen natuurlijk.
1: Ja.
0: Henk Westbroek.
1: Ja.
0: Dus Henk Westbroek, bichara, 50 baris, Boriwa ke agorwai se.
1: Ja.
0: Is toch niet leuk?
1: Boriwa ke heet natuurlijk ogoris eigenlijk.
0: Allo ben toch?
1: Allo ben, no?
0: 74 jaar hoor je bij Henk.
1: Ja. Boriwa.
0: Ook al Boriwa bij ooit leeftijd. Nu gaan ze trouwen. Is het toch?
1: Ja, nou ja, na 50 jaar.
0: Bayo bijno, larkan.
1: Het is nooit te laat.
0: Het इतना देर ना करिए यार।
1: मैं तो मैं ब्याह करे तू मांगे शादी करे तू मां निकाह करे कर ले शुरू में कर ले नी ना फाइव तक यार इस या ना या।
0: पांच छह दाई कर ले सह लो लिफर एक केर तो फेल दन एक केर तो वेनिग हे लोइट
1: ट्रोस
0: दैट इज योर दैट इज
1: योर देग या नेचुरली के बिदल je mag toch een aantal keren trouwen toch oké ha
0: तो सोचेगा हे तो पढ़ने को ना लोइट
1: Het kabinet heeft spijt dat het de Tweede Kamer niet eerder heeft geïnformeerd over de teruggevonden datakluis met tientallen miljoen documenten over het toeslagenschandaal. Is toch ook raar?
0: Dus dat ding wordt niet zomaar datakluis genoemd. Ook er met lapaiga, na ego bericht he oman, miljoenen ke baatjeet he loit.
1: Maar toch heb je dat niet openbaar gemaakt.
0: Ja, maar zo zijn er heel veel dingen. Amsterdamse wethouder, D66-wethouder, die wist ook dat de kosten veel te hoog waren voor de bouw.
1: Ja.
0: En die heeft dat ook onder het petje gehouden.
1: Ja.
0: Dus er gebeuren rare dingen, hè?
1: Ja,
0: ook in Nederland. Ook in de Nakalisan naam mee geweest, heb je gewoon.
1: Ja.
0: Nederland met wie
1: hoeveel
0: hoe en het komt wel buiten.
1: Ja, maar op precies een bolletje van hamlok bewust netjes wat liberty. Het is gewoon jammer dat het niet openbaar is gemaakt. Maar bewust
0: ja, die minister is door NSC toen de tijd van Pieter Omtzigt aangesteld als minister, maar partijlozer hou.
1: Ha.
0: Omdat ze, volgens mij was ze klokkenluider geweest of zoiets in die affairezaak. Dus ze werd minister, maar zij heeft ongeveer hetzelfde gedaan.
1: Ja. Ja.
0: Door die kluis niet meteen aan te melden. Kom op.
1: Is toch erg?
0: Dus Hamboli Lato, als je eenmaal in die positie zit, Lloyd.
1: Ha.
0: Dan raak je op een of andere manier besmet
1: kan je met het systeem. Systeem was in. Dus suru suru, maar uiteindelijk toen systeem met je doet, dan ga je daarin mee en dan je belofte niet waar.
0: Je stapt er heel integer en met de beste bedoelingen in en uiteindelijk crash je gewoon door het systeem. Dus ook met het systeem was het nou verrot, hè?
1: Maar ja.
0: Dat het jou ook rot maakt.
1: Ja. Ja.
0: Is toch zorgelijk, hè?
1: Het is wel zorgelijk. Maar het is wel, dat verandering niet. En het systeem, zijn die mensen eromheen, instanties, bedrijven, wat. Dus ja, dan. Heel
0: leuk. Lloyd, hamnamangila batjai, hamnamangila jai, brasafest.
1: Brasafest, toen maai jai,
0: toen jaldi. Hamnamangila batjai, hamnamangila brasafest.
1: Toen brasafest maai jai, toen jaldi ze karta kille. En vandaag, morgen kan je nog goedkoop je early bird stickers kopen. En na morgen, dan kun je online kopen. Dan ben je nog steeds goedkoper uit. Maar het na goedkoop, Jur Aad, Bjane, Nariga. Dus toen jaldi kar. En er zijn zoveel.
0: Prijs wat je rega, prijs wat je. Toen jane ego ticket, kan je ze wat.
1: Ja.
0: KLM-ticket of SLM, Hamnani Kon ticket. Ego ticket, suru me, sasta rega.
1: Ja.
0: Dus toch het jahiga sasta me kin lewe. Kinder, tu chalang bate.
1: Ja.
0: Agar tu soche van hun, Hamna jani lam ki abe ki nabe. Dat is wat anders. Dat mag je later beslissen.
1: Ja.
0: Maar dan betaal je iets meer. Maar voor de mensen die het al weten, ham toch een tip delen. Tip, gratis tip. Doe het, sla je slag. Ordeer het mee. Gelukkig, chalank ba chaloid.
1: Ja.
0: Het is echt een stormloop nu.
1: Ja. Toch? Ja.
0: Omdat deer het mee, bole van sunna. Etana sasta me, amena miliga. Dus laat hem liever, op een 10 go-karta, 20 go-karta, 10 go-karta hebben nodig. Maar laat ik het direct regelen. Kijk, als je alleen bent, ja, dan is het verschil misschien niet te groot. Maar als je met 5 man bent, 10 man bent, 20 man bent, dan kun je al behoorlijk wat winnen, hè? Lloyd?
1: Ja, zeker.
0: Dus je hebt niet aan toebaten, ook niet aantrekkelijk.
1: Ambolin heb je een barca onderzoek geleverd. Die enige festival, je hebt er toen staan met andere jijzigheden.
0: De gelet, Lloyd onderzoek kan zijn, Lloyd promoveer, maar bij je op. Nee, maar het is waar, het is waar.
1: Wel, het is echt waar, mensen. Ja, je hoeft er niet voor geleerd te
0: hebben. Hij is een niveau, Wally, evenement. Ja, het naar deer.
1: Het naar deer muziekformaties, het naar deer artiesten, het naar deer DJ, het naar deer Natjanian, Heigabia, dansgroepen.
0: Maar de hele setup, Lloyd.
1: Ja.
0: Het naar mooi, het naar atja. Voor deze prijzen kan eigenlijk niet.
1: Nee, en Canapina hebben we natuurlijk helemaal volop in een aparte hal. En aparte hal met hier toe kabelen. Geniet kerstje. En kom met je gezin. Kinderen tot 1 meter gratis. En als je een ooievaarspas hebt, toer Rehega Den Haagke Sehermee. Of Aaspaas met Rehega, denk ik ook. Als je een ooievaarspas hebt, dan krijg je 50% korting aan de kassa. Dus kan die kassa lekker, tja?
0: Ay, dekh le to, kitna mooi ba.
1: Ja.
0: Dus aage sena kin paye ta, maar waan pe ter plekke wel kin paye oye fars pas se. Dus na ulta samajhiye chijwa sunne walo, hum log phor phor ke samjhai le baati. Kaliya of ekwa kaliya koi bell kari sam log ke aur bole sunna. Hum kahu padli baati char go karta hame milega hum nahi 10 euro mein ki kahin kitna. Dus die persoon was totaal verkeerd geïnformeerd.
1: Ja. Yeah.
0: Maar kahan se informatie apai sam na janila. Dus sunne walo, tu khali officiële website pe jaiye brassafest.nl ja to ujala ke website pe na maar wel social media toch loit
1: ja.
0: Facebook TikTok bolto Instagram
1: us
0: sab chi juan pe tu jaiye official jahan pe ba wahan pe jaiye aur agar tu kiniye karta brassafest.nl se kiniye aur kahuna jaiye kine ne to ke nap kar dei koi jhutte ke brassafest.nl wahan pe tu jaiye aur ya ujala tu wahan pe ja sakega maklak se sunne walo
1: aur tu log wahan pe aaiye to tu log ke garam brasa milega Anand en ik zijn er ook natuurlijk hè
0: garam ai wat fun leuk
1: like. En trouwens
0: parkeren makkelijk hega aave ke makkelijk hega hum log sajabe ko banda da hum log dikhabe ki kon kon cheez hum log karila kaise karila wahan pe saal mein barka podium barka licht barka geluid barka sab kuch barka
1: hega ja
0: bahut sundar ati sundar loit hè aur tu aap bhi ati sundar aiye wahan pe wo afgesproken toch bij deze
1: ja zeker weten.
0: Sajdat ke je.
1: Toen nog eens sajdat ke je. Mooi zeg.
0: Appetijtelijk.
1: Appetijtelijk. Uitnodigend ke je.
0: Uitnodigend.
1: Met een mooie lach. En een mooie uitstraling. En zeker kunnen
0: of je nou op zoek bent naar een partner of niet. Dus na kali so tjeki kali je met partner. Jeke ko jeka u aiga.
1: Soms hoef je niet te zoeken. Misschien word je gezocht. Hè?
0: Nee, dus wat ik bedoel.
1: Oh.
0: Het is niet voor alleenstaanden alleen.
1: Waar
0: abbe admi sochi yaar face wa khali alleen staan
1: dekha na na na na na na
0: na ulta samajh sakega
1: hai migado
0: khassin bhar khati hai
1: sun migado ekh jongens
0: tu apan admi ke saath ye aurat ke saath ye ladkan ke saath ye maa baap ke liye ye sab ke liye have a good time have fun
1: neem
0: khali kaam mein na bheer rahiye
1: pura parivar ke saath aaiye kom met de grote groep ja kom met de groep maar neem me to liye ga nee, voordat mensen verkeerd gaan begrijpen. Maar ik heb een heleboel mensen om in kennissenkring en familie, wat dan ook. Die komen met een grote groep, hè? Ik wil groepjes aan.
0: Ja, nee, absoluut. Absoluut, Lloyd. En dat is mooi, dat is leuk. Want dan, zo'n, als je eigen groep ook een beetje goed, leuk is en gezellig is, dan heb je het dubbel gezellig, hè?
1: Ja.
0: Dan heb je het gezellig met je eigen groep. En je hebt het ook gezellig met alle andere mensen die daar zijn.
1: Ja.
0: Dus dan heb je dubbele gezelligheid. Dus aan de groep wat toe zit ik er.
1: Toen zit ik er. Nou, een en al gezelligheid op 29 en 30 augustus. Bijna een week nog te gaan. Bra spanning.
0: Dus na op die weekend,
1: Oeweekend.
0: Einde laatste weekend augustus. Lloyd, mooi se samjhai ja.
1: Ja, ja.
0: Net to admi... Boy, na admi echa, koi admi.
1: Ja.
0: Na hame chai bolek admi.
1: Ha.
0: Hamere jaan 90% wel ek dai me samajh jaega sab kuch. Ma 10% sait hoi echa, Lloyd. Jon fardwal ho jaega. Omdat wij misschien...
1: Usab aadha kaan se sunat hoi sait.
0: Oh, ha, omdat hem luk dheer informatie deela sait. Of usab na geconcentreerd sune inderdaad.
1: Ja.
0: Ohi se hem luk phor phor ke bataila. Jaise kalnia hai. Koi luisteraar partijsera toch van Anand bahut mooi uitleg kregen.
1: Ah, kan je niet begrijpen.
0: Phir phor phor ke aaj uitleg kar li hum log.
1: To bahut mooi batia hai ga. Nou, dankjewel voor vandaag.
0: Maar een netjes.
1: Ja. Oké. Okay. Nou ja.
0: Vijf minuten is dat ik kan je minuut hoor.
1: Ja, maar dat wist ik van jou. Dus ja, we hebben het toch een beetje wat langer gedaan. Mooi is er hier.
0: We hebben breed toet kai, maar kon breed kai je toe. Wat ga je lunchen? Ab ham jij lunch kare yaar.
1: Ham jala phir ghugri kai.
0: Tu ghugri kai aaj?
1: Haan, ghugri.
0: Die chana ghugri of die andere, die blakka pesi?
1: Na, chana toch.
0: Chana wali. Weet chana. Je wat, blakka pesi ghugri is ook lekker, hè?
1: Maar is die ook gezond?
0: Super gezond.
1: Super, beide zijn gezond dus.
0: Doe nou mee, koop maar chana, die jongen gezond.
1: Maar blakka pesi kan ze me nou jagen. Koop maar, ja.
0: Oistahi.
1: Blakka pesi, kan je dat in een fles kopen?
0: Tante Sima se bolio bana dee, toch?
1: Parnasi is meer zorgzoen.
0: Of je moet Vijay even contacten. En zeggen dat hij het maakt. Die man weet alles.
1: Hoe boerhoas hem je kuch poochila. Dat ik zei ik kwam er eens mee liga.
0: Hij heeft weinig tijd. Laten we daarop houden.
1: Laten we daarop houden.
0: Of hij houdt niet van je, of hij houdt niet van je.
1: Nee, ik denk niet dat hij van me houdt.
0: Sona, Hamjabolila, dan heb ik het de volgende dag al. Dus
1: Hamjanila.
0: Tor muhena mooi balak.
1: Oei, wat je toch? Oei, wat je?
0: Ah, toch? Regel. Hij zei Rega, mooi zeggen. Dank je wel. Fijne middag, dag.
1: Doei, doei. Yeah. Randy Badri van Exclusive. En hij is er ook.

had de kamer zoenen. Hey, Ujalan's Coffee Time in de show. En jij bent helemaal bijgepraat op deze woensdag 19 augustus. Na een weken van zon en hitte klinkt de regen misschien ineens iets minder vervelend. Ja, toch? Ja, vind ik ook. Heerlijk, die afkoeling. Dus maak er een mooie woensdag van. Met een paraplu binnen handbereik. En een goede kop koffie of chai. En natuurlijk fijne muziek op de achtergrond van Ujala. Mijn hoeloid mag weer samen met Anand Chandrika Singhasri. Programma Abnezoenheer. Geniet van je middag en blijf luisteren naar Ujala Radio.

Run hier, Badri ook aanwezig op Braza Fans met Exclusief. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Afgelopen weekeinde bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden... gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNM-verkopen was volgens Gianni de doorslaggevende reden. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो मैं तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, Early Bird tickets tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazzafest.nl en Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. brazzafest.nl.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Yes, en dit is het programma Stamppot natuurlijk. En we beginnen dit uurtje heel gezellig.
1: Ja.
0: Wij zitten alweer dansend op ons stoel en dit is het programma Stamppot natuurlijk.
1: Ja, gezelliger wordt het niet.
0: Leo, hoe gaat het met je?
1: Goed.
0: Ik heb het gevoel dat ik deze vraag lang niet heb gesteld.
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja. Maar ja, eigenlijk wel. Maar het gaat goed met mij hoor. Ja.
0: Als je elkaar heel vaak ziet, dan stel je die vraag eigenlijk niet.
1: Nou, want je komt er toch wel achter, ongewenst of niet.
0: Ja, precies. Maar af en toe moet je wel bij elkaar inchecken.
1: Ja, is.
0: En vragen hoe gaat het?
1: Ja.
0: Is ook een andere vraag dan gaat het goed?
1: Ja, true. Dan heb je veel meer ruimte om te zeggen wat er echt is in plaats van alleen maar ja, het gaat goed.
0: Ik stel die vraag eigenlijk te weinig,
1: ja?
0: Merk ik nu.
1: Ja?
0: Ja. Hoe gaat het? Zeker aan de mensen die ik vaker zie.
1: Ja, snap ik wel.
0: En als ik hem stel, dan is het juist aan mensen die ik niet vaak zie.
1: Ja.
0: En dan is het ook goed en dan loop je weer door.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Dat snap ik wel. Ik heb dus dat ik heel erg moet opletten dat ik ook als iemand mij een vraag stelt, dat ik de vraag terugstel.
0: Oh, Leo.
1: Dus hoe gaat het met jou?
0: Ja, zo asociaal ben je niet.
1: Nee, maar soms dan gaat het gesprek gewoon heel snel verder. Want wij spreken elkaar zo vaak, dan gaat het van hak op de tak.
0: Ja, oké, okay, maar
1: dan moet je het soms wel even terugvragen.
0: Ja, maar bij ons maakt het niet uit.
1: Nee.
0: Jij krijgt ook wel te horen of het goed gaat of niet goed. Ja,
1: wij kunnen het al aan elkaar zien, dus daar heb je weinig woorden voor nodig.
0: Je hoeft het bij mij niet eens te vragen, ik begin gewoon met praten.
1: Ja. As you should.
0: Gaan we direct gestrekt been in of gaan we eerst naar een liedje?
1: Oeh.
0: Wat wil jij?
1: Nou, het is radio en nu weten we dat nog. Dus laten we nu een liedje doen en dan zien we hoe het de rest van de uitzending gaat. Ja?
0: Het begint als radio en het wordt podcast.
1: Ja,
0: is dat
1: bij deze.
0: Het idee ongeveer?

0: Laten we een keertje beginnen met de vraag. Onze eerlijk antwoorden vraag.
1: Gaan we Nancy direct vies zetten aan het begin van onze uitzending?
0: Ja.
1: Oké, okay, let's
0: go. Dat is exact wat we gaan doen. Oké, okay, luisteraars, de vraag. Denk zelf ook even na. Oké, okay, hier komt-ie. Heb je ooit een bericht gezien, bewust niet gereageerd en later gezegd, sorry, ik zie dit nu pas?
1: Helemaal. Oh.
0: Dus gewoon echt, je telefoon ligt voor je neus. Je ziet het scherm oplichten, je ziet het bericht, je leest het bericht. Je verwerkt het bericht en besluit dan, ik ga niet antwoorden en later pas doen alsof ik het heb gelezen.
1: Maar kijk, weet je wat niet eerlijk is? De luisteraars mogen dit thuis zelf bedenken en ik moet mezelf weer exposen op de radio.
0: Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen wel een vergelijkbaar antwoord gaan geven, hoor.
1: Ik denk dat iedereen het doet.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar er zit een verschil in tussen helemaal skippen, zeg maar, en echt 4 dagen later antwoorden, of het gewoon eventjes een paar uurtjes laten.
0: Ja.
1: Want je wilt ook niet altijd direct antwoorden, want dan ben je gewoon de hele tijd online en aan.
0: Ben je de hele tijd bezig.
1: Ja. Ja,
0: maar kijk, als je gewoon ook op een werkdag en je ziet dat om 11 uur 's ochtends, ja, dan heb je gewoon andere dingen te doen.
1: Ja, dan
0: als je dan een keer eind van de middag, begin avond antwoordt, dan
1: precies,
0: is dat heel valid.
1: Ja.
0: Maar stel je komt 6 dagen later van, oh my god, ik zie dit nu pas. Niemand gelooft je ook.
1: Nee.
0: Niemand.
1: Niet meer. Maar ik heb soms ook nog dat als het op dezelfde dag is en ik pas later op de dag antwoord, ik maak dan wel onderscheid wie het is, zeg maar.
0: Ja,
1: ik antwoord
0: absoluut
1: op de ene persoon echt wel sneller dan de ander.
0: Absoluut.
1: Dat
0: ik
1: is
0: heb
1: wel
0: ook bepaalde
1: echt
0: namen dat ik denk, oh, meteen even als ik kan even antwoorden.
1: Precies.
0: Of mensen die ik dan belangrijk genoeg vind om te zeggen van, ik heb het gezien, ik kom hierop terug, weet je wel?
1: Ik antwoord zo.
0: Zo van, ik skip je niet, maar ik heb eventjes geen tijd, dus ik ga terugkomen op je vraag.
1: Maar ik heb mensen ook nooit heel lang geskipt, denk ik. Ik denk max een dag of zo. Maar dan ben je gewoon druk.
0: Dat is heel netjes.
1: Want dan is er een feestje of iemand is jarig en dan antwoord je niet direct.
0: Ja.
1: En dan lig je om 2, 3 uur in bed en denk je, ja, ga ik nu nog al mijn appjes beantwoorden? Nee.
0: Dat is ook een beetje raar.
1: Ja. Ja.
0: Nee, snap ik. Ik heb één
1: jij
0: keer
1: daarentegen.
0: Ik heb dat 1 keer wel echt heel lang gelaten.
1: Is wel maar lelijk voor het karakter,
0: lang,
1: hoor.
0: Ja, ik weet het. Maar we waren ook geen vrienden of zo. En toen opeens was het van, hey, hoe gaat het met je? En hoe is je werk? En zo. Toen was ik van, ja, maar.
1: Maar geef even iets meer context. Geen vrienden? Als in nooit gesproken? Of heel lang niet gesproken? Of
0: heel
1: nooit
0: lang niet gesproken.
1: Geweest.
0: We zaten samen op de middelbare school. Hoe lang geleden is dat?
1: Oh, dat is heel lang
0: echt
1: geleden.
0: Heel lang. Toen waren we ook geen besties of zo. We zaten gewoon in een soort van dezelfde vriendengroep. Daarna heb ik haar ook nooit meer gezien. En nu is het opeens van, hey, hoe is het met je? Hoe is het
1: maar
0: met je
1: waarom
0: werk?
1: Doe je stem ook zo?
0: Dat is, ik snap dat gewoon niet. Aan de ene kant heel lief. Aan de andere kant, dit gaat ook weer zo heftig klinken. Maar ik heb wel genoeg vrienden, zeg maar. Ik heb genoeg goede mensen om me heen. Dus ik hoef dan niet nog zo'n oppervlakkige eens in het half jaar een keer appen. Vriendschap erbij.
1: Jouw sociale kring is goed. Is goed
0: she's
1: gevuld.
0: Filled. She's done. De stoel is
1: max
0: gevuld.
1: Capaciteit ja, bereikt.
0: Als er eentje uitgaat, misschien. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren.
1: Maar die groep is ook steady, dus gaat niemand uit, denk ik.
0: Nee, precies. Ja, dus dat. Nee. Ik heb ook een vriendin. En daar vind ik het even lastig mee, want zij is alleen maar aan het werken. Verder doet ze niks. En
1: geen
0: ze is
1: hobby's,
0: echt heel leuk,
1: geen,
0: maar ze heeft geen hobby's. Ze doet geen sport. Ze werkt en ze gaat naar huis en dan kijkt ze Netflix en dan gaat ze weer naar het werk, zeg maar.
1: Maar dan heb je ook weinig om over te praten.
0: Ja.
1: Je moet wel dingen doen, want dan beleef je dingen en dan kan je over dingen praten.
0: Dan kan je samen dingen beleven en het erover hebben.
1: Ja.
0: Maar ze stelt dan ook niet echt vragen terug. En dan denk ik, ja, voor wat zit ik hier nou? Heb ik het nou leuk?
1: Maar
0: niet
1: ze stelt
0: per se.
1: Geen ja, maar jij vraagt ook niet, hoe gaat het met jou?
0: Nee, ik vraag het altijd aan het begin. En dan vraagt ze het vaak niet terug. En dan gaat ze gewoon op een rant over haar werk en haar rooster. En dan denk ik, ja, I don't know about that.
1: Nee, ik heb daar sowieso moeite mee als dingen eenzijdig zijn.
0: Ja.
1: Je moet wel allebei even invested zijn en evenveel delen en evenveel vragen.
0: Maar het gekke is dus dat ze wel altijd aan mij vraagt van, yo, wil je iets doen?
1: En jij initieert nooit.
0: Ik zou het 70-30 geven.
1: Okay.
0: 70 keer van de tijd initieert zij en dan 30 keer ik. Als ze jarig is of zo, of als ik op vakantie ben geweest, ik heb souvenirtje meegenomen. Zo van, oh, gaan we weer een keer wat doen. En dan is ze gewoon op een moment over de werk. En verder gaat het gesprek dan nergens over. En dan denk ik, oh my god. Waarvoor ben ik hier?
1: Nee, je moet het wel met elkaar over iets kunnen hebben, toch?
0: Ja, dus ik weet ook niet zo goed wat ik daarmee moet. Want soms dan appt ze dus van, hey, zullen we iets doen? Dan ben ik van, ik ben druk. En dus soms is dat ook echt waar.
1: Maar soms
0: is
1: niet.
0: Het ook van, als jij het had gevraagd, had ik rustig tijd gemaakt, zeg maar.
1: Ja, gewoon laten doodbloeden.
0: Ja, oh, maar
1: ook
0: dat
1: niet.
0: Is ook zo lelijk. Hoe lang kun je dat doen,
1: ook,
0: zeg maar?
1: Je gaat ook geen appjes sturen met, hey, ik wil geen vrienden meer zijn, toch?
0: Nee. Heb jij dat ooit gedaan?
1: En ik heb het nooit gedaan. Het is bij mij wel overkomen een keer.
0: Oei. Ja. Wat doe je dan?
1: Ja, dat is heftiger dan een break-up. Zeg maar, dat is een vriendschappelijke. Lijkt een vriendschap die stuk gaat.
0: Ja.
1: En misschien heb je die vriendschap al heel erg lang of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dat is raar.
0: Dat is heel raar.
1: Dat is raar.
0: Ja. Ja, dat verwacht je ook niet zo snel bij een vriendschap. Maar ik denk wel dat als je ouder wordt, dat dat vaker gaat gebeuren.
1: Nou, ik denk dus dat het eerder dag gaat gebeuren dat het doodbloedt dan dat je echt een formeel break-up tekst krijgt.
0: Met... Ja, maar sowieso vaker dat vriendschappen gaan eindigen. Want je gaat gewoon hele andere kanten op.
1: Ja.
0: Je zit niet meer 5 dagen in de week met elkaar in de klas, zeg maar.
1: Ook dat is waar, maar dat hebben we al heel lang niet meer.
0: Ja, dat is...
1: Dus je zou al lang uit elkaar gegroeid kunnen zijn.
0: Ja. Ja, true.
1: Toch?
0: Ja, maar echt een appje sturen vind ik ook heel taai.
1: Gewoon een formele break-up tekst.
0: Ja, gewoon van... Hey girl, ik merk dat we niet meer op één lijn zitten. Ik wil geen vrienden meer zijn.
1: Ja, dat.
0: Het beste. Dat het is beste. Echt heel ruig.
1: Recht, toch?
0: Dat is echt heel ruig.
1: Ja,
0: als
1: zeker.
0: Jullie tips hebben, gewoon laten doodbloeden of toch iets sturen. Laat het weten, want ik weet het niet.
1: Jij schreef het gewoon met.
0: Nee, maar ik doe haar dus wel antwoorden nog.
1: Oh.
0: Wel laat, maar ik antwoord wel.
1: Ja, maar soms vind je het ook een beetje uit medelijden.
0: Ja, ik vind het ook gewoon zielig.
1: Ja.
0: Want ja, ze heeft dus al niet zoveel leuks te doen. En ze wil dus wel heel graag elke keer mij zien. En dan denk ik, ja, het is ook lelijk om dan te zeggen nee.
1: Ze geniet gewoon van jouw aanwezigheid.
0: Ja, omdat ik allemaal goede vragen stel natuurlijk. En af en toe nog eens een leuk verhaal vertel.
1: Ja, het is lastig als mensen het alleen op zichzelf laten draaien, zeg maar.
0: Ja.
1: Ah.
0: Ja.
1: Ah, ja. Oké, okay. Dingen om over na te denken tijdens het liedje.
0: Is het wel een leuk liedje?
1: Het is wel een leuk liedje.
0: Oh, dat helpt.
1: Ja, we gaan wel even gezellig weer doen.
0: Precies. Oké. Okay.

0: De scholen zijn weer begonnen in Noord-Nederland.
1: Ja,
0: toch?
1: Klopt. Afgelopen maandag.
0: Het is weer drukker op de weg, daarom weet ik het.
1: Het is zeker drukker op de weg. Mijn huis is ook best wel dicht bij een school. Dus als die kinderen dan buitenspeelpauze hebben en ik zit in mijn kamer, kan ik dat horen. Actief geschreeuw.
0: Oh, vervelend.
1: Voor een half uur.
0: Ik ben gewoon blij dat die kinderen niet meer 's avonds laat op straat rondlopen.
1: Ja, ze moeten gewoon weer op tijd naar bed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ze hangen niet meer.
1: Nee, ze moeten gewoon weer.
0: Maar de school, hè?
1: Ja.
0: Ik zat dus na te denken over onze schooltijd.
1: Ja.
0: Basisschooltijd, middelbare schooltijd.
1: Ja.
0: Basisschool was fijn, toch? Je leert die basisdingen.
1: Ja.
0: Rekenen, schrijven, taal, begrijpen, lezen. Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dat is goed. Basiskennis moet er zijn.
1: Ja.
0: Maar toen dacht ik nou, wat ik precies heb geleerd op de middelbare school. En hoeveel ik daarvan nu nog gebruik.
1: Ja, dat is een confronterende vraag.
0: Dat is vrij weinig.
1: Ja.
0: Moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Echt absurd weinig.
1: Ja. Dat klopt.
0: En we hadden op een gegeven moment hadden we gewoon wiskunde. En op een gegeven moment kregen we dus rekenen erbij.
1: Mm-hmm.
0: Als vak, toch?
1: Mm-hmm.
0: Was dat, wanneer was dat? In de vierde?
1: Ja,
0: of vijfde
1: zoiets.
0: Of zoiets? Toen moesten we opeens een rekentoets gaan maken.
1: Nou, hallo, we hebben hogere wiskunde hier. Wat zijn we aan het doen met een rekentoets?
0: En het verbaasde me dus hoe erg mensen gingen fambelen tijdens zo'n rekentoets.
1: Mensen hadden het zwaar.
0: Ze hadden het echt zwaar.
1: Ze hadden het echt zwaar. Zal ik mezelf verder exposen dan nodig is?
0: Ja.
1: Ik vond alleen die dingen met vliegen en tijdsverschil en zo vond ik soms lastig.
0: Maar dat vind ik nog steeds lastig.
1: Ja, dat vind ik ook lastig. Ja. Maar de oppervlakte van de muur uitrekenen en hoeveel verf heb je dan nodig? Ja.
0: Ja, nee.
1: Daar had ik geen moeite mee.
0: Nee. Maar kijk, dat tijdsverschil uitrekenen, dat heb je nu op zich ook niet nodig.
1: Nee.
0: Ja, het is geen skill die je gebruikt.
1: Nee.
0: Je opent elke app op je telefoon.
1: En je kan het zien.
0: En je kan zien hoe laat het is. Als je ergens een vliegticket boekt, dan zie je de lokale tijd, hoe laat je landt.
1: Ja.
0: Je hoeft niks uit te rekenen.
1: Nee.
0: Dus het is geen skill die je zou gebruiken.
1: Nee.
0: Ik denk dat je er veel meer aan zou hebben als je skills leert die je echt kan gebruiken.
1: Ja, eens. Hallo, hoe werken belastingaangiftes?
0: Geen idee.
1: Geen idee. Zorgverzekeringen? Niet
0: geen
1: mijn
0: idee.
1: Vragen.
0: Nee.
1: Natuurlijk heb ik het wel uitgezocht, want je moet. Maar je weet ook eigenlijk niet waar je moet beginnen.
0: Nee, maar dat zijn toch dingen die je eigenlijk op school zou moeten leren?
1: Ja, zeker. Ik zou anders ook echt niet weten waar je dat moet leren. En
0: maar,
1: het ligt dan ook aan de ouders, zeg maar, wat die al meegeven. En of die het een beetje begrijpen.
0: Ja, ook dat. Maar ook gewoon dingen als energiecontract afsluiten, hoe moet je solliciteren.
1: Ja.
0: Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Nul.
1: Iets over mentale gezondheid, communicatie. En natuurlijk het heel AI-ding, nepnieuws.
0: Ook dat zou echt
1: kritisch
0: een vak
1: nadenken,
0: moeten zijn.
1: Kritisch nadenken zou echt heel erg moeten worden aangemoedigd.
0: Ja. Zeker nu met alle nepnieuws en zo.
1: Ja?
0: Ik ken echt genoeg mensen waarvan ik zou denken, jij moet slim genoeg zijn om dit te kunnen herkennen.
1: Ja.
0: En gewoon kinderen van 16 tot 18, waarvan ik denk, hoe zie je niet dat dit nep is?
1: Hoe besef je dat niet? Ja, lastig.
0: Want kijk, de oudere generatie die heeft niet per se die instinct, toch? Om dat direct te kunnen zien.
1: Nee.
0: Maar een jongere generatie moet dat toch
1: die
0: direct kunnen zien?
1: Die zijn ermee opgegroeid, dat heb je toch door?
0: Ja.
1: Maar zij zijn dus met zoveel nepnieuws al opgegroeid dat ze dus het onderscheid al niet meer zien, omdat het zoveel is.
0: Oh my god.
1: Ja, ik denk dat dat het is.
0: Ik denk dat het echt zorgwekkend is. Maar ook gewoon iets als mentale gezondheid en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dat zou wel een vak moeten zijn.
1: Ja, een beetje bewustzijn. Maar ook gewoon je fysieke gezondheid. Waar moet je nou op letten? Wat is goed eten?
0: Ja.
1: Hoe kan je dat een beetje in balans houden? Allemaal dat soort dingen zou echt nuttig zijn.
0: Eén keer in het jaar kon GGD dan langs, toch?
1: Ja, ik kan me dat niet eens herinneren, joh. Ik heb die mensen misschien twee keer gezien.
0: De onderbouw of zo? Dat hadden we af en toe, toch?
1: Dan gingen ze je meten en zo, toch?
0: Ja.
1: Maar er werd toch nooit wat mee gedaan?
0: Nee, er wordt nooit iets mee gedaan.
1: Ik heb daar nog nooit terugkoppeling over gehoord.
0: Was er dan iets zorgwekkends bij jou?
1: Nee, maar ook niet een soort van in deze klas gaat het zo met jullie of weet ik veel. De langste is zo en de kortste, weet ik veel. Niks.
0: Oh nee, nee.
1: Helemaal niks. Geen idee.
0: Voeding en dat soort dingen. Mm-hmm. Juist als je het niet meekrijgt vanuit huis, zou je het moeten meekrijgen vanuit school, toch?
1: Ja. Ja, school moet dan toch een beetje een soort van de opvoeden opnemen, overnemen van de ouders, I guess.
0: Ja.
1: Maar hetzelfde met huishouden.
0: Ja. Mensen moeten gewoon die basic skills leren.
1: Gewoon hoe ben je schoon en hoe is je huis schoon? Dat zou echt wel een goede zijn.
0: Koken, kleine reparaties, dat soort dingen.
1: Ja, hoe was je iets goed? Hoe krijg je bepaalde vlekken eruit?
0: Als je kleine reparaties zou leren bij een vak als techniek of zo, zou best wel handig zijn.
1: Ja.
0: Stel mijn föhn gaat kapot of wat dan ook.
1: Ja.
0: En het is een simpele reparatie.
1: Ja. Of überhaupt gewoon een lamp vervangen. Hoe werkt een stoppenkast?
0: Ja.
1: Wat gebeurt als eentje doorslaat?
0: Precies.
1: Dat soort dingen zouden echt nuttig zijn.
0: Ja. Maar dat zijn allemaal serieuze vakken.
1: Ja.
0: Ik zou ook. Ik weet niet, ik was gewoon niet blij met mijn hele curriculum op de school.
1: Het is dat wij het leuk hadden, maar verder hebben we niet zo heel veel opgestoken.
0: Nee, maar je had bijvoorbeeld kunst op school, toch?
1: Ja.
0: Dat was niks voor mij. Vond ik niet leuk. Maar ik hou wel op zich van creatieve dingen.
1: Ja.
0: Maar gewoon geen kunst.
1: Ja.
0: Laat mij iets anders creatiefs doen.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel leuk.
1: Het lijkt me ook echt top als iedereen verplicht bijvoorbeeld iets van een instrument zou moeten leren.
0: Ja.
1: Of in ieder geval dat het een optie is.
0: Een
1: maar
0: optie,
1: sowieso
0: ja.
1: is het ook gewoon goed voor je discipline en je doorzettingsvermogen.
0: Ja, want je
1: dat
0: gaat
1: leer
0: het niet
1: je
0: kunnen.
1: Ook. Dus ja, want je gaat zwaar hebben.
0: Ja.
1: Het gaat lijden worden. Maar het is goed voor je karakter.
0: Maar jij noemde laatst meubels maken als vak.
1: Ja, ik vind dat zo knap.
0: Dat is best
1: mensen
0: wel leuk.
1: Mensen die gewoon een eigen trapkast in elkaar zetten. Of een kledingkast bouwen. Of een schommelstoel, weet ik veel.
0: Ja.
1: Hoe vet is het als je dat kan?
0: Dat zijn creatieve vakken die ik wel leuk zou hebben gevonden.
1: Ja.
0: Dat zou ik niet voor filosofie hebben gekozen.
1: Ik zou dat ook echt leuk vinden.
0: Ja.
1: Ja. Of iets heel sportiefs juist. En dan niet de standaard voetbal of hockey. Maar gewoon heel goed worden in een bepaalde danssoort of zo. Of in skaten. Zeg maar net iets anders dan die hele gebaande dingen.
0: Oh my god.
1: Zou ik ook leuk vinden.
0: Moeten wij de politiek ingaan?
1: Moeten wij ons actief bemoeien?
0: Moeten wij dit land gaan hervormen?
1: Misschien moeten we eerst nog iets ouder worden. Even kijken wat het verder doet en dan ons bemoeien.
0: Dan pas?
1: Ja.
0: Maar er is nu al een hele generatie die...
1: Ja, maar dat is al te laat. En ik heb nog niet, zeg maar, de behoefte om ballen tot op mijn kaaklijn te hebben van politiek. Want ik denk wel dat dat echt heel taai is.
0: We hoeven nog geen omzicht te poelen.
1: Nee, daar is het te vroeg voor. Daar okay. is het echt nog te vroeg voor. We moeten

0: geldjes verdienen. En dan daarna kunnen we ons bemoeien met politiek.
1: Daarna kunnen we sociale dingen gaan doen.
0: Ja, precies.
1: Oh nee, nu... Oh my god, mijn handen jeuken om iets te doen. Dat zeg
0: ja,
1: maar.
0: Om te bemoeien.
1: Ja.
0: Ja. Ja, sowieso vind ik het lastig aan politiek dat heel veel oudere mensen daar natuurlijk mee bezig zijn. Terwijl de jonge generatie moet dan ook input leveren. En dat mis je dan af en toe.
1: Ja.
0: Net zoals dat jonge mensen minder stemmen. Dat vind ik ook zo, zo jong zonde.
1: Ja.
0: Het gaat om jouw toekomst.
1: Zie je, dat moeten ze leren op school.
0: Ja, waarom dat belangrijk is.
1: Stemmen.
0: Maar heb ik dat nou meegekregen bij maatschappijleer?
1: Onze maatschappijleer was echt het slechtste wat ik ooit heb meegemaakt.
0: Ja. Ik kan me niks herinneren, behalve één plaatje in een boek van Macron... die boos keek en dat ik er toen buiten schreef van... you.
1: Over mij?
0: Ja.
1: Nee, dat ik weet alleen dat we werden verdeeld in groepen bij maatschappijleer. Mensen die dan hoge cijfers haalden voor toetsen... middelmatige cijfers en dan onvoldoendes.
0: Echt?
1: Ja, en er was een ander meisje en die was echt pistof dat ze dus... En hij noemde dat ook de Champions League, Eredivisie en keukenkampioenschap.
0: Oh mijn god, hè?
1: En hij was echt van, ja, puntje, puntje, keukenkampioenschap. Puntje, puntje, Eredivisie. Puntje, puntje, Champions League.
0: Oh
1: en
0: my god.
1: En ik ben dan gewoon aan publiek ook gedaan.
0: Hè? Wat een humiliation ritual.
1: Ja, maar, wij
0: waarom?
1: Wij zaten niet in dezelfde mentorgroep. Dat was echt irritant.
0: Ja. Yeah.
1: Maar dit was echt een ding.
0: Maar waarom zou hij dat doen? Wat schoot hij daarmee op?
1: Man was gek.
0: Hij haat gewoon kinderen. Waarom geef je ook les als je kinderen haat? Dat is toch ook dom?
1: Oké, we gaan naar een liedje. Ja, dit is ons gerend.

0: Ik merk dus echt dat ik ouder word.
1: Oh. Aan wat merk je het?
0: Nou,
1: krakende botten.
0: Krakende botten, rugpijn, klachten. Nee, dat valt nog wel mee. Fysiek gaat het goed. Maar ik merk wel, ik zit hier echt zo met mijn water tijdens de liedjes zo mee te genieten. En ik denk, oh, water is echt mijn lievelingsdrinken. Hoe saai ben je als water je lievelingsdrinken is?
1: Weet je wanneer ik altijd schrik? Nou. Als wij tegen elkaar zeggen, kom, we gaan nog een theetje drinken.
0: Ja.
1: Dan denk ik echt, oh my god.
0: Ja, of dan zijn we uit eten geweest in de stad en is het nog best wel vroeg. En denken, oh, we kunnen nog wel eventjes ergens een drankje doen. En dan gaan we letterlijk thee drinken.
1: Ja, precies.
0: Ja. Gewoon thuis hier een theetje drinken vind ik al anders dan echt in de stad zijn. In de stad besluiten, kom, we doen een theetje.
1: Op het terras.
0: Ja, met een theetje.
1: Bier om ons heen en wij zitten met een theetje.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja.
0: Maar hetzelfde als genieten van nieuw schoonmaakmiddel of zo. Of wasmiddel wat heel lekker ruikt.
1: Oh, daar kan ik echt van genieten.
0: Ja, daar word je ook echt oud, hè. Ja. Of als je een nieuw mes koopt en het is nog heel scherp. En je kan alles heel goed snijden.
1: Ik had dus laatst dat ik ging dweilen met een nieuwe dweil. Mm-hmm. En het ging echt heel erg goed. En het was heel satisfying. En hij pakte alles. En ik dacht van, oh my god, dat ik hier blij van word.
0: Ja.
1: Het is echt erg.
0: Is grimmig.
1: Ja.
0: Ja.
1: We worden echt oud, Leo.
0: We worden echt oud. Ja, maar wij ook rustig uit eten, stad in. En dan om 10 uur zijn we van, ik ben moe.
1: Gaan we naar huis.
0: Ja. Ja. Niks geen late avonden. Gewoon echt heel vroeg op tijd het bed in. 8 uur slaap.
1: Ik was dus laatst op een verjaardagsfeestje. En die was om 11 uur 's avonds al klaar. En ik was zo blij.
0: Ja.
1: Want dan lig je gewoon om 12 uur al in bed.
0: Ja, maar stel je voor, het begint pas om 11 uur 's avonds. Zou je gaan?
1: Nee. Wij doen dat echt al heel lang niet meer. Volgens mij zijn we 1 keer ooit naar een feestje geweest die pas om 11 uur begon. Ja. En dat was het.
0: Ja, nooit meer gegaan daarna.
1: Maar wij zijn ook... We hadden COVID, hè? Toen we volwassen werden, of niet?
0: Ja.
1: Het zit erbij om...
0: 18.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wij zijn ook nooit gewend.
0: Ja.
1: Maar ik ken ook genoeg mensen bij wie het later wel weer op gang is gekomen.
0: Ja. Die hebben nog later een hele opleving gehad. Ik heb het gevoel dat wij die ook niet pakken.
1: Nee. Dat is echt saai.
0: Ja.
1: Maar wij gaan ook gewoon het liefst koekjes bakken of zo.
0: Ja. En dan spelletjes spelen en een theetje drinken en een film kijken.
1: En dan vragen we ons af waarom we nooit mensen tegenkomen.
0: Ja, we komen niet buiten.
1: Ja.
0: We komen echt niet buiten. En als we buiten komen is het voor 10 uur.
1: Ja.
0: Gewoon overdag.
1: En waar gaan we naartoe? Ergens eten?
0: Ja.
1: En ergens op een terrasje zitten?
0: Ja.
1: Oh my god,
0: en dat is het.
1: Echt oud.
0: Het enige waarin ik merk dat ik nog niet helemaal oud ben, is dat ik nog hou van uitslapen. Ik kan echt heel goed uitslapen. Het is nog niet zo dat ik elke ochtend om 7 uur 's ochtends denk van, nou, weer een nieuwe dag, zin in. We gaan nu meteen opstaan.
1: Hebben oudere mensen dat?
0: Ja. Hoe ouder je wordt, hoe minder slaap je op een gegeven moment weer nodig hebt, volgens mij.
1: Oh nee, dan ben ik echt nog lang niet.
0: Nee, precies.
1: Dus... Mijn ideale uren slaap is ook echt iets van 10 uurtjes gewoon.
0: 10 uur, dat vind ik echt lang.
1: Dat vind ik echt het meest lekkere.
0: Ja. Ik ben het best op 8 uur slaap, maar ik kan heel erg genieten van meer slaap, zeg maar.
1: Precies.
0: Ik functioneer het best met iets van 8 uurtjes.
1: Ik kan nog functioneren met 6, zeg maar.
0: Oh, dat is wel, vind ik wel grimmig,
1: het
0: hoor.
1: Het is wel grimmig.
0: Ja.
1: Maar het lukt me dan nog net, zeg maar.
0: Ja, het gaat.
1: Ja.
0: Bij mij, het gaat. Maar heb ik een goede tijd? Nee.
1: Nee. Het meest ideale is 10.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen dat het toch ook een beetje oud is, of niet?
0: Ja, een beetje.
1: Oude mensen?
0: Ja, maar op een gegeven moment
1: ga je toch weer slapen?
0: Echt?
1: Ja. Ja. Als je ouder wordt, toch, dan ga je toch weer meer slapen?
0: Ja, maar dat is omdat je dan niks beters te doen hebt.
1: Oh.
0: Toch? Ja, op een gegeven moment heb je pensioen en dan wat ga je doen? Lekker lang in bed liggen.
1: Wat gaan we doen als we pensioen hebben, man?
0: Ja,
1: als
0: wat gaan wij
1: zo
0: doen?
1: Saai
0: welke
1: zijn?
0: Hobby's gaan we starten?
1: Weet niet,
0: waar
1: man
0: gaan we allemaal theetjes drinken?
1: We moeten gaan tuinieren of zo.
0: Ja.
1: Is dat iets?
0: Dat is wel goed voor je.
1: Wat
0: ik
1: gaan
0: kan
1: wij
0: al
1: doen?
0: Haken, dus dat kunnen we sowieso doen.
1: Bro, jij bent al oud, hoor.
0: Ja.
1: Je hebt al een
0: boeken lezen, haken. Maar jij begint over tuinieren en daar was ik nooit op gekomen. Dus op zich, jouw brein gaat ook wel die kant op.
1: Nee, maar wat je later moet doen, dan blijf je toch in beweging en zo.
0: Ja, maar dan kan je beter gewoon wandelen. Tuinieren is ook slecht voor je rug, hè?
1: Oh, dat is wel
0: sta
1: waar.
0: Sta je in die lelijke shrimpy houding in de aarde te scheppen?
1: Oh ja, oké, dat is niet... Maar ik dacht, je hebt er iets aan.
0: Ja.
1: Effectief, zeg maar.
0: Je groeit wel iets. Het is wel vet als je eigen groente kan groeien.
1: Oh my god, we moeten echt hobby's gaan zoeken.
0: Ja, maar oude mensen hobby's, die goed voor je zijn.
1: Moeten we nu al oude mensen hobby's of nog niet?
0: Je moet nu wel al beginnen met goed voor je lichaam zorgen, denk ik.
1: Zonnebrand zetten.
0: Zonnebrand zetten, bewegen, water drinken.
1: Ja.
0: Dat doen wij allemaal al. Want...
1: Nou, ik merk dus dat op de dagen dat ik naar kantoor ga, dat ik meer water drink dan als ik thuis werk.
0: Ik ook, want op kantoor verveel ik me en dan ga ik maar water drinken.
1: Precies.
0: En dan ga ik het even bijvullen. En dan...
1: dan wil je gewoon even weg en dan ga je je flesje water vullen.
0: Ja. Dat heb ik ook.
1: Oh my god, we worden oud.
0: Ja.
1: Laat even erover nadenken.
0: Ja.
1: Tijdens het liedje.
0: Ja. Misschien is dat wel goed.

0: Tijd voor irritaties.
1: Let's go.
2: Helemaal opgevrolijkt van het liedje, maar daar gaan we gewoon weer met gestrekt been tegenaan schoppen.
1: Want schoppen? Ja. Trappen, natrappen.
2: Ja, okay. Een flinke trap. Mijn irritatie eerst, wil jij graag eerst?
1: Ik wil hem wel aftrappen.
2: Oké.
1: Okay. Hij is niet heel extreem. Hij is best wel mild, maar hij is wel irritant.
2: Ja.
1: En dat is als mensen het woord disrespectful gebruiken.
2: Dat is geen woord.
1: Dat is geen woord.
2: Dat is
1: en
2: geen
1: ik hoor
2: woord.
1: Het zo vaak.
2: Echt?
1: En op een gegeven moment was het, ja.
2: In wat voor context?
1: Gewoon mensen die
2: op
1: filmpjes
2: werk.
1: Maken op, nee,
2: oh,
1: op Insta.
2: Social media.
1: Gewoon social media. Maar ook Hindoestaanse jongeren hoor. Dan soms heb je van die filmpjes die ik kijk. En er was dus één iemand en die zei dus de hele tijd disrespectful. Gewoon echt 20 keer in een filmpje van 1 minuut.
2: Dat vind ik knap.
1: En ik dacht bij god, bro, je weet toch dat dat geen woord is?
2: Blijkbaar niet.
1: Het is respectloos in het Nederlands.
2: Ja.
1: Je kan in het Engels disrespect hebben.
2: Ja.
1: En dan kan ik op enige manier bedenken dat je disrespect ervan maakt. Maar waar haal je dan de vol vandaan?
2: Ja.
1: Disrespectvol?
2: Dat is ook geen woord.
1: Nee. Het klopt op geen enkele manier gewoon. Je gaat gewoon op een paar afslagen ga je fout.
2: Ja, je maakt meerdere foute keuzes. Ja. Ik zag laatst een zin, een volledige zin, met daarin maar liefst 3 van die fouten.
1: Was het een lange zin tenminste?
2: Nee, het waren 6 woorden met 3 fouten.
1: Hoe?
2: Ik vond dat lastig. Laat me hem eventjes goed voordragen. Laat het even bezinken.
1: Laat me de muziek iets zachter zetten.
2: Hun waren nog later dan ons.
1: Ik kan hier ook niet antwoorden.
2: Ik dacht, zet gewoon die muziek aan en zeg het laten.
1: Nee, oh my god.
2: Hun waren nog later dan ons.
1: Oh my
2: god. Ik krijg het met moeite mijn strot uit. Ik vond het echt even lastig.
1: Dat is echt lelijk.
2: Ja.
1: Oh my god.
2: En dan maak ik me toch een beetje zorgen. Want waar gaat het heen? Kunnen mensen niet meer in de Nederlandse taal lezen en begrijpen en spreken?
1: Nou kijk, er zijn een paar fouten die vaker worden gemaakt.
2: Ja.
1: Dan mij, dan ik zeg maar.
2: Ja,
1: of dan ons, dan,
2: ons, dan
1: wij.
2: Dan wij.
1: Dat op zich, oké.
2: Oké,
1: nog net, weet je wel.
2: Ja.
1: Maar de rest van die zin?
2: Heel lastig.
1: Heel lastig.
2: Ja.
1: Ik vind het ook lastig als mensen een klein autootje zeggen. Het is al
2: dat
1: een verkleinwoord.
2: Ja.
1: Dus je zegt dingen dubbel.
2: Ja, het groene gras.
1: Wat denk je anders dat het is?
2: Ja, nou ja, nu is het door en droog. Maar op zich.
1: Oké. Als mensen zeggen witte wolken.
2: Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Vriendin.
2: Vertel me niks nieuws dan. Ja.
1: Ik heb er echt moeite mee.
2: Ja.
1: Sowieso moment. Oké, je kan lidwoordfouten maken, sinds constructiefouten. Kan allemaal.
2: Ja.
1: Als je moe bent, dan ga je meer fouten maken.
2: Ja.
1: Happens.
2: Heeft iedereen.
1: Maar. Ja. Maar gewoon om 20 keer in 1 zin, of in 1 minuut, disrespectful te gebruiken. Alsof het een woord is.
2: Ja.
1: Nee.
2: That's wrong.
1: Echt, nee. Doe
2: dat
1: alsjeblieft
2: verkeerd.
1: Ja.
2: Ja. Weet je wat ik elke keer verkeerd doe? Is overigens mijn irritatie van de week.
1: Oh.
2: Op werk heb ik een Windows, zeg maar, laptop.
1: Ja.
2: En dan heb je toch die shortcuts.
1: Ja.
2: Ctrl-X, Ctrl-V, Ctrl-C.
1: Ja.
2: Om dingen te knippen en plakken.
1: Ja.
2: Op mijn MacBook, die ik thuis heb, is dat niet. Dan is het een ander knopje en ik doe het elke keer fout. En dan typ ik weer een V en dan denk ik, oh ja, ik heb dat heel ding niet goed gekopieerd. Het is zo irritant. Ik word daar niet goed van. Mijn enter zit ook op een andere plek.
1: Ja.
2: Dus ik heb elke keer een slash in plaats van een enter. En dan denk ik, oh mijn god, dit wil ik niet.
1: Ja.
2: En ik weet niet of ik het er nog uit ga krijgen. Of het weer een keer goed komt met mij.
1: Nee.
2: Die switch. Ik vind het zo lastig.
1: Ik vind het ook irritant als er verschillende versies zijn van Windows dan.
2: Ja.
1: Want dan heb je sommige opties wel op een bepaalde Windows.
2: Ja.
1: Excel bijvoorbeeld. En dan kom je op de andere computer en dan is van, waar is dit knopje? Waarom is het niet daar?
2: Met die online dingen. Dat je in de online versie van Word en Excel minder kan dan in de desktop versie, zeg maar.
1: Ook dat is irritant.
2: Dat is ook heel irritant.
1: Ja. Oh my
2: god. Het is dezelfde app, dus hoezo kan het niet?
1: Precies dat.
2: Vind ik lastig.
1: Update het overal gewoon, toch?
2: Of soms dan doen ze ook op je telefoon updaten. En dan verschuiven ze net het keyboard, zeg maar. Dus je toetsenbord.
1: Ja.
2: Dat die net iets hoger of lager zit. Of de knopjes zijn iets breder of iets smaller. En dan gaat het ook elke
1: dan
2: keer fout.
1: Dan kan ik niet meer goed snel typen.
2: Nee, dat is zo vervelend.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik irritant.
1: Ik begrijp dat. Fijn met irritaties.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jij ook.
1: Ja, we hadden wel vriendelijke irritaties deze week.
2: Ja, maar wel echt intense.
1: Ik heb
2: maar we hebben geen mens gebashed, dus op zich
1: kan altijd erger.
2: Ja.

0: En dat was Shivam Raja Ram natuurlijk. En dit is het programma Stamppot. En Leo, we hebben dat geen enkele keer benoemd.
1: Het is echt Stamppot, mensen. Op Jara Radio, dat je het even weet.
0: We zijn gewoon een heel uur al aan het jappen, weet je dat?
1: Ja, oeps. We zeiden het toch al. Het begint als radio en dan wordt het opeens een podcast.
0: Ik had ook echt niet door dat de tijd al zo snel ging.
1: Ik ook niet.
0: Ik keek net op de klok en ik dacht van, oh my god, we moeten afronden.
1: Ja,
0: de commercials komen eraan.
1: Heel snel einde aanmaken.
0: We moeten dit echt beter timen, want we stoppen elke keer zo abrupt.
1: Ja, we moeten echt beter nadenken. Yep. We moeten beter bewust zijn van de tijd. Maar we hebben gewoon een leuke tijd.
0: Er is een hele grote klok hier hangen in de studio. Gewoon, ja. Zodat wij het zien.
1: Ja.
0: En ermee geconfronteerd worden.
1: Dat zou werken. Ja. Nou jongens, het is dus het einde. Toch?
0: Om te afsluiten, ja.
1: Ja.
0: We hebben geen tijd meer.
1: Nee.
0: We gaan nog naar één liedje en dan is het klaar.
1: Ja.
0: Maar alle liedjes die je vandaag hebt gehoord, dat zijn wel allemaal artiesten die naar Brassafest komen.
1: Oeh, dus mensen.
0: Koop je ticket.
1: Wederom, koop je ticket.
0: Nu kan je niet meer uitstellen. Je moet het nu echt kopen voordat het helemaal uitverkocht is. Want het is al bijna.
1: Het is al bijna.
0: Het is al bijna.
1: Ja.
0: Je moet je outfit alvast zoeken.
1: Ja.
0: De dansmoves oefenen.
1: Ja.
0: Leo en ik zijn prepared.
1: Ja, wij zijn ready.
0: All right.
1: Dat was hem.
0: Dit was Stamppot op Radio. Dankjewel voor het luisteren.
1: Joe.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzavest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
2: Yes, yes, party people!
1: Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzavest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzavest, Indoor Summer Edition, Gia Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar, Brazzavest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter, gratis zo mee.
3: Shining so bright.
1: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzavest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagdezijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardine en Vinay Kalpu. Brazzavest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzavest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, alu tiki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro voor vervangend vervoer tijdens stakingen. Alleen de vertragingvergoeding blijft bestaan als reizigers hebben ingecheckt. De wijziging geldt vanaf de landelijke OV-staking op 9 september. Dat is het moment waarop NS-werknemers 24 uur het werk neerleggen. Directeur Bertien Baak noemt de huidige regeling ingewikkeld en misbruikgevoelig. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazavest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazavest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot, 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daardoor beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 20 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.

Jouw Teleradio. Onze teleradio, feel the rhythm. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke heen. Fase 2 early bird stickers tot en met 20 augustus. To Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Brazzafest, Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrae. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke heen. Fase 2 early bird stickers tot en met 20 augustus. To Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heen. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Een Oekraïense man is in Kroatië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Hij werd vorig jaar al in Polen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep die explosieven op de pijpleidingen plaatste. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazavest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazavest.nl.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heen. Fase 2 early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en show. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Full Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzavest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen. Eten, dansen en genieten. Al het mooie seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzavest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umar en Squats met Umar, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Wakinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluiten via de officiële festival website brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utex.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heen. Fase 2 early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
1: Uw woon. woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Ujala Radio. You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Rusland is begonnen met het importeren van brandstof. Dat meldt vicepremier Alexander Novak. Door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen is de brandstofproductie gedaald en dreigt een tekort. Rusland exporteert normaal gesproken meer dan het importeert. De regering verwacht dat de import tijdelijk is omdat raffinaderijen binnenkort weer zouden gaan produceren. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. In een voorlopig leefbaarheidsplan staat dat de gemeente in het ergste geval dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook zouden bij aanhoudende problemen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden aangepast. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
12: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the beste. Ujala Radio. Tujhe lage na nacheriya.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Habituk to Garitseke heen. Fase 2, Early Bird tickets tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazzafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
12: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waakidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Fase 2 early bird stickers tot en met 20 augustus. To Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to tayar hoja. To tayar hoja. To jan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by UTix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. To Jaldikar, wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio. Hamaru Ujala Radio. Ujala Radio number one. Ujala Radio sub.

0: snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken. De dood van de 5-jarige Hind Rajab en haar 6 familieleden in januari 2024. En de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En China heeft JD.com opgeroepen niet mee te werken aan een EU-onderzoek naar de geplande overname van Mediamarkt en Saturn voor €2,2 miljard. Beijing noemt het onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie haar bevoegdheden overtreedt. Brussel onderzoekt of JD.com Chinese staatssteun ontving, waardoor het biedingsproces werd verstoord. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
3: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke hem. Fase 2, Early Bird stickers tot en met 20 augustus. Tujaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. brazzafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
6: Yeh hai Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar shaam tak, 24 ghante sirf. Aapke liye.

You are. Ujala Radio Headlines. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panama-kanaal sterk op. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenen fraude. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken. De dood van een 5-jarige Hind Rajib en de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers. En China heeft JD.com opgeroepen niet mee te werken aan een EU-onderzoek naar geplande overname van Mediamarkt en Saturn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Yes, yes, party people.
0: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazzafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans en Onupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagenzijn, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj Kesar, Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira, Sigdal met Surya, Exclusive met Sanjay Randir, D-Bag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia en Fardini en Vinay Kalpu. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Jackie Nage Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panama-kanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren.
5: Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken. De dood van de 5-jarige Hind Rajab en haar 6 familieleden in januari 2024. En de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird tickets tot en met 20 augustus. Tujal Dikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

Cities, Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Drie Nederlanders zijn omgekomen in Fredericktown in Ohio nadat een busje werd geraakt door een vrachtwagen. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panama-kanaal sterk op. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken. De dood van een 5-jarige Hind Rayib en de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

बाजरी रम बाज आई सर पे कदम की छैया मुरलिया बाज रही

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl. info@ujala.nl. 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1. Sold out. Uitverkocht. Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke heen. Fase 2. Early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Natje toe. Ha, toe natje toch? Yes, yes. Brazzavest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the week.

0: Get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl and Ujala Radio. Brasafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujan die kar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brasafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongevallen meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Brasafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Fase 2, early bird stickers tot en met 20 augustus. Tujal die kar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brasafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kistudio. WhatsApp.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezal Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezal Radio.

ये है उजाला रेडियो के जरिए कॉफी चाय मिदक शो आपके वास्ते। मैं हूँ लॉर्ड महावीर। Een hele goede middag allemaal. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. Aaj Boudoir. Boudoir orwee onis tarik August. 19 augustus ka program Coffee Chai Middag Show. Aapke waaste jo ham pesh karne wale hain. Abhi thore der mein aane wale hain. Aran Chandrika Singh hamare saath baat karne wale hain. Aaj ke samachar ke baare mein. Aane wale dinon ke baare ke samachar ke baare mein. En natuurlijk andere luchtige onderwerpen op Ujala Radio Tujane. Voor alle informatie, check onze website ujala.nl. Koi kamakash dilana hai? Advertentie, ja, kijk, commercial. Vermaish is die haar. Dus, meritus met jaar. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. Arbaki kan via opkarsikte hai, via onze website. Je hoeft niet te mailen, maar vul je gegevens op onze website ujala.nl.

Wa. Wat een geweldig nummer, hè? Kitna mooi gana hai ga. Kitna sundar. Kitna mooi se bolis hai. Ki tu mere swami aur main teri dasi hai. Aur tor saath hum zindagi bhar hai. Film ka naam Kamchor. Tu mere swami. सभी प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए हमने ये गाना पेश किया है. एंड तिलक सबेरे सबेरे या रात और दिन कोई बोलेगा कि तू हमारे स्वामी बांटे थे कितना मोह लगे ना. यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनवालो. और उजाला रेडियो के जरिए आप प्रोग्राम तो शुरू हो गया है और अभी खासकर आपके वास्ते जो हम पेश कर रहे हैं कॉफ़ी चाय मेदक शो आपके लिए. और ये है निजाम वागी दुजाए ook aanwezig op Brazzaves, 29 en 30 augustus. Gia Event Center mee. Bitter mee. Binnen dus. Dan heb je helemaal geen last van regen. Ja, karagham. Nee. Lekker gezellig binnen. De headlines voor vandaag. Ujana's Coffee Chai middagshow 19 augustus clear. Genetisch gemodificeerde gewassen komen waarschijnlijk makkelijker op de Europese markt. Nieuwe EU-regels maken voor een deel van de zogenoemde NGT-gewassen de toelatingsprocedure veel eenvoudiger. Daardoor kunnen ze straks vaker in Nederlandse winkels terechtkomen. Ik heb mijn lip higaki. Terkaria mee. Maar kush na kush van Dareba, die mooi rehiga, wagera wagera. Maar misschien dat Anand zometeen daar iets meer over kan vertellen. Duidelijk hoe uitlekkers gingen. Opvallend sterke cijfers voor de Nederlandse industrie. Ondanks internationale handelsspanningen en geopolitieke onrust is de omzet van de Nederlandse industriële bedrijven fors gegroeid. Dat is goed nieuws. Al dagen onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Toure Arnhem, daarom zeg ik parabat, daar kijk ik hoog hem op. Door Arnhem te bezien, ik raap zo'n race het koffietje middagshow. Stuur een bericht via de WhatsApp 020-363-0808. Groepen jongeren steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en zoeken de confrontatie met de politie. Een conflict tussen buurtbewoners zou de aanleiding zijn. Nou ja, kijk eens naar mijn buurtbewoners op nu meer hagra kregen. Wat dan, hè? Vandaag wisselvallig en vrij koel. Ha, tanda lagre. Aris hoor hem. Uit de KNMI verwacht periode met regen en enkele buien. Sabiristo, Baris hoor hem. Aan de kust kan de zuidwestenwind krachtig worden. Er zijn geen weerwaarschuwingen van kracht. En ja, olieprijs stijgt voor de vierde dag op rij. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan de top van het internationaal strafhof. Internationaal strafhof. De president van het hof en een hoge aanklager worden getroffen. Washington verzet zich tegen onderzoeken naar vermeende misdrijven door Amerikaanse en Israëlische militairen. Zeker 9 doden bij een hotelbrand in Kolkata in India. Chinese buitenlandminister Wang Yi begint vandaag een tweedaagse bezoek aan Zuid-Korea. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Ham in de zaak krijgen aan een Sjandri Kazinka. Het is vandaag woensdag 19 augustus. Raaf Sundre, Nizam Wagi Duzen Kewaas mee. Jirhega, Brazen Vesper met The Legends. Het aftellen is begonnen, zo'n wel ook. Kaltuk fase 2 keer super early birds aap. Geriestek tegen ook erbaat mee. Toeker toekinie. Maar dan online, dan ben je goedkoper uit. Al wacht die naar carrière. Draai naar carrière.

0: Sununa Arha Sun Nizam Vagi te zijn. Is op 19 september. Ujala Kekor event Hege Meervaart Amsterdam. Meervaart Amsterdam op een zaterdagavond. Nizam Birega. Nizam Vagi te zijn. Greatest Voices of Bollywood. Dan is Nizam er ook. Hij is er op Brazafest, maar ook op The Greatest Voices of Bollywood. Meervaart 19 september. En intussen is ook Anantje Ndrikasing hier in de studio aangekomen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, maar chata, maar we zijn hier. Kijk, dat mooie chata met Brazafest.
1: Brazafest,
0: omdat ik liet elkaar.
1: Ik heb al gezegd, merk. Nee, ja. Goedemiddag. Atora chota rahega hum log ke program hai. Maar humme bahut bahut druk hai log.
0: Acha koi baat nahi.
1: Ab to bulaila to hum aili baat hai. Na mangila to ke nahi bole.
0: Ab to ke aave ke pari ga toch?
1: Zeker. Tu bulaila to hum
0: aave. Aave ke pari. Na ya.
1: Tumne pukara hum chale aaye.
0: Ha aur tu
1: khandi li.
0: Tu sneha se aaye gele. To ke sabre bhi bole hai kono ki tu mere swami hai aur hum to dasi baati.
1: Pati Parmeshwar.
0: Maar als je een orde hebt, dan is het Pati Parmeshwar.
1: Sunna, dat is een Pati Vijayir.
0: Oh ja,
1: ja.
0: Ja, helemaal wat. Ik let op de kabel zeker toe voortrekken krijgen.
1: Altijd.
0: Toe altijd opnemen krijgen voor ze. Heel goed.
1: Ik let op.
0: Ja.
1: Trouwens, Aachem, ik ben op de hoogte naar wat je chaloit. Ik kan hem wel kontje bij.
0: Aachem, kooi bad.
1: Samai Hamina Milal, dus praat mij doorheen.
0: Ik praat je wel doorheen. Ik heb vandaag het headline van Boliki Arnhem. Tani Mapi Kabele Hangama. Daar zijn jongeren die dan vuurwerk aansteken. Of kan je per aardelijk aanwezig. Er is een buurt. Buurt waar ik kon. Samai Chagrak, de buurten hebben. Buurtbewoners hebben ruzie met elkaar of wat dan ook. Dus ja, ik vraag me af wat daar in Arnhem gebeurt. Maar dan gaan ze de politie lasten vallen of de confrontatie aan met de politie. Nou, John, die jongeren hebben niks te doen, zeker, hè?
1: Ik heb al een jijke aan het.
0: Met Maas, ik hersen.
1: Dus Nederland is goed, John, hè? Frans is slap hier, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: Of soms goed op een kamer, maar dan is justitie aan bod om te vervolgen, hè? Oesap Chijuan. Dat is ook weer boven van zo'n naam. Hamlo's cellen tekort is. Hamlo's kahar rukkabe. Jaan de. Go. Chota verkrijgba.
0: Ja.
1: Maar dan krijg je dit soort dingen.
0: Ja.
1: Chota chietje na aanpakken. Je later wordt het een groot probleem.
0: Dus je
1: vindt. Dan valt het probleem.
0: Dus toen vind ik er dat Hamlo's niet aan Nederland met een islamatie. De politie althans dan, hè?
1: Bahu jada. Omdat heel chiet. Heel veel dingen worden door de vinger gekeken. Behalve als je 10 kilometer te hard rijdt. Hè?
0: Ja.
1: Dan krijg je een boete. maar toen ik Aguila raad ik gewoon links-rechts. Hey, er gebeurt bijna niks, joh.
0: Of je doet een boelje die radio via krant. En dan lees je dan. Ki bian, ego is een organisatie. XR, hè? XR toch? Boelje, bian hem daarbij A12 per staker.
1: Extinction Rebellion.
0: Ja, en dan gaan ze gewoon daar staken. Rasta ban. Skoto kan niet eigenlijk maar taken. Kus na krijgen.
1: En die boeren dan?
0: ja. Oesop. Dus van de. Het is wel brutaal, hè, van ze. Hoe van tevoren bolde ik je zoon. Hamlo jabe iets zwakker. Ze gewoon krijgen. Hey.
1: Dus Nederland mee go recht. Hij gaat demonstratierecht.
0: Ja.
1: Op zich een hoog goed, hoor.
0: Jawel.
1: Ik wil mooi tje tjaiga.
0: Ja.
1: Maar. Je moet niet doorschieten in demonstreren.
0: Dat je
1: andere mensen in problemen brengt en gevaar brengt.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: Bij demonstreren is vaak het doel, Lloyd, dat mensen, het grote publiek, het merkt.
0: Ja.
1: Die wordt ermee geconfronteerd.
0: Ja.
1: Daarom ga je staken. Daarom ga je misschien een trein toe, ga je stoppen.
0: Ja.
1: Weet ik veel wat. Zodat er hinder ontstaat bij het grote publiek.
0: Ja.
1: Dat is het spel een beetje.
0: Ja, maar
1: zo wordt het wel gespeeld, zodat iedereen het merkt.
0: Ja,
1: want als jij hier in Almere driehoek achter hè, met 5 mensen gaat staan en je doet verder niks, dan kom je niet in het nieuws. Hè.
0: Ja.
1: Maar hoe hier paantje dat je een jijga maar kon op gerechtsgebouw liggen, voor agile jijga bij gerechtsgebouw, dan kom je wel in beeld, dan krijg je aandacht. Dus het is ook om te provoceren, aandacht krijgen. Mensen.
0: Ja, oké. Maar het is toch een verkeerde manier van aandacht vragen. Ik bedoel, je protesteert mag wel, maar. Hey, doe perken, doe zerkweken toch?
1: Ja, maar het probleem is dus, en daar zijn we mee begonnen, politie, ja. John, justitie, John, in Nederland mee, behoedslap. De jongeren, die kleine kinderen, hè, even het laatste voorbeeld, chota londuwen, toen jane keke en bedoel karila, ben maasie karega, saman jaiga, gari, garoja, ze duwen mensen van hun fiets, ze stelen, chota vergrijpen, suru mee. Maar diezelfde jongens, als je ze niet aanpakt en ze worden wat ouder, dan gaan ze roofoverval plegen. Dan gaan ze mensen doodschieten. Dus je moet ze wel aanpakken. Hè?
0: Je moet ze opvoeden.
1: Vanaf het begin kordaat optreden.
0: Ja.
1: Hè? En natuurlijk moet je ze ook helpen. Hè? Natuurlijk moet je niet alleen maar repressie gebruiken. Want alleen repressie helpt soms niet.
0: Nee.
1: Je moet ook helpen. Je moet ook kijken van waarom doen die jongeren zo. In bepaalde wijken, bepaalde groepen, jongeren. John behoed aan het krijgen. En dan vraag je af, kan je het naar Tatei Dewezen? Pak ze aan je, doe wat. Maar help ze ook tegelijkertijd. Help ze aan een stageplek. Help ze aan een baan. Help ze bij hun studie. Help ze ook. Nakali repressie. Nakali jahal mee banker.
0: Maar
1: als je geen van beide doet, dan gaat het fout.
0: Dan gaat het fout. Han Bouzlerik, als je in Arnhem woont, te betalen via de WhatsApp. En Sjaarde heeft gereageerd. Geitenkamp is in Arnhem een beroemde en beruchte buurt. En er is altijd, bijna altijd wat daar, zegt Sjaarda. Sjaarda, dankjewel.
1: Marcus. Meneer Marcus.
0: Hallo Marcus, ik heb welke wil jij?
1: Marcus heeft wel bij Barcoa.
0: Ja.
1: Maar hij kan wel met veel problemen, hoor. Ik heb wel met hem te doen.
0: Is Arnhem een probleemstad? Een probleembuurt? Ja. Een probleem? Ja. Nou, buurt is het niet een stad.
1: Jazeker, stad.
0: Er
1: gebeuren wel veel nare dingen.
0: Maar doe het nou stel, maar de kijkers, Arnhem.
1: Omdat ik weet, omdat hem Janila hoe wij gaan, Arnhem, vooral over vertegenwoordiging van bepaalde groepen. Dat is best wel lastig.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Het gaat ook niet goed met Vitesse trouwens.
0: Het gaat niet goed
1: met Almere.
0: Ik dacht dat het wel goed ging.
1: Arnhem, sorry.
0: Hans, zou je wel een mooi jaar te gaan met Vitesse?
1: Nee. Het gaat ook niet goed met Den Haag. ADO.
0: Den Haag, nou,
1: gaat ook niet goed mee.
0: Gaat ook niet goed, nee. Dus nou ja, hopelijk wel met de Ajax. Morgen spelen ze weer een wedstrijd. En dan zijn we weer een ronde verder. En vandaag
1: de tweede wedstrijd van Ajax trouwens. Kun je alleen maar zien als je rond de €5 betaalt. Hè?
0: Volgens mij is de eerste wedstrijd.
1: Is dat de eerste
0: wedstrijd. Die tweede wedstrijd.
1: Achter slot en grendel?
0: Ja, die tweede wedstrijd wordt wel uitgezonden, maar de eerste wedstrijd is niet te zien.
1: Oké, dan ben ik net verkeerd geïnformeerd.
0: Maar dit is ook een heel pieker.
1: Acham Tora slecht voorbereid, dat hij eerlijk gezegd.
0: Zo'n ham kabelik,
1: gebruik
0: jullie. Het ook een zo'n ham kabelik, de bouw heer.
1: Dankjewel voor je koffie.
0: Lekker. Maar bizar koffie. Je wordt just merk wel. Zo. Ja.
1: Lekker. Lloyd, heerlijk.
0: Ja, lekker hè.
1: Dankjewel.
0: Lekker gurum. Koffie met dit weer. Heerlijk toch? Of chai. Tanda chai, bij het pizza kee.
1: Kop, hula, palo, Lloyd.
0: Or barka hoja. Ham gabarai jullie ego bericht parke. Ik denk dat vele mensen vandaag ook op Ujala hebben gehoord. Ja. Of je hebt het zelf gelezen, je hebt het niet gehoord op Ujala, maar ik kan me niet voorstellen. Ik hoor het op een kledingkast, mijn para. Ik net Python, want slangwa, kijk eens wat slangwa kreeg in de stad mee. Een slang als huisdier moet verboden worden. Wat vind jij?
1: Ja, zeker. Is toch een net, joh. Kali Anet, hem wil je naar Kali Anet gewegen, dat is waar. Maar in Arnhem met Rob Heile.
0: Nee, in Arnhem, Venlo met Heile.
1: Oh, Venlo. Eén potnat. Uit Udremelieden.
0: Kali Udremelieden. Venlo, ik heb een minuutje op je moeder.
1: Venlo met Janneke, dan drugsproblemen.
0: Ja, ook een probleemstad. Maar hoe kan dat eigenlijk in die regio, zeg maar?
1: Pierkabi, wat jij ook hoort. Dat kan hier vandaag.
0: Is dat 4 tot 6 meter? Hoe is het?
1: Dat kai gorwar hei gai go sap.
0: Kai gor?
1: Kai gorwar hei gai go sap. 2 gorwa, 4 gorwa, 8 gorwa. Tu jane toh, aysa rehega, verschillende dingen.
0: Ja.
1: Ik hou niet van slangen.
0: Ik hou ook niet van slangen.
1: Ik vind ze
0: vies.
1: Ik vind dat geen mooie dieren.
0: Nee.
1: Dus waarom zou je een slang dan als huisdier hebben? Waarom? Ja, en ze zijn eng en vervelend en ze praten niet tegen, ze blaffen niet, ze tonen. Weet je? Ja,
0: ze praten.
1: Dat kennen we van Suriname.
0: Ja, dat kennen we van Suriname.
1: Het is nu verboden
0: in Nederland, hè? Verboden.
1: Maar die churi dan, die churi van Suriname.
0: Ai.
1: Hey, die is misselijk, hoor.
0: Ja.
1: Dus die is misschien vervelend voor vrouwen. Misschien ook niet, hoor.
0: Ja.
1: Vrouwen krijgen geen aandacht meer.
0: Nee.
1: Nu geen aandacht meer.
0: Helemaal
1: dus
0: niet. Ja, dat is wel erg.
1: Oké,
0: maar niet iedereen is daarvan gediend natuurlijk. Niet elke vrouw is daarvan gediend. Maar sommige kon ook een moeilijkheid wel. Maar
1: ja, toch ego-streling.
0: Ja, maar het heeft toch een bepaalde charme. Dus de naam toetje liet, heb toch Freutica Rikoni, Kushbolika. Kushbolika, wat dan ook. Maar je moet ook op een gegeven moment ophouden natuurlijk. Je moet niet doorgaan, niet doorslaan met dat soort dingen.
1: Nee. Dat moet een beetje onschuldig blijven en een beetje flirten.
0: Onschuldig, inderdaad.
1: Maar niet meer dan dat. Je moet niet mee gaan lopen en achtervolgen en aanraken.
0: Dat gaat
1: allemaal te ver.
0: Dat gaat veel te ver.
1: Maar Saname Hemboli ook een schijnkere.
0: Schijnkere.
1: Oké, hoe Chaudia ook een schijnkere.
0: Schijnkere. Ab schijnen komt die hoort, hoe zei
1: Huh? Die zijt kan gaan schijnen.
0: Ab kan gaan schijnen.
1: Abadjaban. Nu moet je elkaar allerlei berichten sturen via social media. Ne?
0: Ja, social media. Maar dat is daar. Nou, is een mooi bruggetje ook, hè? Hierbij.
1: Hoe is dat brug? Wat ook een deel aan?
0: Brokje aan met de deur.
1: Oppo broodje.
0: Pijle de datings app, toch?
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan kon je,
1: kon je
0: bij radha.nl, weet ik veel, en Hindustanische dating apps, kon je dan inschrijven en dan kon je kijken of je een partner kunt vinden. Maar hoe zit je zo natje liggen?
1: Nee, dus ik word tendens raap. Vroeger, je ontmoette elkaar ergens op straat, of je werd geïntroduceerd aan elkaar door bekenden. Kijk, praat even met elkaar.
0: Nou,
1: dat was normaal.
0: Ja.
1: Toen tapir aige heiga online chijwa, dat sap koi suru kar des online. Na sap koi dheer jane. Ook oudere mensen die begonnen. Maar later is het ook een trend geworden naar jongeren toe.
0: Ja.
1: Jongeren, feestjes na jatra, ze gingen elkaar abetalike chat trouwens, hoewega.
0: Via Tinder
1: online benaderen. Ja. Niet per se Tinder.
0: Nee.
1: Maar gewoon online. Je kunt elkaar toch ook berichten sturen.
0: Ja, via Facebook, via Messenger en dat soort dingen. Of via WhatsApp of wat dan ook, als je een telefoonnummer hebt. Ja.
1: Dus niet dat ze per se actief zijn op een of andere site.
0: Nee.
1: Maar ze benaderen elkaar online.
0: Ja, is wel.
1: Soms via LinkedIn, soms andere methodes toch?
0: Misschien was dat wel een beetje safe, toch?
1: Dus dat gebeurt volop. Maar die dating sites.
0: Ja.
1: Hamdai niet kon raar, dera, toch? Hij gaat betalen, dera, maar Jan. Die lopen terug nu.
0: Ja.
1: Want heer Admifeni Karega van Suna, dat ding is niet meer leuk.
0: Nee, in plaats...
1: We willen elkaar toch even ontmoeten.
0: Ja, dus daarom worden heel veel van die date-evenementen gehouden in Nederland.
1: Ja, mensen willen elkaar meteen ontmoeten.
0: Links, rechts.
1: Maar je hebt wel een platform nodig, toch? Of dat een online platform is, of dat je elkaar fysiek ontmoet. Dus mensen willen elkaar ontmoeten gewoon, Lloyd. Heel simpel.
0: Ja.
1: Doe je brasa fest met...
0: Dus sorry, wat je om had die bolle, toch?
1: Binnen inschrijf kreeg Kahuna. Toen Kahuna inschrijf kreeg je. Je hoeft je ook niet aan te melden. Je kunt gewoon komen trouwens. Aaj Orbian, Lloyd. Aaj Orbian trouwens bij...
0: Super early bird tickets.
1: Early bird
0: tickets, ja.
1: Fase 2, toch?
0: Fase 2, ja.
1: Early bird. Early bird, dus ook een matlabataar karta bij Koop Sasta Haiga, Aaj Orbian.
0: Ja.
1: Doe je rochauro. En dan is het donderdag, dus Bian hoe jij donderdag, dan is het finito. Is super. Dus je mag je op een slag mare, male Aaj Bian me. Ik dam Sasta me. Want prijs wat dire chagriga toch?
0: Ja,
1: slag.
0: Dus vandaag
1: letterlijk vertaald,
0: appelslagmalle. Orbian, wie weet ook een mauka hega. Dus om je tickets goedkoop te kopen.
1: Maar waarom zou je uitstellen?
0: Ik zou niet weten waarom je zou moeten.

0: mi zou moeten uitstellen, want bijvoorbeeld als de heiger gaat, waar kine gaat in.
1: Ah, en toch het dar na heiga weer kebhi. Chahe barsi, chahe na barsi, inespang, want je bent binnen.
0: En toch
1: bahire, kohu bahire je je, dan heb je risico. Ki kuch ho sake ga.
0: En toch het jeven saathi na hai, dan hem toch het bol sake lag, toch het jeven saathi mil jaega brasa me.
1: Nou ja, we garanderen niks, maar als je je best doet.
0: Je moet wel je best doen natuurlijk, hè?
1: Als je zelf helemaal bhayanak bent, Lloyd.
0: Maar bhayanak kan je op twee manieren vertalen, hè? Bhayanak, je bhayanak, mooi lekker je toe.
1: Of uiterlijk bhayanak, hamolila.
0: Bara bhayanak dekha tu, hè?
1: Dus tu bhayanak. Dus sunna, meeste admi uiterlijk se aage suru karega. Dus zorg ervoor dat je dressed gewoon komt, hoor. Mooi pahine
0: in kei. Dus hamen chahin baar waar katwaai utaike, mooi kapra pahin ke, boelja, casual.
1: Je moet wel een beetje je best doen.
0: Sanna me kunchi lagata pehle, sanna brilcream of zo, kanam muriam kunchi
1: lagata. Brilcream.
0: Brilcream lagaike, teel wil lagaike, tu twee je, hè?
1: Nou ja, dus Sunna, je moet toonbaar zijn. Je moet er netjes uitzien. Je moet er mooi uitzien, aantrekkelijk uitzien. Je moet jezelf in de etalage zetten.
0: In de etalage zetten.
1: Toen op een etalage met plaats creëert, dan moet je er toch aantrekkelijk uitzien, Lloyd. Natuurlijk, ja. Zo werkt het systeem. Je staat niet buiten het systeem. Je werkt in het
0: systeem.
1: En het systeem vraagt van jou dat je er netjes uitziet. Uitnodigend uitziet.
0: Ja. Ja.
1: Open. Je moet je openstellen. Nee, ham se poch, Lloyd.
0: Ham sunila. Tu het na uitnodigend bat ja hai ga. Tam toke sunila. Sab koi bhi sunega. Ki tu konchi bole. Ki kaise chahe aarke. Als je nog geen date hebt, dan kun je misschien daar een...
1: Kijk, als je ongeïnteresseerd bent, hè, Lloyd, dan kom je daar te appen. Chai John, kapra pra pa hinke, je maakt niet uit. Je spankt niet, want je staat er niet voor open.
0: Ja.
1: Maar wat denk je dat die tegenpartij denkt? Die denkt ook van, ja, de mia of jou dat ja. Die inamang, ja.
0: Inast mooi, kuchna mooi stralker, hè, uitstralker.
1: Ja, toe, je koopt stijlvol, hè.
0: Bhayanak, hè.
1: Netjes, na bhayanak. Tegenovergestelde van bhayanak. Koop netjes, koop uitnodigend. Appetijtelijk heet dat, Lloyd.
0: Appetijtelijk, hè.
1: Dus zo moet je eruit zien. En dan gaan mensen, Maatje gaat jijse aiga ter opper.
0: Maatje gaat. Toke timu na me liga maatje likareke.
1: Eén voor één toe apne se. Nee, maar je moet jezelf natuurlijk wel verzorgen. En goed verzorgen.
0: Altijd toch? Toen
1: je te koina kariga.
0: Je moet altijd verzorgd eruit zien, toch?
1: En trouwens, ik las van de week een artikeltje. Eigenlijk essentiële. Nederland met Admilogan heer kaam kariga. We werken dag en nacht. Jarenlang achter elkaar.
0: Ja.
1: En we vergeten soms te genieten. Dus wat gebeurt er? Dan ben je soms 65, 60, 70.
0: Tot
1: en dan denk je van, Jeevan bhar kaam kalli.
0: Maar dat tot laat je
1: weer. Maar bahut kam ti geniet kalli.
0: Dan is het te laat.
1: Laat dat jou niet overkomen.
0: Maar
1: dat is mijn oproep.
0: Kon leeftijd
1: karega, maar we staan er niet bij stil.
0: Achja, maar dit stukje verhaal heb je al eerder verteld. Kap kon kutim beetje hij kaam kerke, of kap je hij stop kerke met kaam kerke.
1: Nee, wat ja, hamlok herhaal na karila, Lloyd. Koffie en chai bij herhaal hamlok na karila. Hem bole mangila, sunne walo. Kaske kaam kar, par leek kaam kar, sab kuch kar, maak carrière, verdien veel geld. Maar vergeet niet te genieten intussen. Om een leeftijd na hij gaat 30 hoe je hebt te genieten karab, 40 hoe je hebt te genieten karab, 50. Nee, uitstel is afstel, bhaiya. John sab bitge. Dus probeer al die dingen te doen, maar combineer het ook met vreugde, met leuke dingen doen in het leven. Er te zijn voor elkaar. Ga naar leuke evenementen. Ga elkaar ontmoeten. Ga gezellig meedoen. Na zoetje kabhija bij later. Na, hoe bid jij samen te doen?
0: Ja. Nou, ja. Soon ham
1: gyan kebat.
0: Ham sunli gyan kebat. Soon als je toe bat ja hebt, dan moet ik even stil zijn, toch? Want als je harber om aan bat ja bent, dan moet je naast me spijken. Ik kon je toe maar. Kon je mooi baat toe beleggen. Harvard University heeft een miljoenen schikking getroffen in een rechtszaak rond de verkoop van menselijke lichaamsdelen op de zwarte markt. Ham sotila ki kabi kabi admino ke muri kahaya. Wat doen we allemaal?
1: Lloyd, aatje woord hè. Anet. Khali Anet hai muriya mein saman ke echt waar. Adamiya jon bechega, adamiya jon kinega, institute jo jon Harvard institute ego hai ga.
0: Is toch een
1: ego nami ego barka institute hai ga.
0: Kom maar.

0: kan toch niet?
1: Je moet dit soort dingen wel goed in de gaten houden.
0: Ja, we slaan...
1: Chota fout, chota admi karega.
0: Ja.
1: Maar barka admi kere, of barka instantie ke, instituut ke namag is, heb je het
0: nee, kregen. Absoluut niet, absoluut niet.
1: Fout.
0: Ik dam ze fout, hega. Nou ja, we kunnen nog lang en breed nog even doorgaan met het programma. Met ook het jij kijken. Dus ja,
1: we kunnen nog 5 minuten ongeveer. 5 minuten, John, toch heb jij ik maar.
0: Nou ja.
1: 5 minuten met Janneke, dat is iets hoe je ze kijken.
0: 5 minuten met heet iets hoe je ze kijken. Nou ja,
1: je kunt elkaar ontmoeten voor het eerst.
0: Ja.
1: En binnen 5 minuten beslissen dat je voor elkaar bestemd bent.
0: Weet
1: je dat het kan?
0: Het kan, het kan, het kan.
1: Toch heb je het ook.
0: Hey, Hamar Muha ke baat suli kaart direct, hè? Ja, die weet.
1: Hey, Leute, is ervaring, dat kun je zo nemen, hallo. Binnen 5 minuten.
0: Ja.
1: Kun je het al weten?
0: Ja, ja, zodra je merkt, je klik, hega, dan. Ja, het kan zo gebeuren, hoor.
1: Jij hebt niet 50 jaar nodig.
0: Nee.
1: Okay. En trouwens, over 50 jaar gesproken, Leute.
0: Ha.
1: Van de hak op de tak.
0: Yeah.
1: Ujala Radio, koffie en chai. Hak op de tak.
0: Yeah.
1: Hak op de tak.
0: Hak op de tak.
1: 50 jaar.
0: Ja.
1: Die zanger uit Utrecht. Ik ben even zijn naam kwijt.
0: Zanger
1: die,
0: uit Utrecht.
1: Volkszanger. Die oudere man. Die ook radio maakt.
0: Ja. Omar je toch?
1: Nee. Die man, joh. Ik kan niet op zijn naam komen. Yeah.
0: Nee, maar ik weet wie je bedoelt.
1: Maar die man is 50 jaar samen met zijn vrouw.
0: Ha.
1: En nu gaan ze trouwen. Pachas Baris zijn ze al samen, niet getrouwd. En nu, nadat ze 50 jaar met elkaar samen zijn, gaan ze trouwen. Hoe vind je die?
0: Ik vind het
1: Pachas Baris.
0: Ik vind het bijzonder laat.
1: Te nakker toch? Of heb je een fout gemaakt?
0: Hey boy, kijk het
1: door niet 50 jaar terug met haar te
0: maar
1: trouwen.
0: Maar waarom zou je gaan trouwen na 50 jaar? Als je 50 jaar samen hebt gewoon, lief en leed hebt gedeeld, zat je natuurlijk een lesing.
1: Ze zijn er nu achter gekomen dat trouwen toch iets leuks is.
0: Nou ja, zeg. Ja. Oké, maar de trouw is waarschijnlijk is het meer het feesten, het samen zijn met de familie.
1: Nu ben je boeroua.
0: Ja, dus dat.
1: Boeroua bate. Pachas, Baris, Bichari.
0: Kinderen, kleinkinderen. Pachas, Baris.
1: Henk Westbroek. Henk Westbroek. Hebben we niet Henk Westbroek een leeftijd kontje, maar daar kunnen we achter komen natuurlijk.
0: Ja.
1: Henk Westbroek.
0: Ja.
1: Dus Henk Westbroek, bichara, 50 baris, Boriwa ke agorwai se.
0: Ja.
1: Is toch niet leuk?
0: Boriwa ke heet natuurlijk ogoris eigenlijk.
1: Allo ben toch?
0: Allo ben, no?
1: 74 jaar hoor je bij Henk.
0: Ja. Oh,
1: Boriwa. Ook al Boriwa bij ooit leeftijd. Nu gaan ze trouwen. Is het toch?
0: Ja, nou ja, na 50 jaar.
1: Bijo bijno, larkan.
0: Het is nooit te laat.
1: Het na deer na karie.
0: Maar je doet mij bia kere, toen mag je shadi kere, toen mag je nika kere. Kalle, suruwe me kalle. Niet na 50 jaar. Is, ja, nou ja.
1: Pans hou dat ik alles zeg, Lloyd. Maakt niet uit, maar liever één keer te veel dan één keer te weinig, hè, Lloyd?
0: Trouwens,
1: dat is jouw ding, denk ik.
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je mag toch een aantal keren trouwen, toch? Oké, ha.
1: Toen zo chega, hè? Toen kwam ik ona, Lloyd.
0: Het kabinet heeft spijt dat het de Tweede Kamer niet eerder heeft geïnformeerd over de teruggevonden datakluis met tientallen miljoen documenten over het toeslagenschandaal. Is toch ook raar?
1: Dus dat ding wordt niet zomaar datakluis genoemd. Ook er matlab hai ga, na ego bericht he oman, miljoenen ke baatjeet he loit.
0: Maar toch heb je dat niet openbaar gemaakt.
1: Ja, maar zo zijn er heel veel dingen. Amsterdamse wethouder, D66-wethouder, die wist ook dat die kosten veel te hoog waren voor de bouw.
0: Ja.
1: En die heeft dat ook onder het petje gehouden.
0: Ja.
1: Dus er gebeuren rare dingen, hè?
0: Ja,
1: ook in Nederland. Nederland met bij hoeveel galoy?
0: Op persis bolen
1: die. Komt die hoeveel? En het komt wel buiten.
0: Ja, maar op persis bolen die van, hamlok bewust na die wakker liberty. Het is gewoon jammer dat het niet openbaar is gemaakt. Maar bewust
1: na. Ja, die minister is door NSC toen de tijd van Pieter Omtzigt aangesteld als minister, maar partijlozer hou.
0: Ha.
1: Omdat ze, volgens mij was ze klokkenluider geweest of zoiets in die affairezaak. Dus ze werd minister, maar zij heeft ongeveer hetzelfde gedaan.
0: Ja.
1: Ja. Door die kluis niet meteen aan te melden. Kom op.
0: Is toch erg?
1: Dus Hambolila toch, als je eenmaal in die positie zit, Lloyd...
0: Ha.
1: Dan raak je op een of andere manier besmet
0: kan
1: met het
0: worden,
1: systeem.
0: Systeem was het. Dus suru suru, maar uiteindelijk het systeem, want je doet het, dan ga je daarin mee en dan je belofte niet waar.
1: Je stapt er heel integer en met de beste bedoelingen in en uiteindelijk crash je gewoon door het systeem. Dus ook met het systeem was het na verrot.
0: Maar ja.
1: Dat het jou ook rot maakt.
0: Ja. Ja.
1: Is toch zorgelijk, hè?
0: Het is wel zorgelijk. Maar het is wel, dat verandering niet. En het
1: lopende
0: systeem.
1: Bank,
0: en het systeem zijn die mensen eromheen, instanties, bedrijven, wat je hebt. Dus ja, dan. Nou, heel
1: leuk. Lloyd, ham namangila batjai, ham namangila jai, brasa fest.
0: Brasa fest, toen mij jij.
1: Ham namangila batjai, ham namangila brasa fest.
0: Toen brasa fest, mij jij, toen Jaldise kaarta kille. En vandaag, morgen kan je nog goedkoop je early bird stickers kopen. En na morgen, dan kun je online kopen. Dan ben je nog steeds goedkoop rijdt, maar het na goedkoop door uit Bianne naar Riga. Dus doe je al dieker. En er zijn zoveel...
1: Prijs wat je Riga, prijs wat je... Toen jij niet goed ticket, kan je zeggen.
0: Ja.
1: KLM-ticket of SLM, of hij niet kon ticket. Ik goed ticket, suru me, toch? Sasta Riga.
0: Ja.
1: Dus toch kan je Riga sasta me kien leweke, agar tu chalank bate.
0: Ja.
1: Agar tu soche van hun, ham na jani leam ki abe ki na abe, dat is wat anders. Dat mag je later beslissen.
0: Ja.
1: Maar dan betaal je iets meer. Maar voor de mensen die het al weten, ham toch een tip delen. Tip, gratis tip. Doe het, sla je slag. Ordeer het mee. Gelukkig, chalank ba chaloid.
0: Ja.
1: Het is echt een stormloop nu.
0: Ja.
1: Omdat deer het mee, bole van sunna. Etana sasta me, amena miliga. Dus laat hem liever, op een 10 go-karta, 20 go-karta, 10 go-karta hebben nodig. Maar laat ik het direct regelen. Kijk, als je alleen bent, ja, dan is het verschil misschien niet te groot. Maar als je met 5 man bent, 10 man bent, 20 man bent, dan kun je al behoorlijk wat winnen, hè, Lloyd?
0: Ja, zeker.
1: Dus je hebt niet aan toebaat, het niet aantrekkelijk.
0: Ambolina ki ham barka onderzoek kelle, want die is het enige festival jahapertu sastame ander jaisike hier.
1: Dich let wel, Lloyd onderzoek kelle, ze Lloyd promoveer bij het bijtje juwapé. Nee, maar het is waar.
0: Wel, het is echt waar, mensen. Je hoeft er niet voor geleerd te hebben.
1: Hij is een niveau van die evenement. Ja, het is naar deer.
0: Het naar deer muziekformaties, het naar deer artiesten, het naar deer DJ, het naar deer... Natjanian, hij gaat via dansgroepen.
1: Maar de hele setup, Lloyd.
0: Ja.
1: Het is naar mooi, het is naar... Voor deze prijzen kan eigenlijk niet.
0: Nee, en Canapina hebben we natuurlijk helemaal volop in een aparte hal. En aparte hal met hier toe kabelen. Geniet kerstje. En kom met je gezin. Kinderen tot 1 meter gratis. En als je een ooievaarspas hebt, toeren Hegega Den Haagke Sehermee. Of Aaspaas meer Hegega, denk ik ook. Als je een ooievaarspas hebt, dan krijg je 50% korting aan de kassa. Dus kan die kassa lekker, ja?
1: Hij dekt het ook, kijk naar mooi ba.
0: Ja.
1: Dus aangezien zijn aan kinpijeten, maar waarop ter plekke wel kinpijen ooievaars passen. Dus na ulta samenzien, chijwa sunne valo, hamlok phor ke samjaile baati. Kalia of ekwa kalia koi bel keris hamlok keer bolle sunna. Ham kohun parle baati, 4 go karta ham me milega ham nai ni 10 euro me ki kai ketna. Dus die persoon was totaal verkeerd geïnformeerd.
0: Ja. Yeah.
1: Maar kahan se informatie apai samna janila, dus sunne valo. Tu khali officiële website pe jaiye brasafest.nl ya to ujala ke website pe na maar wel social media toch Lloyd?
0: Ja.
1: Facebook, TikTok, Instagram.
0: Us sab
1: chi jwan pe tu jaiye official jahan pe ba wahan pe jaiye aur agar tu kiniye karta brasafest.nl se kiniye aur kahuna jaiye kine ne to ke nap kar dei koi jhutte ke brasafest.nl wahan pe tu jaiye aur via ujala toen wapen jij ze kijken, makkelijk ze zullen wel.
0: Autolong wapen, ayet, autolong ik garm, brasa miliga Anand en ik zijn er ook natuurlijk.
1: Garm. Ai, wordt fun, Lloyd.
0: Wordt
1: trouwens, parkeren makkelijk, Aiga, Abeke makkelijk, Aiga. Hamlok Sajabe, komende dag, Hamlok de Kabe, Kikon Kunchi, Hamlok Karila, Kaise Karila, Wapen Salme. Barka podium, barka licht, barka geluid, barka... Sab kuch barka
0: hai ga. Ja.
1: Bahut sunder, ati sunder, Lloyd. En tu ab bhi ati sunder ayye waan pe.
0: Ja.
1: Hebben we afgesproken, toch? Bij deze.
0: Ja, zeker weten.
1: Sajdat ke ye.
0: Tulum hi sajdat ke ye. Mooi ze.
1: Appetijtelijk.
0: Appetijtelijk. Uitnodigend ayye.
1: Uitnodigend.
0: Met een mooie lach en een mooie uitstraling en... zeker.
1: Ja, of je nou op zoek bent naar een partner of niet. Dus na Kali zo check ik alleen mijn partner.
0: Soms hoef je niet te zoeken. Hè? Misschien word je gezocht. Hè?
1: Nee, dus wat ik bedoel. Oh. Het is niet voor alleenstaanden alleen.
0: Waar?
1: Abbe, het mis wat je jaar feest wat kan alleenstaande
0: gaan. Nee.
1: Ai, migado. Gezin bar gaat hier.
0: Ai, migado. Echt, jongens.
1: Toen op een admin staat, je ouderd staat, je lurken staat, je maaibab kelet, je sap kelet. Have a good time. Have fun.
0: Neem
1: de Kali kaam met naam hier al hier.
0: Pura pariwaar staat hier. Kom met de grote groep. Ja, kom met de groep. Maar neem me toch lid hier. Nee, voordat mensen verkeerd gaan begrijpen. Maar ik heb een heleboel mensen om... in kennissenkring en familie, wat dan ook. Die komen met een grote groep, hè. Ik wil groepjes aan.
1: Ja, nee, absoluut. Absoluut, Lloyd. En dat is mooi, dat is leuk. Want dan, zo'n, als je eigen groep ook een beetje goed, leuk is... en gezellig is, dan heb je het dubbel gezellig, hè?
0: Ja.
1: Dan heb je het gezellig met je eigen groep... en je hebt het ook gezellig met alle andere mensen die daar zijn.
0: Ja.
1: Dus dan heb je dubbele gezelligheid. Dus aan de groep wat op hier zit ik er.
0: Dus zit ik er. Nou, een en al gezelligheid op 29 en 30 augustus. Bijna een week nog te gaan. Bra spanning.
1: Dus na op die weekend... Oeweekend.
0: Oeweekend.
1: Einde laatste weekend augustus. Lloyd, mooi is het.
0: Ja.
1: Net als mij, boy, na admi het, kooi aan mij.
0: Ja.
1: Na met jij, bol ik admi. Ja. Maar ja, 90% wel, ik daai met samen, jij gaat op koets.
0: Ja.
1: Maar 10% site hoor je, Lloyd, John verdwaal hoor je. Omdat wij misschien.
0: Hoe heb Adha Kaan seizoen het gezegd?
1: Omdat hem ook meer informatie deel aan site, of hoe ze na geconcentreerd zijn, inderdaad.
0: Ja.
1: Ooit is hem ook hoor, bataille, jij zegt Kalinia. Koi luisteraar, partijstraat toch? Van Anand, behoed mooi uitleg gekregen.
0: Ah, kan je niet vertellen.
1: Hier uitleg kan hem ook.
0: Toen behoed mooi wat jij gaat. Nou, dankjewel voor vandaag.
1: Maar een netjes.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja.
1: Vijf minuten, dat is een minuut hoor.
0: Ja, maar dat wist ik van jou. Dus ja, we hebben het toch een beetje wat langer gedaan. Mooi zijn
1: hier. Ben breed toe, kan je? Maar kon breed, kan je toe? Wat ga je lunchen? Wat ga je lunchen, kreeg?
0: Ham jij op hier gogri kai.
1: Toen gugri kan je aan?
0: Ja, gugri.
1: Die chana gugri of die andere, die blakapesi?
0: Nee, chana toch.
1: Chana wali. Weet chana. Je wat, blakapesi gugri is ook lekker, hè?
0: Maar is die ook gezond?
1: Super gezond.
0: Super, beide zijn gezond dus.
1: Doe nou mee, koop maar chana, die ook gezond.
0: Maar blakapesi kan je met al jagen. Koop maar chana.
1: Oei, is het niet.
0: Maar blakapesi, kan je dat in een fles kopen?
1: Tante Sima zei wel je ook bijna deed.
0: Parnasi is meer zorgzoen.
1: Of je moet Vijay even contacten en zeggen dat hij het maakt. Die man weet alles, hè?
0: Hoe boerder was hem je kuchpuchi laten dat ik zei, ik kwam er eens mee.
1: Hij heeft weinig tijd. Laten we het daarop houden. Of hij houdt niet van je,
0: Nee, ik denk niet dat hij van me houdt.
1: Sona, hamja bolila, dan heb ik het de volgende dag al. Dus
0: Hamjanila.
1: Tor mu hena mooi bala.
0: Oei, wat je hebt.
1: Ah, toch? Regel. Hij zei hega, mooi zei hega, dankjewel. Fijne middag, dag.
0: Doei. Yeah. Randy Badri van Exclusive. En hij is er ook.

Ja, de kamers doen heen. Ujjalan's Coffee Time in de show. En jij bent helemaal bijgepraat op deze woensdag 19 augustus. Na een weken van zon en hitte klinkt de regen misschien ineens iets minder vervelend. Ja, toch? Ja, vind ik ook. Heerlijk, die afkoeling. Dus maak er een mooie woensdag van. Met een paraplu binnen handbereik. En een goede kop koffie of chai. En natuurlijk fijne muziek op de achtergrond van Ujjala. Mijn hoeloid mag weer samen met Anand Chandrika Singhasri. Programma van de Zoenheer. Geniet van je middag. En blijf luisteren naar Ujjala Radio.

Rund hier, Badri ook aanwezig op Brasa Fest met Exclusief. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van de verdachte man na de dood van een vrouw in een woonzorgcentrum in Lelystad. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen in een programmagids. Drie Nederlanders zijn omgekomen in Fredericktown in Ohio nadat een busje werd geraakt door een vrachtwagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are just perfect.

You are. Ujala Radio Headlines. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van de verdachte man na de dood van een vrouw in een woonzorgcentrum in Lelystad. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen in een programmagids. Drie Nederlanders zijn omgekomen in Fredericktown in Ohio nadat een busje werd geraakt door een vrachtwagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

कहीं भीगे

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio.